0: Texas with you.
1: All Sports Radio.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
6: ja.
5: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
6: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
5: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
7: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
8: De Radiofabriek.
9: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die je vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
10: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur.
11: Voetbal.
12: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax en het Nederlands elftal.
11: Hockey.
13: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
11: Darts.
14: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt dit ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op donderdag ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste een discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen. Met die twee disciplines eigenlijk. Leer toch wel spelenderwijs. Leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar. Tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad, ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder echt nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben nu eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. en vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naast staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Het doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn centen bij elkaar te krijgen. Omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling. Wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin? Of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt. Daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze Talentboek Talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi dat bestaat uit 3 fases zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er

0: bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in drie fasen gespeeld worden. Zo is dat Europese kampioenschap naar je mee opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
0: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds de publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
0: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geldt meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
0: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
0: We hebben weer contact. Dankjewel.
2: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun managers?

0: Robert Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.
2: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
3: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
4: Hockey. Hi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Voetbal. Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
6: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Dan nu even iets totaal anders op All Sports Radio. Want waar we het nu over gaan hebben, heeft gewoon een introductie nodig volgens het bekende rijmschema AABBA. Dus daar gaan we. Bode Groot uit Veenendaal gaan we nu horen op dit sportkanaal. De presentator van dienst is niet zo goed snik, maar volgende week is het WKOCR in Limerick. Verwoordt dit tot een succesverhaal? Nou, laten we het dan naar gaan vragen. Bo, hele goeiemiddag.
2: Een goeiemiddag.
1: Ja, als jij naar Limerick gaat, dan hoort daar natuurlijk ook gewoon een Limerick bij.
2: Ja, blijkbaar wel. Ja, dat is wel een leuke introductie.
1: Nee, sowieso. Ik vind het helemaal leuk dat ik jou kan spreken. Want de mensen horen al Veenendaal. Nou, de meeste mensen hier weten wel dat ik ook uit Veenendaal kom. Dus, en zo vaak komt het niet voor dat ik een plaatsgenoot kan interviewen die op het hoogste niveau van de sport actief is. Bo, allereerst voordat we over dat WK obstacle course running gaan hebben. Je doet survivalen, obstacle course running, ook nog triathlon. Kun je eerst eens even uitleggen, survivalen, obstacle course running, wat voor sport is het?
2: Survival run is eigenlijk een sport waarbij je het hardlopen combineert met hindernissen. En dan vooral vaak combinatiehindernissen. En je moet hierbij denken aan een monkey bars. Dus veel mensen zullen misschien bijvoorbeeld Strong Viking of Mudmasters wel kennen. En het is eigenlijk, survival run is eigenlijk dat, maar dan wel technischer. Dus je hebt wel echt daadwerkelijk een training nodig om dat te kunnen doen. Dus je kan niet daar zo voor inschrijven en zeggen, nou, ik ga het wel even doen. Strong Viking kan je bijvoorbeeld zeggen met een paar vrienden. Zeggen, nou, we gaan dit even met z'n allen doen en we maken een mooie dag van. En obstacle run is meer in het rijtje van een Strong Viking. Dus het is wat gemakkelijker eigenlijk. De hindernissen zijn beter te doen. Je hebt nog steeds training nodig, anders kan je niet meedoen op het hoogste niveau natuurlijk. Maar ja, je hebt wel, het is toegankelijker voor iedereen eigenlijk. En dat is dus bij survival iets minder. En ja, de grootste verschillen zijn dus vooral de hindernissen. Het lopen is nog steeds door verschillende terreinen. Als je gaat soms door een sloot heen, door weilanden heen, sommige stukjes over de weg. Ja, daar moet je eigenlijk een beetje aan denken.
1: En Ja, wat is dan ongeveer zeg maar het deel hardlopen tegenover zeg maar de obstakels?
2: Bij survival run heb je bijvoorbeeld 8 kilometer en dan heb je 40 hindernissen. Bij obstakel run is dat iets minder. En zijn langere afstanden, dus dat is meestal de middenafstand, de standard course noemen ze dat, is 15 kilometer. En daar zitten dan soms maar 30 hindernissen in. En van die 30, dan tellen zij bijvoorbeeld over een muur heen gaan ook als een hindernis. En bij survival is bijvoorbeeld in een touw klimmen is er 1. Maar een hele combinatie hindernissen is bijvoorbeeld ook maar 1. Dus ja, daar ben je in verhouding ook wel iets langer mee bezig.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wat benieuwd. Wat zijn nou de leukste hindernissen in jouw ogen? Wat is jouw favoriet?
2: Mijn favoriet is wel survival run, maar daarbij is het probleem eigenlijk dat alleen maar in Nederland en een klein deel van België wordt gedaan. Er zit nog 1 club in Zweden, maar die organiseren niks of die hebben geen wedstrijd. En er zit er ook eentje in Duitsland, maar verder is het dus echt een hele Nederlandse sport. Dus dat is jammer. Bij OCR heb je dat, of obstacle course racing, heb je dat het gewoon veel meer internationaal is. En dan heb je dus bijvoorbeeld inderdaad ook een WK in Limerick, in Ierland.
1: Ben ik ook wel benieuwd naar, als je het hebt over hoe de sport werkt. Wat is uiteindelijk waar ze het op rekenen? Gaat het om tijd of krijg je ook nog een score door de hindernissen? Of is het gewoon als je het niet goed doet, moet je opnieuw?
2: Bij survival run heb je andere regels dan bij obstacle run ook nog. Dat is ook nog zo. Bij survival run, stel je valt eruit. Je hebt 1 bandje, een rode bandje, en die is een soort van heilig. Dus haal jij die hindernis niet, kan je gewoon nog een keertje opnieuw proberen. Maar ga jij dat 20, 30 keer opnieuw proberen, ja, ergens moet je voor jezelf de grens trekken en denken, ik ga het niet redden. Dus laat je dat bandje doorknippen, kan je nog wel doorgaan, maar daartegenover staat wel een tijdstraf van 3 uur. Of 4 uur. Dus kan je eigenlijk al niet meer meedoen in de ranking. En staat er ook een 1 achter je naam dat je die hindernis niet hebt gehaald. Maar ja, je staat wel in de uitslagen. Bij obstacle course racing is het anders. Dan krijg je 3 bandjes. En als jij een hindernis niet haalt, gewoon omdat het bijvoorbeeld regent en je hand glijdt weg, je kan het gewoon, maar je valt. Dan mag je niet opnieuw en moet je gelijk jouw bandje knippen. Dus heel erg streng. En in tegenstelling tot dat je dus dat bandje knipt, moet je aan het eind, voor de finish, moet je een penalty ronde doen. Dus dat kan 2 minuten zijn, 3 minuten. De afgelopen Europees kampioenschap was dat bijvoorbeeld een rondje van 300 meter met een jerrycan van 20 kilo.
1: Zo.
2: Waarbij je ook nog over muurtjes heen moest en onder een net hoor. Dus je gaat geen tijdswinst meer halen. Dus het was bijvoorbeeld zo bij de elite, die mevrouw die lag op kop. Die had helaas 1 bandje moeten knippen, moest de penalty doen en die werd 5e. Dus ja, dus soms moet je toch even iets langer wachten voordat je begint in die hindernis. En waarbij je dus dat bandje niet verliest. En je kan van die 3, moet je er met eentje over de finish komen. Dus je mag eigenlijk maar 2 keer zo'n fout maken. En daarbij moet je in tegenstelling dus 2 keer zo'n ronde doen. Nou, eentje is al zwaar, dus dan gaan 2. En als jij dus alle 3 kwijt bent, dan sta je gewoon niet in uitslagen. Dan kun je gelijk stoppen. Dus ben je gedisqualificeerd en doe je helemaal niet meer mee in de ranking.
1: Nou, dat is wel best wel streng. Hoe ziet jouw leven als behorende tot de wereldtop in deze sport er eigenlijk uit?
2: Ik werk momenteel ook nog 40 uur in de week. Ik werk dus 40 uur in de week. Dan daarnaast train ik zo ongeveer 20 uur, 25 uur in de week. Ik woon gelukkig nog wel thuis, maar niet zo heel lang meer. In oktober krijg ik de sleutel van mijn huis, dus dan ga ik op mezelf. Nu is het nog allemaal veel passen en meten en plannen en gaat het soms allemaal maar net. Dus ben ik heel blij dat ik als ik thuis kom, bijvoorbeeld het eten voor me klaarstaat. Of dat de was gedaan is. Dat soort dingen allemaal. En het is wel rennen, vliegen soms een beetje om alle trainingen te kunnen doen. Maar ja, je moet er ook wel een beetje wat voor laten natuurlijk. Als je een doel hebt, dan moet je er wel voor gaan, vind ik.
1: Ja, en je komt natuurlijk op heel veel verschillende plekken in de wereld. Zo dus ook volgende week Limerick in Ierland. Dat wereldkampioenschap, hoe gaat dat voor jou eruit zien?
2: Ja, je mag. Ik vertrek daarheen op dinsdag. Dan hebben we op woensdag heb je een soort mogelijkheid om de hindernissen te oefenen. Dus mag je gaan kijken hoe je het wil gaan doen. En dan op donderdag is de openingsceremonie. Haal je al je spullen op. Dan heb ik op vrijdag de korte afstand. Op zaterdag de lange afstand. Dus dat is dan die 15 kilometer. Op de korte afstand is tussen de 3 en de 5 kilometer. En dan eindigt het evenement op zondag met de teamrace. En waarbij je dus een soort estafette doet. Dus iedereen doet ongeveer 3 kilometer met zijn eigen discipline. Dus je hebt iemand die doet snelheid, dus die doet van het parcours alleen maar het rennen. Iemand die doet techniek, die heeft dan allemaal hindernissen. En één iemand die doet kracht. Dus die moet een zandzak optillen of een stenen bal. Noem het zo gek en je kan het optillen, dat doen ze erin. En dan heb je nog een onderdeel wat je met z'n drieën moet doen. Bijvoorbeeld over een hele hoge muur heen. Dus daar komt het teamwork er wel bij kijken. En dan uiteindelijk sluiten ze daarmee het evenement af. En dan ga ik op zondag weer naar huis.
1: Waar ligt jouw grote kracht?
2: Ja, het is een beetje een combinatie van de krachtoefeningen en de snelheid, denk ik. Bij de hindernissen ben ik in de survival run eigenlijk het best. Alleen bij OCR zit dus die extra factor erbij van het bandje verliezen. En ook als je het dus wel kan, maar ja, als het bijvoorbeeld glad is, dat je hem dan nog moet inleveren, dat het gewoon domme pech eigenlijk. En dat zit heel vaak in mijn hoofd. Maar ik heb er nu dit kampioenschap wel vertrouwen in, dat ik de hindernis allemaal wel ga halen. Maar toch denk ik dat ik het sterkste ben in de krachtoefeningen.
1: Nu was je de vorig jaar op het WK had je nog zilver. Dat is natuurlijk een prachtige editie. Wat verwacht je daarmee van de aankomende editie?
2: Ik hoop weer op het podium te kunnen eindigen. Je weet van tevoren niet wie er allemaal meedoen en in welke categorie ze mee gaan doen. Dus het is wel afwachten en maar aan de startlijn zien hoe je ervoor staat. En dan, ik ga sowieso mijn uiterste best doen om het hoogst haalbare te kunnen halen. Dus dat zeker.
1: Nou, zeker nog, het was zelfs 2 keer zilver. Hoe zit het eigenlijk met je leeftijdsgroep? Want je deed vorig jaar mee aan 25 tot 29 jaar bij de vrouwen. Maar voor de komende jaren zit er misschien wel een switch naar de elite in?
2: Ja, misschien wel. Dat is altijd maar afwachten. Omdat OCR is ook een opkomende sport voor de Olympische Spelen. Maar dan niet als individuele sport. Dus hij zit bij de vijfkamp in. Dus moet je nog even 4 andere sporten erbij doen om naar de Olympische Spelen te kunnen gaan. En daarbij hebben ze waarschijnlijk dus ook wat veranderingen in het WK of EK of andere kwalificatiewedstrijden. Omdat ze dus graag willen dat iedereen naar de Olympische Spelen ook gaat. Dat gaan we zien in 2028 natuurlijk.
1: Nou ja, wie weet dan dat je binnenkort wel eens Olympiër mag zijn.
2: Dat denk ik niet, want in de vijfkamp zit schermen. Ik heb nog nooit de sport schermen gedaan. Die andere 4 sporten zou ik wel kunnen, want hardlopen is er eentje. Eentje is zwemmen. Nou, met hetgeen dat ik ook wel als een triathlon doe, kan ik ook wel zwemmen. En die andere is laserschieten. Dus dan doe je een rondje rennen. Dan moet je met een laserpistool een target raken. En dan moet je weer een rondje rennen. Dus dat zou ik wel kunnen. Maar het schermen heb ik nog nooit gedaan. En ik denk niet dat ik dat kan leren in 2 jaar tijd om op een Olympisch niveau mee te kunnen doen. Dus zeker niet in de komende editie om naar de Olympische Spelen toe te gaan.
1: Nou, precies. Eerst nog maar even dat wereldkampioenschap OCR van volgende week. Dat lijkt me een veel beter plan. Bo de Groot, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, bedankt. Jullie ook. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Zelfs in een gemiddelde soapserie zitten nog niet zoveel plot twists als in dit seizoen in de MXGP. Waar we een aantal weken geleden het nog hadden over hoe duur wellicht de twee extra uitvalbeurten zouden kunnen zijn voor Jeffrey Herlings in de strijd om het kampioenschap, is het inmiddels helemaal omgedraaid. De jonge Lucas Koenen die leek na Zuid-Afrika schier ongenaakbaar, maar de sport liet wederom zien dat het ongeluk in een klein hoekje zit. Een val in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zorgde ervoor dat hij een beknelde heupzenuw in zijn linkerbeen heeft. Hij probeerde het nog wel in Tsjechië, maar ja, het lukte hem gewoon niet. Hij moest opgeven. Herlings die won dan weer bij de Grand Prix en staat inmiddels 49 punten voor. Ik ga erover in gesprek met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, elke keer als wij elkaar spreken is er wel iets nieuws gebeurd wat we allebei niet hadden zien aankomen. Wederom een plot twist.
2: Ongelooflijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erop kan zeggen. De kortste versie van het verhaal. Natuurlijk, we hebben een sport, motocross, die blessuregevoelig kan zijn. Risico's zitten in een klein hoekje, dus een foutje kan zwaar worden gestraft. En dat is in dit geval ook gebeurd tijdens de Grand Prix van Engeland. Tijdens de kwalificatiewedstrijd op zaterdagmiddag heeft Lucas Koenen een aanvaring gehad met de Fransman Maxime Renault. Een valpartij als gevolg. En in eerste instantie heeft hij de wedstrijd nog kunnen vervolgen en leek er eigenlijk niets aan de hand. Maar het tegendeel bleek waar. En de wedstrijd werd vroegtijdig, die kwalificatiewedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de volgende dag was er ook twee keer een nul score. Ja, in Tsjechië ging het helaas voor hem een week later niet veel beter. Dat heeft het kampioenschap compleet doen kantelen.
1: Ja, want zo stond Jeffrey Herlings een punt of 60 achter. En nu staat hij er bijna 50 voor. Nu kun je natuurlijk, als je concurrent uitvalt, kun je natuurlijk wel wat puntjes terugpakken. Maar hij dacht, ik pak gewoon de volle map terug. Ik win bij de Grand Prix. Eigenlijk het enige waar hij het misschien iets minder heeft gedaan, was in de kwalificatiewedstrijd dan van Groot-Brittannië, waar hij dan 7 punten kreeg in plaats van 10. Maar voor de rest heeft hij gewoon de volle 100% gescoord.
2: Ja, vol in de aanval. Die kwalificatiewedstrijd begon heel chaotisch op het circuit van Fox Hill. Eerst in de eerste, tweede bocht gaat Lucas Koenen dus onderuit. Een paar bochten verder wordt Jeffrey Herlings aangereden door Romain Vijveren. Waardoor Herlings ten val komt, heel veel plaatsen verliest, maar toch nog terug weet te komen. Inderdaad, 7 WK-punten. En ja, in de wedstrijd in Tsjechië was er eigenlijk helemaal niemand opgewassen tegen Herlings. Ja, die ruikt natuurlijk bloed, schakel erbij. En ja, het resultaat is bekend. 49 punten los. Met nog een aantal wedstrijden op de kalender. Waaronder de Grand Prix van België komend weekend en de Grand Prix van Nederland. Nu weten we dat zowel Herlings als Lucas Koenen bijzonder sterk zijn op de zware zandcircuits. Maar ja, Lucas Koenen is niet fit. En wie moet dan Herlings in het zand kloppen? Ik heb geen idee.
1: Nee, dus daar gaat waarschijnlijk nog wel wat extra punten uitgelopen worden. Aan de andere kant, ja, Lucas Koenen, zolang hij niet rijdt, moet hij ook naar achter kijken. Inmiddels is het ook niet zo heel ver meer naar achter richting Romain Vijveren. Is de kans groot dat hij misschien toch in zijn thuis Grand Prix in Lommel toch voorbij gestoken gaat worden door Vijveren?
2: Die kans is er zeker. Het verschil met de Belg en de Fransman is teruggebracht naar slechts 25 punten. Een Grand Prix manche overwinning is 25 punten. Ja, zoals gezegd, ik zie Herlings die wedstrijd absoluut domineren in Lommel. Maar ja, Vijveren is een oud winnaar tijdens de Grand Prix van België op het circuit van Lommel. Dus die is absoluut ook heel goed daar om zijn mannetje te staan. En ja, als Koenen in actie kan komen, hoe dan? Tegen welke prijs wil hij die tweede plaats verdedigen? Zijn lichaam nog meer op de proef stellen? Of kiest hij ervoor om rust te nemen en misschien nog in die laatste wedstrijden nog misschien iets te kunnen doen aan die achterstand? Maar ja, Herlings kan zo dadelijk, wanneer alles een beetje mee zit, vanaf de Nederlandse Grand Prix op safe gaan rijden. Of dat de beste manier is om jouw titel binnen te halen, is een ander verhaal. Maar ja, er zijn absoluut nog mogelijkheden voor Lucas Koenen, maar die worden eigenlijk weekend na weekend kleiner. Zeker als hij niet in actie kan komen, dan is het met de Grand Prix van België definitief gedaan.
1: Want wat is eigenlijk de verwachting? Dat lijkt me natuurlijk de grootste vraag. Wanneer kan Lucas Koenen weer racen?
2: Nou, als er een Belgisch kampioenschap, / wereldkampioenschap voor stoppertjes spelen, gespeeld wordt, dan winnen de broers Koenen. Want die zijn natuurlijk al een tijdje in de Lappenmand. Sascha Koenen raakte geblesseerd tijdens hun uitstapje naar de wedstrijd in Amerika. Lucas Koenen bijna twee weken geleden tijdens de Britse Grand Prix. Maar er is mondjesmaat aan informatie bekend. En al helemaal geen officiële informatie. Dus ja, hoe de vork precies in de steel zit, is nog eventjes afwachten. Hoe zwaar de schade precies is. Het is een vorm van Isias, dat is wel bekendgemaakt door KTM. En dat kan 2 tot 12 weken duren. Nou, wanneer het 12 weken duurt, zijn we 3 maanden verder. Nou, dan zien we hem dit jaar helemaal niet meer in actie. Dat zou natuurlijk wel heel erg triest zijn. Dus het is gewoon simpelweg afwachten. Hij zal het, verwacht ik, gaan proberen tijdens de wedstrijd in Lommel op zaterdag. Lukt het? Ja, dan gaat hij de wedstrijd in. Maar ik zie hem ook zomaar niet in actie komen.
1: Dat is dus nog even afwachten. Als we het hebben over blessureleed dit seizoen, dan kom je ook wel wat Nederlanders tegen. Calvin Vlaanderen ook weer niet in actie gekomen in Tsjechië. En Kai de Wolf, die is weer terug van blessure. En de in één man is gewoon naar de 6e plaats. Dus dat is dikke prima.
2: Ja, heel erg sterk optreden van de Wolf. Geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd in Montevachi in Italië. Vervolgens de wedstrijden in Portugal, Zuid-Afrika en in Foxhill moeten missen. Heeft zijn pijlen gericht op de komende zandwedstrijden. Die wedstrijd dus in België en in Nederland. En was daardoor, om puur nog eventjes achter het startdek te staan, aanwezig tijdens de Grand Prix in Tsjechië. Keurige 6e plaats in die eerste manche. Tweede manche, kleine schuiver in de openingsfase. Samen met Romain Fèvre ging hij in de eerste bocht onderuit. En koos daarna snel het hazenpad. En gingen we heel erg snel terug naar het renstier. Geen blessures, zal gewoon in actie komen komend weekend. Maar een extra wedstrijdje was misschien wel iets lekkerder geweest om die ook te volbrengen voor Kai de Wolf.
1: Baron van der Moosdijk is ook weer terug, heeft een aantal Grand Prix niet gereden op de KTM, maar komt terug met ook weer een keurige puntennotering.
2: Een erg knappe prestatie voor Van der Moosdijk. Heeft ook een uitstapje gemaakt naar de wedstrijden in Amerika. Heeft daar 2 wedstrijden gereden. En daarbij, Van der Moosdijk richt zich volledig op de ADAC MX Masters. De Duitse internationale competitie. En pakt links en rechts een Grand Prixje mee. En in Duitsland is hij de titelverdediger. Dus het ziet er nu ook heel erg goed voor hem uit. En de wedstrijdjes voor de Grand Prix is eigenlijk puur om een beetje wedstrijdritme te houden. Ja, en misschien rijdt hij zich wel in de kijker van een Grand Prix team voor 2027. Want de Eindhovenaar pakt 23 punten en doet het daarmee bijzonder goed op het circuit van Loket. En daardoor, ondanks het missen van behoorlijk wat wedstrijden, bezet hij toch al de 20e plaats in de tussenstand van het kampioenschap.
1: Dan nog één naam te noemen, Rick Elsinga. Ook hij pakt weer wat puntjes. Wat voor weekend was het voor hem?
2: 7 WK-punten, daarmee een redelijke wedstrijd. Aan de andere kant, Elsinga zit in moeilijkheden. Begin een huwelijk op de klippen zien lopen met Beta. Terwijl zijn toenmalige teamgenoot Jago Geerts nu wel heel erg sterk voor de dag kwam. De laatste wedstrijd al sterk voor de dag kwam. Maar Elsinga kon absoluut niet wennen aan die Beta. Zit nu op de KTM die hij over heeft genomen van Mattia Guadagnini. De Italiaan heeft een zware schouderblessure opgelopen. En daardoor is het Van Venrooy Racing Team op zoek gegaan naar een vervanger. Dat is de Elsinga geworden. Maar het is regelmatig puntjes scoren. Dat is absoluut denk ik het maximale voor Elsinga op dit moment. En dat doet hij eigenlijk voortreffelijk. Hij heeft de nodige Grand Prix gereden en daarvan, even kijken, 7 stuks en daarvan 2 nullen. Dan doe je dat niet zo verkeerd.
1: Nou ja, dan ook nog even de MX2 meenemend. De titelverdediger Simon Lengenvelder, die wordt denk ik naarmate het seizoen duurt steeds ongelukkiger. Want hij valt steeds verder terug in de ranking. Aan de andere kant hebben we Guillaume Fares, de Spanjaard. Ja, die is in bloedvorm de laatste tijd.
2: Inderdaad, Fares is helemaal in bloedvorm. Is eigenlijk de laatste 4-5 wedstrijden eigenlijk nagenoeg onklopbaar. De kwalificatiewedstrijd in Tsjechië kende hij een moeilijke openingsfase en kwam hij terug vanaf een 19e naar een 3e plaats. En de tweede manche in Tsjechië werd hij 2e achter Liam Everts, die eigenlijk weer eens een keer zijn tanden liet zien. Evans won die tweede manche, maar kende problemen door een valpartij in de openingsfase van de eerste manche. Dus voor de Grand Prix zegen deed hij absoluut niet mee. Maar Perez pakt overal 25 punten, of in ieder geval heel veel punten. En daarmee heeft hij de dus seconden inmiddels al op 31, nee, op 33 punten achterstand gezet.
1: Hoe staan de Nederlanders er in de MX2 voor?
2: Wisselvallig. Kraxmakers vecht om de 10e plaats met Julius Mikula. Alleen Kraxmakers heeft de pech. De jongeman in Boksel heeft al behoorlijk wat nulscores door machineproblemen. Rijdt eigenlijk rond de 10e, 8e, 10e, 12e positie. Dus eigenlijk wel een vaste waarde in de WK-punten. Maar echt een doorbraak forceren richting de top 8, zoals hij eigenlijk van plan was dit seizoen, lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. En Jens Walvoort is wel naar Tsjechië gereisd, maar is niet in actie gekomen. En ik heb eigenlijk geen idee waarom hij niet van start is kunnen gaan.
1: Toch even snel noemend Gian Doensen, want die heeft Groot-Brittannië en Tsjechië weer gereden. Dat zijn zijn tweede en derde Grand Prix van dit seizoen in de MX2. En deed het eigenlijk ook behoorlijk. Hè? In Tsjechië zelfs twee keer 10e plaats.
2: Bijzonder knap optreden van de Limburger. Hij rijdt normaal in het EMX 250, zeg maar het laatste stapje richting de Grand Prix voor de MX2-klasse. Wil natuurlijk in 2027 de overstap maken naar de Grand Prix. Heeft daarvoor mogelijkheden gekregen om vast een aantal wedstrijden te proeven. En ja, rijdt zich ruim in de punten met twee keer een top 10 notering. En dat geeft

0: bestaan. Misschien wel het zwaarste circuit überhaupt ter wereld. Lierop is natuurlijk ook erg zwaar. Eigenlijk voor nagenoeg alle rijders een thuis Grand Prix of een semi-thuis Grand Prix. Want in de wintermaanden, wanneer het hier qua weer de juiste kant op gaat, zijn eigenlijk alle teams nagenoeg in de regio van Lommel gevestigd. Dus er wordt heel veel op het circuit getraind en heel veel getest. Dus de rijders kennen het circuit, de omloop, helemaal perfect. Nu is het natuurlijk wel iets anders. Er wordt 2 dagen volop gereden. Ski wordt op diverse puntjes eventjes aangepast. De layout wordt dan aangepast. Ja, normaal gesproken zie ik daar Camden McLellan eigenlijk zegevieren in de MX2-klasse. Hij is een zeer goede zandrijder. Hij woont in Lommel. Dus ja, voor hem heb ik eigenlijk heel veel verwachtingen van de Zuid-Afrikaan. Voor Fares zal dit een wedstrijd zijn om te overleven. Is niet de allerbeste zandhaas. Dan denk ik toch dat McLellan sterker is. En Sascha Koenen is natuurlijk erg sterk in het zand. Maar ja, die worstelt nu altijd met die sleutelbeenbreuk. Het is even afwachten. Wanneer hij een podiumplaats kan pakken, is hij denk ik tevreden. Maar ja, dan is dat eventjes afwachten wat Fares heeft gedaan. Loopt hij in of wordt die achterstand alleen maar groter?
1: De regerend WMX-kampioene, onze eigen Lotte van Drunen, die gaat meerijden in de MX2. In hoeverre is dat toch een voordeeltje om dat nog mee te pakken voordat zij weer in actie gaan komen in Nederland, in Arnhem?
0: Ja, de WK dames hebben nog 2 wedstrijden te gaan. De eerste 3 wedstrijden zijn erg moeizaam verlopen voor de dame uit Sliedrecht. Ik denk dat het puur een PR-stunt is om eens een keer weer te proeven aan het wereldkampioenschap. Ze is de Queen of Sand. Dus ja, in het zand kent ze absoluut zeer goed de weg. Ik hoop dat ze nog een aantal keren wat puntjes kan pakken. Maar het zal absoluut niet eenvoudig voor haar worden. Want ja, het verschil tussen mannen en vrouwen is nu eenmaal behoorlijk. Dus ja, misschien dat het al, als het allemaal een beetje mee zit, dat er 1 of 2 puntjes in het verschiet liggen. En ja, goed, dan zet ze toch weer zichzelf weer in de boeken van de motocrosssport.
1: Nou, dat zou mooi zijn uiteindelijk. En ja, bij de MXGP, we hebben er al een klein beetje over gehad, maar Jeffrey Herlings, de topfavoriet, toch?
0: Ja, absoluut. Met kop en schouders is hij voor mij de favoriet. Eigenlijk voor de komende wedstrijden. De manier waarop hij afgelopen weekend een keer ging in Tsjechië en ook eigenlijk al min of meer in Fox Hill in Engeland waren zeer indrukwekkend. En ja, onder normale omstandigheden is er eigenlijk momenteel niemand die hem het vuur aan de schenen kan leggen.
1: We gaan het allemaal meemaken. Aankomend weekend dus Lommel. Hoe is dat allemaal het beste te bekijken?
0: Alles is te bekijken uiteraard via de HBO Max app. En als alles goed gaat, zijn er ook beelden te zien op Eurosport TV.
1: Steven van Kempen, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast heel erg veel succes en plezier komend weekend.
0: Dank u wel. Graag gedaan. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loer. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Autosport.
11: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na jarenlang succesvol in de wereldtop van het para-snowboarden te hebben geacteerd, maakte Lisa Bunschoten-Vos deze week via Instagram bekend een punt te zetten achter haar topsportcarrière. De meervoudig wereldkampioene, wereldbeker en Paralympisch medaillewinnares groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse para-atleten op de banked slalom en de snowboard cross. Sterker nog, begin dit jaar bekroonde ze haar fantastische comeback als moeder nog met zilver op de banked slalom in Cortina d'Ampezzo. Nu kiest ze ervoor om haar aandacht volledig te richten op haar gezin, met natuurlijk man Chris Vos en dochter Jane. Lisa, hele goedemiddag.
2: Hoi hoi, goedemiddag.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want je hebt zo ontzettend veel mooie dingen mogen doen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die zilveren medaille in Cortina d'Ampezzo toch wel echt een ultieme bekroning is op al het werk eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat heb je helemaal goed. Het is wat je zegt. Ik heb natuurlijk onwijs veel mooie dingen mogen doen en bereikt. Maar dat is wel een van de speciaalste.
1: Ja, want je bent daarvoor natuurlijk moeder geworden. Hard gewerkt om die comeback te maken. Daarna ook natuurlijk met sowieso de hele wereld rondgereisd met het gezin. Dat maakt het, ja, zo'n prestatie denk ik des te mooier, toch?
2: Ja, zeker. En zeker, weet je, toen ik zwanger was, had ik heel sterk het gevoel van ik wil nog door, in ieder geval tot Italië, en dan gaan we kijken. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag die comeback maken. Maar ja, het was voor ons ook voor het eerst dat we dat op die manier allemaal gingen doen. Dus ja, dat is best wel spannend of dat dan inderdaad gaat lukken. Het is natuurlijk altijd al spannend als je naar zo'n doel toe werkt, maar nu in een hele nieuwe vorm. Ja, en als dat dan, oké, ik ging natuurlijk voor goud, het werd zilver, maar als dat dan op deze manier uiteindelijk uitpakt, dan is het natuurlijk fantastisch.
1: Nu hadden we het in het begin inderdaad al even over, je hebt zoveel mooie dingen in je carrière meegemaakt. Hè? Je bent meervoudig wereldkampioen, je hebt op meer dan 80 podia gestaan in wereldbekers. Meerdere medailles, 2 keer zilver en brons op de Paralympische Winterspelen. Ja. Hoe kijk je eigenlijk terug op dit hele avontuur?
2: Ja, vooral heel trots op mijn eigen prestaties, maar ook op hoe we de sport hebben laten groeien. Want ja, toen ik binnenkwam in de sport was het gewoon compleet anders dan nu. Het niveau is onwijs gegroeid en ja, dat is gewoon heel tof, weet je. Dat maakt je prestaties ook gewoon veel meer waard. Dus ja vooral dat. Het is gewoon super gaaf geweest.
1: Ja, want ik las ook ergens dat het eigenlijk nog, nou ja, misschien een klein beetje toeval was dat je in het snowboarden terecht bent gekomen, omdat die schoenen die zaten wat losser en beter. Dus dat had ook zomaar gekund dat je het skiën in was gegaan. Wel blij dat het uiteindelijk snowboard geworden is?
2: Ja, zeker, zeker. Het heeft onwijs veel gebracht, dus ik had het zeker niet willen missen.
1: Nu heb je natuurlijk die keus gemaakt om te stoppen, om een punt achter je carrière te zetten. Hoe lang speelde dat al in je hoofd eigenlijk, dat nou ja, je toch hebt nagedacht over het maken van zo'n keuze?
2: Nou ja, zoals ik net al zei, toen ik zwanger was had ik gewoon heel sterk het idee van ik wil in ieder geval nog naar Italië en ik wil een comeback maken. En dan gaan we gewoon kijken hoe het ervoor staat. Dus ja, weet je, dat gaat niet over één nacht ijs. En ik heb echt, ja, ik heb tot 2 weken terug gewoon getwijfeld. Dus ja, het speelde al wel wat langer. En ook misschien voor de Spelen dat ik ja, ik wist het gewoon niet. Maar ik wist wel dat er een reële kans was dat het de laatste zou zijn.
1: Ja, nu zeg je tot 2 weken terug heb ik eigenlijk nog getwijfeld. Wat gaf dan uiteindelijk de doorslag?
2: Ja, ik denk dat ik gewoon, ik ben gewoon heel blij dat ik het op deze manier kan afronden. Ja, dat voelt gewoon heel goed. Zeg maar op een positieve manier met een heel mooi resultaat. En ja, het voelt gewoon alsof het tijd is voor iets nieuws.
1: Ja, en dat nieuws heb je ook al aangegeven. Je wil je vol focussen op je gezin. Hoe bevalt dat leven eigenlijk? Want dat lijkt me ook eigenlijk prachtig.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook dit met het gezin gedaan. Hè? Dus dat is ook fantastisch. En ik wil ook echt wel iets nieuws opzetten. In welke hoek weet ik nog niet precies. En ik zal ook heus nog wel op de sneeuw staan. En ik stop echt niet met snowboarden, zeg maar. Maar ja, gewoon niet meer me op moeten delen in gezin en atleet zijn, zeg maar. Dat geeft wel rust. Ook iets wat ik wel ga missen, maar het geeft ook zeker wel rust.
1: Ja, want je hebt overigens ook gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iets wat in die lijn ligt qua opleiding wat je misschien nu gaat opzetten?
2: Die heb ik niet afgemaakt. Dus dat gaat er niet worden. Dat was psychologie, maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik ben nu wel bezig met een personal trainer opleiding. Dus wat ik daar precies mee wil, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik ben er wel over uit dat ik niet klaar ben met sport. Want ik vind sport gewoon fantastisch. Ik wil ook kijken of ik nog op een bepaalde manier misschien wel iets kan blijven doen in onze sport. Want ik vind het gewoon ook heel mooi wat we met z'n allen hebben neergezet. En ik hoop gewoon dat dat nog verder kan groeien. En als ik daar iets in kan betekenen, dan heel graag. En daarnaast ben ik gewoon heel erg aan het kijken nu wat ik wil. En dat heeft denk ik even tijd nodig ook.
1: Ja, want ongetwijfeld heb je daar nog ook over nagedacht. Maar hoe zit het eigenlijk met het rondreizende leven ook voor de sport? Want Chris gaat natuurlijk gewoon door. Jullie hebben dit de afgelopen tijd natuurlijk ook met het hele gezin gedaan. Jane is nog niet basisschool verplichte leeftijd. Dus je hebt alle vrijheid nog. Gaat dat gewoon door ook?
2: Ik denk niet dat we overal bij zullen zijn, want dat is veel en dat is natuurlijk ook financieel best wel pittig. Maar ik denk dat we waar we kunnen, dat we zeker wel proberen mee te gaan. Want ik zie, omdat we dit zo samen hebben gedaan, zie ik het ook niet zitten om de hele winter thuis te zitten, dat hij de hele winter weg is, zeg maar. En ik vind het ook nog mooi om samen met die kleine hem aan te kunnen moedigen natuurlijk.
1: Ja, net zoals dat zij jou aanmoedigde natuurlijk tijdens je zilveren run in Cortina.
2: Ja, zeker. En alles wat zij daarvan mee kan krijgen is alleen maar heel mooi.
1: Nu maak je het bekend via Instagram, maar ook via persbericht van de NSKV, de Nederlandse Skivereniging. Zijn daar veel reacties op gekomen ook?
2: Ja, onwijs veel reacties. Echt mooie berichten.
1: En wat is dan voor jou het mooiste?
2: Ik denk vooral dat mensen toch wel laten weten wat ik dan voor de sport heb betekend.
1: Ja, want dat is natuurlijk onwijs veel.
2: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, want heb je daar zelf eigenlijk ooit, je reactie waarschijnlijk niet, maar bij stilgestaan toch best wel wat impact heeft, zeg maar, wat je voor een gezicht aan de sport gegeven hebt?
2: Nou, ik denk wel, wat ik zeg, weet je, we hebben natuurlijk met z'n allen het niveau omhoog getild, dat wel. Maar dat komt nu wel naar voren met al die reacties.
1: Ja, en dan is het hoge woord eruit, voelt dat dan ook als wel een opluchting ook?
2: Een beetje dubbel. Aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant ook wel van oké, nu is het dus echt klaar.
1: Ja, nu kun je ook niet meer terug, hè? Dat...
2: Nee. Nee, het zou wat zijn hè, als ik er van het seizoen opeens toch sta.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is wel natuurlijk een mooie surprise tactiek richting de Chinezen, die zelf natuurlijk ook wel eens verrassend.
2: Dat zou nog een tactiek kunnen zijn, maar nee, dat is niet het plan. Zeg nooit nooit, maar voor nu in ieder geval niet.
1: nu duurt voordat het winterseizoen begint misschien nog wel even in deze hittegolf met hoogzomer. Wat is het nu het eerste wat een beetje op jou wacht nu?
2: Nu eerst even gewoon nog lekker genieten van de rust. En nieuwe plannen maken en ook kijken hoe we dan deze winter inderdaad gaan invullen.
1: Nou, ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen bij het maken van de plannerij. En dat het maar mooi mag uitpakken. Voor nu, Lisa Bunschoten-Vos, mag ik in ieder geval hartelijk danken voor je tijd. En dank natuurlijk ook namens Nederland voor een prachtige sportcarrière.
2: Dankjewel. All Sport Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Luke Littler die heeft één missie dit seizoen. Het winnen van alle major titels in een jaar tijd. En om deze missie een vervolg te geven moest hij afgelopen weekend de World Matchplay winnen. Dit zomer-WK is na het WK darts het grootste toernooi van het jaar. Dus makkelijk was het zeker niet. Toch liet hij het er weer ongelooflijk gemakkelijk uitzien. Nadat in de halve finale Dirk van Duivenbode had uitgeschakeld, moest ook in de finale Gerwin Price eraan geloven. Andermaal dus geen maatstaf eigenlijk op de nog altijd pas 19 jaar jonge Engelsman. Ik ga erover in gesprek met Damian Vlottes van de Sportnieuws.nl Darts Draait Door podcast. Damian, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, die missie komt weer een stapje dichterbij voor Luke Littler. Staat er nog een maat op om het eigenlijk tijdens major toernooien?
2: Maar het zou bijna een wonder zijn, heb je nu het idee, als die missie niet gaat lukken om alles in een jaar te winnen. Hè? Want het is ongelooflijk. Er is dit weekend of deze week niemand bij hem in de buurt gekomen. Dat is totale dominantie. Dus je moet vrezen voor de rest dat zij weinig prijzen gaan oprapen de rest van het seizoen.
1: Ja, Dirk van Duivenbode zei het nog wel heel erg mooi, ook na afloop van die halve finale. Die zei nog van, het was gewoon super intimiderend.
2: Ja. En hij zei nog puntje goed, hè, op zijn Westland, zei hij ook nog.
1: Ja, precies. Maar dat geeft wel even aan wat voor niveau die Littler dan aantikt in zo'n halve finale. Bijna 111 gemiddeld. Ging nog even overheen trouwens in de finale tegen Gerwin Price. Die halve finales, twee Nederlanders erin met Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. Aan zich natuurlijk best wel lekker voor die twee.
2: Ja, zeker twee jongens waar je het misschien niet direct van had verwacht. Van Veen met een hele moeilijke loting. Hè? Dat die Ratajski, die net een Eurotour had gewonnen, kreeg hij in de eerste ronde. Daarna kreeg hij Nijman, die natuurlijk een topvorm is. Dus echt denk ik wel heel knap dat hij de halve finale heeft gehaald. En voor Van Duivenbode, die eigenlijk nog niet zo'n heel goed seizoen heeft, is het denk ik echt een wereldprestatie dat hij van Dobie weet te winnen. Dat hij van Gerwen weet te winnen, dat hij van Anderson weet te winnen. Ja, dat is een vrij goede week voor hem. Zeker gebaseerd op zijn vorm. We weten natuurlijk dat hij dat kan, zeker. Hij kan van die mannen allemaal winnen. Alleen zo achter elkaar in één toernooi. Ook allemaal best wel wat spannende wedstrijden. Tegen Anderson wist hij het eigenlijk nog onnodig spannend te maken. Denk ik dat hij gewoon echt een hele, hele goede week heeft gehad en heel tevreden mag zijn.
1: Ja, want dit is een heel belangrijk toernooi natuurlijk. Na het WK eigenlijk gewoon het grootste toernooi van het jaar. Het wordt niet voor niets ook het zomer-WK genoemd. Betekent dat je natuurlijk voor de wereldranking best wel lekker kan verdienen als Dirk van Duivenbode zijnde.
2: Zeker. Van Duivenbode is natuurlijk best wel een stukje gezakt op een gegeven moment. Hij was nu de nummer 28 van de wereld. Hij stijgt naar 23. Dus hij komt wel weer langzaam richting de top 20. Als je na het WK ook kijkt, komt hij heel dicht in de buurt van Gerwen. Wat ook een beetje aan Gerwen ligt. Maar goed, echt die top 20 van de wereld, die kan hij wel weer ruiken. En dan is het natuurlijk, zoals je bij wat hij mee ziet, maak je langzaam die stap naar de top 16 eventueel. Die zit daar nog net buiten, maar ja, dat scheelt allemaal niet veel. En dat is wel weer echt even de positieve lijn die Van Duivenbode nodig had. Net natuurlijk een paar jaar geleden met zijn blessure veel last gehad. Dat hij best wel dalende is geweest. Hij stond gewoon de top 16 van de wereld en viel bijna uit de top 32. Dus het is echt wel weer nu eventjes de lijn omhoog. Wat voor hem denk ik wel heel fijn is.
1: Nou, plus natuurlijk ook geen schande als je dan verliest van een Luke Littler in topvorm.
2: Nee.
1: Gian van Veen die verloor in zijn halve finale van Gerwin Price. Daar viel misschien meer te halen, toch?
2: Ja, er viel denk ik zeker meer te halen. En het was eigenlijk een beetje die finishes waar hij best wel het verschil mee maakte. Tegen bijvoorbeeld Nijman en verder rest in het toernooi, tegen Weet ook. Die liet hem eigenlijk een beetje in de steek tegen Price. En dat had hij juist nodig om van Price denk ik te kunnen winnen. Want scorend is het eigenlijk het hele toernooi niet geweldig voor hem geweest, maar finishend wel. En ook dat finisher bleef nu een beetje achter, waardoor hij denk ik dan uiteindelijk tegen een Price gewoon tekort komt. Het was ook van Price, wat je zegt, niet een geweldige wedstrijd. Dus er viel wat te halen. Maar helaas, wat ik zeg, dat is echt die finishes waar hij dit op heeft laten liggen.
1: Nou, Gian van Veen natuurlijk ook een fantastische WK gespeeld. Nu heeft hij natuurlijk een hele drukke periode achter de rug. Natuurlijk volop de Premier League meegedraaid. Zie je dat dat ook wel invloed heeft op een darter als Gian van Veen? Dat het nu toch wel heel erg druk is ook met het schema?
2: Ja, je had bij hem wel het idee dat hij misschien ook wel even blij was dat die Premier League erop zat. En dat je eigenlijk, had ik eigenlijk deze week voor het eerst pas het gevoel dat je denkt hij is echt hersteld van die operatie. En ik wil niet alles daar naartoe schuiven, maar je merkte wel dat wel echt een bepaalde impact heeft gehad. Misschien net even iets te vroeg begonnen. En dat met die Premier League, dat het daarmee is afgesloten. Dat met de Eurotour is nog wat moeizaam geweest, maar dit voelde echt denk ik een beetje als een herstart. Ik denk dat je eerder bij bijvoorbeeld een Luke Humphries wel merkte dat die Premier League zijn tol heeft geëist.
1: Ja, ja, want die was natuurlijk al vrij snel uit het toernooi op, nou ja, laten we zeggen, verrassende wijze.
2: Ja, ja, dat was eigenlijk de stunt van het toernooi natuurlijk. Hè. Ik ken maar mensen die in de eerste ronde van hem wisten te winnen. In best wel een spannende close partij. Was ook geen slechte wedstrijd van Humphries. Alleen had niet die dominantie of ja, eigenlijk dat goede spel wat bijvoorbeeld een Lidl neerzet. Nou is dat ook niet de standaard, vind ik. Maar het zat er ook niet echt in de buurt.
1: Nou ja, vooruitspoelend naar de finale. Het was natuurlijk dus Luke Littler tegen Gerwin Price. Gerwin Price ook eigenlijk nou ja, speelde scorend althans. Ook echt best wel een goede wedstrijd. Ik bedoel, het is niet elke dag dat je 105 gemiddeld aantikt. Maar ja, als je dan die Dekselse Littler tegenover je heeft, die gewoon richting de 111,5 gemiddeld gaat, dan wordt het wel heel lastig.
2: Ja, dan wordt het zeker lastiger. Price, je wil zeggen, het had beter gekund nog. Maar ja, 105 gemiddeld. Wat kan je nog meer bijna van iemand vragen, zou je zeggen. Alleen je ziet gewoon Lindler, die blijft scoren als een gek. Gaat eigenlijk altijd na 9 pijlen bijna wel, nou, zeker op een finish. Maar soms ook wel gewoon onder de 100. Weet je, er zit geen maat op die jongen. En als Price zijn, ja, dan moet je continu 140, 180's blijven gooien. Dat is buitenaards. En dat is denk ik gewoon de conclusie wat we over Lidl kunnen zeggen. Hij is buitenaards.
1: Ja, want eerder had deze maandag Kevin Doets nog het record van hoogste verliezend gemiddelde. Nou ja, daar is zondag Gerwin Price nog even ietsjes overheen gegaan.
2: Ja, ja, inderdaad. Uiteindelijk heeft Price hem op zijn naam gezet. En dat is denk ik ook wel vrij typerend. Dat je hem uiteindelijk in een finale over zo'n lang format. Hij heeft totaal niet meegedaan eigenlijk in die finale. Maar je zet wel het hoogste gemiddelde neer. Dat zegt denk ik genoeg over en Price en ook over Littler.
1: Ja, wat doet deze zegen met Littler?
2: Ja, het is zijn missie, hè, zoals je hem eigenlijk al aftrapt. Zijn missie om alle majors in het jaar te winnen. Hij gaat nu ook Play Championship toernooien spelen. Om zich te plaatsen voor de World Series, voor de Play Championship Finals. Einde van het jaar, waar dat voor nodig is. En ik denk dat hij daar nu naartoe gaat werken om zich daarvoor te plaatsen. Hij zal het EK heel graag willen winnen. Die heeft hij als enige nog nooit gewonnen. Dan heeft hij sowieso al alles gewonnen. En ja, eigenlijk ook voor World Grand Prix. Je ziet niemand die bij hem in de buurt gaat komen. Hè. Dat is het eerst volgende grote ranking toernooi. Ja, zeg het maar wie er in de buurt gaat komen. Ik zie hem niet.
1: Ja, maar dit is toch die dominantie van Luke Littler. Ja, als je erover gaat terugdenken, denk je misschien nog aan tijden van Phil Taylor. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook eigenlijk niet misgaan voor hem. Als hij dit gewoon op deze manier volhoudt, die vorm die hij heeft, ja, dan kan het bijna niet mis, zou je zeggen.
2: De enige die hem echt tot de max kan triggeren, en dat heeft hij meermaals bewezen, is wel Luke Humphries. Alleen winnen, dat gebeurt zelden uiteindelijk. Dat is de enige die nog goed in het eten zou kunnen gooien. En eigenlijk had ik het gevoel wel toen Humphries verloor van Menzies. Toen kon je eigenlijk Lindler denk ik al feliciteren met de toernooiwinst. Dat is echt de enige die hem een wedstrijd kan geven op dit moment. Dus dat zou de enige speler kunnen zijn denk ik die goed in het eten gooit.
1: Nou ja, World Matchplay zit er nu op. Wat zijn de eerstvolgende toernooien die er aan zitten te komen?
2: Nou, als dartliefhebber kan je in de maand augustus rustig aan doen, want dan gebeurt er niet heel veel. Heb je wel wat World Series toernooi in Australië, maar daar heeft ook de absolute top, Lindler, Humphries, Vergeven, die doen daar allemaal niet mee. Dus dat is eigenlijk een hele rustige maand. En daarna komen de World Series Finals naar Nederland natuurlijk in de AFAS Live. En dan is het langzaam toewerken naar de World Grand Prix, het EK, de Grand Slam of Darts, Play Championship Finals en dan het WK alweer.
1: Ja, dan gaat het hard, hè? Zo'n tweede helft van het jaar.
2: Ja, het eerste deel van het seizoen eigenlijk zit erop. En nu gaat er eigenlijk om de echte knikkers ook worden gespeeld, hè? Met alle grote toernooien die nu komen.
1: Precies. En daar is natuurlijk ook weer alles over te horen tijdens de Sportnieuws Dartstrijd Door podcast. Damien Vlottes, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik en spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Ja, morgen weer te beluisteren en geen enkel probleem.
0: All Sport Radio Live.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
2: Voetbal.
3: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij All Sports Radio wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
1: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
2: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor en wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan en veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingstages in het buitenland, korte trainingstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
1: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
2: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal in het wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde-examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het past allemaal precies.
1: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
2: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet met je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
1: Elien, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij All Sports Radio, of we leerden jou bij All Sports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, hè, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
2: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie iets aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die crowdfunding ook achter mij heeft gestaan, ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk supermooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dit was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets, maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
1: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
2: Nou, ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal, maar dat weet ik bij me bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook. Ja, er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is, dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
1: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie surfers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
0: Ja, dat hopen we dan maar. Dat zullen we zien.
1: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
2: Top, ja, het liefst. Als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. Doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
2: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen. Veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je beste 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als optie is om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Helien. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de koude kleren zitten, toch?
2: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook... Het is heel veel op en neer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog en dan zie je al die andere surfers daar en alle andere surfers. En we hebben nu ook meer internationale surfers die nog meer meedoen, dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii. Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
2: Ik doe mijn examenjaar verspreid. Dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar mijn focus is natuurlijk wel op surfen. Maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten volgend jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
2: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
2: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
1: Ja, nou ja, dus ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn. Ondanks alle wedstrijden in het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
2: Nou, ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog een 2 jaar wel een junior in de junior pro's. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En ja, natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben en nu meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral ja, wennen en ja, al die events doen en hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan dat kan je niet doen.
1: Ja, precies. Maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van, nou ja, acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
2: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven. Hoe het leven er nu uitziet, er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus ja, het is zeker wennen. En het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus ja, dat is wel wennen. Maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
1: Heb je nog wel dan wat landgenoten slash teamgenootjes met wie je het samen kan doen? Of is het echt een solo-avontuur?
2: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn, want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of
1: Ja,
2: meer.
1: precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
2: Ja, dat zeker.
1: Wanneer staat je eerst grote of je eerste echt volgende wedstrijd op het programma?
2: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt het vanaf wanneer de golven het best zijn.
1: En waar gaat die wedstrijd zijn?
2: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje kust.
1: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En ja, alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En ja, als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
2: Komt goed. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: love you, baby. All Sports Radio Live.
1: Het is een woensdagmiddag, zo rond een uur of 12:30. En dat betekent hier bij All Sports Radio deze zomer één ding. En dat is dat we weer gaan bellen met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. Ja, het blok in Huizen zit er inmiddels op. En vooraf wisten we dat het een wisselvallig weekend zou worden. En dat is gebleken. Het was zaterdag zon, zondag regen. Ja, hoe is dat eigenlijk geweest? En nu verhuist de tour weer terug naar de kust. En om precies te zijn, naar het strand bij Kijktuin. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Je hebt natuurlijk twee prachtige weekenden in Huizen gehad. Dat afgelopen weekend, we hadden het er vorige week al over. Hè, hoe dat zou zijn met die wisselvalligheid. Nou ja, dat was inderdaad nogal soms een regenachtige zondag. Het was een prachtige zaterdag. Die zat ook echt wel vol. Hoe is het uiteindelijk geweest?
2: Nou, het was eigenlijk een supermooi weekend zoals we inderdaad voorspeld hadden met op zaterdag mooi weer. We zagen ook de inschrijvingen tot en met vrijdag eigenlijk steeds voller raken. Dus we hadden een plek voor maximaal 20 velden. Die zaten ook propvol. Dat is mooi om te zien, want je ziet dan ook de inschrijvingen gewoon, die komen binnen. En als je dan denkt, hey, we hebben nog een plekje, dan zetten we weer een plekje open. En in no time is dat plekje dan ook weer opgevuld. Dus ja, zaterdag was echt een lekkere dag om op het strand van Huizen te zijn. Ondanks de blauwalg die er zit, hebben we in ieder geval het strand volledig gevuld gekregen. En dan heb je inderdaad de omslag een beetje naar de zondag. Want dan staat er nog maar de helft van het aantal velden. En dan zie je inderdaad van dat de ochtend begint met regen. En dan is het weer droog, regen droog. Dus dat was een wisselvallige zondag. Maar desalniettemin was dat ook nog een prima speeldag voor de beachers.
1: Ja, want maakte het soort regen dan eigenlijk nog uit voor het strand? Want het was natuurlijk niet echt dat het een beetje miezert of zo. Tenminste, ik weet niet hoe het in Huizen was. Maar als ik even op mezelf betrek, in Veenendaal was het een aantal keer keihard plensen. En dan was het ook weer gewoon droog.
2: Ja, en zeker heeft dat effect. Eigenlijk is het heel vervelend als je de hele dag in een beetje miezerregen staat te spelen. We hebben nu een aantal verschillende soorten buitjes inderdaad gehad. Kijk, als het op het moment dat het echt een plensbui wordt, dan zie je dat de spelers eventjes gaan schuilen. Ja, en wij als organisatie kijken even hoe lang duurt deze piek. En meestal is dat dan maar een paar minuten, 20 minuten, een half uurtje. En dan kan er weer prima gespeeld worden. En als er gewoon wat regen uit de lucht valt, ja, dan spelen er ook gewoon de meeste teams die spelen gewoon door. Ja. Zolang het maar niet met bakken naar beneden stort, dan wordt het even schuilen.
1: Precies, dan past wel een beetje dat gezegd, we zijn niet van suiker gemaakt, er een beetje bij dan.
2: Dat past er zeker bij. En zeker hoe hoger het niveau, hoe meer de mensen blijven spelen. De recreanten 4-4, die denken op een gegeven moment van, ik vind het wel prima. Maar zeker de hogere niveaus, die spelen lekker door.
1: Gezondheid. Is het voor aankomend weekend misschien een heel ander verhaal. Want voor de mensen die misschien niet in de airco zitten. Het is vrij pittig warm op dit moment. Misschien een klein hittegolfje wat er nog een beetje aankomt. Dat levert denk ik weer andere uitdagingen met zich mee, zeg maar. Want als het te warm is het ook niet lekker sporten, toch?
2: Nee, te warm is niet lekker sporten. Maar het voordeel wat wij natuurlijk hebben, en we gaan nu weer naar de kust toe. En aan de kust is het zelden dat ik denk van, joh, nu is het echt te warm. Want er staat altijd wel een klein briesje. Dus dat verwacht ik ook aankomend weekend weer. Een paar weken geleden natuurlijk, toen we Ameland hadden, was Nederland helemaal code rood. Maar konden wij lekker spelen. En nu gaan we dat zien hoe we dat in Kijkduin gaan ervaren.
1: Ja, want is dat natuurlijk wel het lekkere aan het spelen aan de kust in plaats van Huizen, wilde ik zeggen. Maar dat ligt natuurlijk iets centraler gelegen in het land.
2: Ja, Kijkduin is echt wel een supermooie locatie met ontzettend mooi zacht zand. En dan is als je aan de zee zit, is het grote verschil met bijvoorbeeld het binnenland ook. En dat merkten we nu voornamelijk in het binnenland. Dat we daar in Huizen hadden we last van zwanen en zwanenpoep. Op het strand hadden we last van muggen 's avonds en knutten wat er allemaal rond binnenlandse meren allemaal rondvliegt. Ja, en dat heb je eigenlijk aan de kust natuurlijk helemaal niet. Aan de kust zit je gewoon lekker aan het strand met een zeebriesje, met echte golven. Dus dat heeft ook wel eigenlijk onze voorkeur om gewoon lekker aan de kust te staan.
1: Ja, en ik denk ook geen blauwalg in zout zeewater. Gok ik even, vraagteken.
2: Nee, Nee, dat klopt. Dat komt ook meestal voor, als ik het goed heb begrepen, uit stilstand water en ondiep water. Waardoor dat wordt veroorzaakt.
1: Nou ja, dat is goed om te zeggen erbij dat ik geen bioloog ben. Daarom ben ik radiopresentator geworden. Nu weten we ook, elke week is er wel weer iets anders te vinden natuurlijk bij jullie qua sport. Er komen de verschillende takken, disciplines in actie. Wat kunnen we verwachten van de eerste week Kijkduin?
2: De eerste week Kijkduin, daar hebben we nog recreatie beachtennis. We hebben niet de KNLTB Tour, die komt volgende week weer. Dus dit weekend verwachten we recreanten qua beachtennis erbij. En we hopen, en dat is nog steeds een lastige tak van sport, het footvolley, om daar op de zondag ook nog een toernooi van te kunnen spelen. Het zal niet een groot toernooi zijn, maar we hopen eigenlijk op minimaal 8 teams. Zodat we ook footvolley weer wat meer leven kunnen inblazen.
1: Ja, dat zou mooi zijn, want toch voor de mensen die dat gemist hebben, het is wel echt fantastisch om naar te kijken.
2: Ja, footvolley is echt een mooie sport. En zeker als ik nu ik het afgelopen jaar nog meer volg, dan zie je internationaal ook gewoon echt hele mooie toernooien. Goed bezette tribunes. En absoluut een heel hoog niveau. Nou, dat hoeft bij ons allemaal nog niet. Wij willen gewoon weer de recreant aan het footvolley krijgen. En dan hopen we dat we in Scheveningen nog een Nederlands kampioenschap uit de grond kunnen stampen.
1: Nou, dan hierbij de oproep aan de mensen die luisteren. Ga lekker footvolleyen. Hoe zit het met de plekken qua inschrijvingen voor dit prachtige weer?
2: Nou, met het prachtige weer zijn er echt nog voldoende inschrijvingen mogelijk. We zitten weer aan de kust. We zitten in Kijkduin en daar is echt het strand weer immens groot. We zitten bij de strandmotor. Daar wordt allemaal zand, komt daar allemaal... allemaal bij elkaar gegooid. Maar we hebben gewoon een heel groot strand in Kijkduin waar we echt heel veel velden kwijt kunnen. Dus de inschrijvingen zijn eigenlijk bij ons onbeperkt.
1: Nou, dat is goed om te horen. Meer informatie summerlybeachlife.nl, toch?
2: Juist, helemaal goed. Daar kunnen mensen zich inschrijven voor alle verschillende disciplines en alle verschillende sporten.
1: Arno de Wildschut, mag ik je weer onwijs bedanken voor het ons bijpraten deze week. En wij spreken elkaar volgende week weer. Veel succes dit weekend.
2: Zekers, dankjewel. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, en dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtst bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik lastig. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. een doel?
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gent op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles, alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst? Hoe wil die gepromoot worden daarin of niet? Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sport Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio. I remember.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed, vonden ze. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als een van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar wij zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moet hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon, ook commercieel gezien, zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je mee opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Real Sports Radio.
1: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
2: ja.
1: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
2: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
3: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
4: De Radiofabriek.
5: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
6: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heerde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Dan nu even iets totaal anders op All Sports Radio. Want waar we het nu over gaan hebben, heeft gewoon een introductie nodig volgens het bekende rijmschema AABBA. Dus daar gaan we. Bo de Groot uit Veenendaal gaan we nu horen op dit sportkanaal. De presentator van dienst is niet zo goed snik, maar volgende week is het WK OCR in Limerick. Verwoordt dit tot een succesverhaal? Nou, laten we het aan haar gaan vragen. Bo, hele goeiemiddag.
2: Een goeiemiddag.
1: Ja, als jij naar Limerick gaat, dan hoort daar natuurlijk ook gewoon een Limerick bij.
2: Ja, blijkbaar wel. Ja, dat is wel een leuke introductie.
1: Nee, sowieso. Ik vind het helemaal leuk dat ik jou kan spreken. Want de mensen horen al Veenendaal. Nou, de meeste mensen hier weten wel dat ik ook uit Veenendaal kom. Dus, en zo vaak komt het niet voor dat ik een plaatsgenoot kan interviewen die op het hoogste niveau van de sport actief is. Bo, allereerst voordat we het over dat WK obstacle course running gaan hebben. Je doet survivalen, obstacle course running, ook nog triathlon. Kun je eerst eens even uitleggen, survivalen, obstacle course running, wat voor sport is het?
2: Survival run is eigenlijk een sport waarbij je het hardlopen combineert met hindernissen. En dan vooral vaak combinatiehindernissen. En je moet hierbij denken aan een monkey bars. Dus veel mensen zullen misschien bijvoorbeeld Strong Viking of Mudmasters wel kennen. En het is eigenlijk, survival run is eigenlijk dat, maar dan wel technischer. Dus je hebt wel echt daadwerkelijk een training nodig om dat te kunnen doen. Dus je kan niet daar zo voor inschrijven en zeggen, nou, ik ga het wel even doen. Strong Viking kan je bijvoorbeeld zeggen met een paar vrienden. Zeggen, nou, we gaan dit even met z'n allen doen en we maken een mooie dag van. En obstacle run is meer in het rijtje van een Strong Viking. Dus het is wat gemakkelijker eigenlijk. De hindernissen zijn beter te doen. Je hebt nog steeds training nodig, anders kan je niet meedoen op het hoogste niveau natuurlijk. Maar ja, je hebt wel, het is toegankelijker voor iedereen eigenlijk. En dat is dus bij survival iets minder. En ja, de grootste verschillen zijn dus vooral de hindernissen. Het lopen is nog steeds door verschillende terreinen. Als je gaat soms door een sloot heen, door weilanden heen, sommige stukjes over de weg. Ja, daar moet je eigenlijk een beetje aan denken.
1: En Ja, wat is dan ongeveer zeg maar het deel hardlopen tegenover zeg maar de obstakels?
2: Bij survival run heb je bijvoorbeeld 8 kilometer en dan heb je 40 hindernissen. Bij obstakel run is dat iets minder. En zijn langere afstanden, dus dat is meestal de middenafstand, de standard course noemen ze dat, is 15 kilometer. En daar zitten dan soms maar 30 hindernissen in. En van die 30, dan tellen zij bijvoorbeeld over een muur heen gaan ook als een hindernis. En bij survival is bijvoorbeeld in een touw klimmen is er 1. Maar een hele combinatie hindernissen is bijvoorbeeld ook maar 1. Dus ja, daar ben je in verhouding ook wel iets langer mee bezig.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wat benieuwd. Wat zijn nou de leukste hindernissen in jouw ogen? Wat is jouw favoriet?
2: Mijn favoriet is wel survival run, maar daarbij is het probleem eigenlijk dat alleen maar in Nederland en een klein deel van België wordt gedaan. Er zit nog 1 club in Zweden, maar die organiseren niks of die hebben geen wedstrijd. En er zit er ook eentje in Duitsland, maar verder is het dus echt een hele Nederlandse sport. Dus dat is jammer. Bij OCR heb je dat, of obstacle course racing, heb je dat het gewoon veel meer internationaal is. En dan heb je dus bijvoorbeeld inderdaad ook een WK in Limerick, in Ierland.
1: Ben ik ook wel benieuwd naar, als je het hebt over hoe de sport werkt. Wat is uiteindelijk waar ze het op rekenen? Gaat het om tijd of krijg je ook nog een score door de hindernissen? Of is het gewoon als je het niet goed doet, moet je opnieuw?
2: Bij survival run heb je andere regels dan bij obstacle run ook nog. Dat is ook nog zo. Bij survival run, stel je valt eruit. Je hebt 1 bandje, een rode bandje, en die is een soort van heilig. Dus haal jij die hindernis niet, kan je gewoon nog een keertje opnieuw proberen. Maar ga jij dat 20, 30 keer opnieuw proberen, ja, ergens moet je voor jezelf de grens trekken en denken, ik ga het niet redden. Dus laat je dat bandje doorknippen, kan je nog wel doorgaan, maar daartegenover staat wel een tijdstraf van 3 uur of 4 uur. Dus kan je eigenlijk al niet meer meedoen in de ranking. En staat er ook een 1 achter je naam dat jij die hindernis niet hebt gehaald. Maar ja, je staat wel in de uitslagen. Bij obstacle course racing is het anders. Dan krijg je 3 bandjes. En als jij een hindernis niet haalt, gewoon omdat het bijvoorbeeld regent en je hand glijdt weg, je kan het gewoon, maar je valt, dan mag je niet opnieuw en moet je gelijk jouw bandje knippen. Dus heel erg streng. En in tegenstelling tot dat je dus dat bandje knipt, moet je aan het eind, voor de finish, moet je een penalty ronde doen. Dus dat kan 2 minuten zijn, 3 minuten. De afgelopen Europees kampioenschap was dat bijvoorbeeld een rondje van 300 meter met een jerrycan van 20 kilo.
1: Zo.
2: Waarbij je ook nog over muurtjes heen moest en onder een net door. Dus je gaat geen tijdswinst meer halen. Dus het was bijvoorbeeld zo bij de elite, die mevrouw die lag op kop. Die had helaas 1 bandje moeten knippen, moest de penalty doen en die werd vijfde. Dus ja, dus soms moet je toch even iets langer wachten voordat je begint in die hindernis. En waarbij je dus dat bandje niet verliest. En je kan van die drie, moet je er met eentje over de finish komen. Dus je mag eigenlijk maar 2 keer zo'n fout maken. En daarbij moet je in tegenstelling dus 2 keer zo'n ronde doen. Nou, eentje is al zwaar, dus dan gaan twee. En als jij dus alle drie kwijt bent, dan sta je gewoon niet in uitslagen. Dan kun je gelijk stoppen. Dus ben je gedisqualificeerd en doe je helemaal niet meer mee in de ranking.
1: Nou, dat is wel best wel streng. Hoe ziet jouw leven als, nou ja, toch behorende tot de wereldtop in deze sport er eigenlijk uit?
2: Ja, ik werk momenteel ook nog 40 uur in de week. Ik werk dus 40 uur in de week. Dan daarnaast train ik zo ongeveer 20 uur, 25 uur in de week. Ik woon gelukkig nog wel thuis, maar niet zo heel lang meer. In oktober krijg ik de sleutel van mijn huis, dus dan ga ik op mezelf. Nu is het nog allemaal veel passen en meten en plannen en gaat het soms allemaal maar net. Dus ben ik heel blij dat ik als ik thuis kom, bijvoorbeeld het eten voor me klaar staat. Of dat de was gedaan is. Dat soort dingen allemaal. En het is wel rennen, vliegen soms een beetje om alle trainingen te kunnen doen. Maar ja, je moet er ook wel een beetje wat voor laten natuurlijk. Als je een doel hebt, dan moet je er wel voor gaan, vind ik.
1: Ja, en je komt natuurlijk op heel veel verschillende plekken in de wereld. Zo dus ook volgende week Limerick in Ierland. Dat wereldkampioenschap, hoe gaat dat voor jou eruit zien?
2: Ja, je mag. Ik vertrek daarheen op dinsdag. Dan op woensdag heb je een soort mogelijkheid om de hindernissen te oefenen. Dus mag je gaan kijken hoe je het wil gaan doen. En dan op donderdag is de openingsceremonie. Haal je al je spullen op. Dan heb ik op vrijdag de korte afstand. Op zaterdag de lange afstand. Dus dat is dan die 15 kilometer. Op de korte afstand is tussen de 3 en de 5 kilometer. En dan eindigt het evenement op zondag met de teamrace. En waarbij je dus een soort estafette doet. Dus iedereen doet ongeveer 3 kilometer met zijn eigen discipline. Dus je hebt iemand die doet snelheid. Dus die doet van het parcours alleen maar het rennen. Iemand die doet techniek. Die heeft dan allemaal hindernissen. En één iemand die doet kracht. Dus die moet een zandzak optillen of een stenen bal. Ja, joh, noem het zo gek. En je kan het optillen, dat doen ze erin. En dan heb je nog een onderdeel wat je met z'n drieën moet doen. Bijvoorbeeld over een hele hoge muur heen. Dus daar komt het teamwork er wel bij kijken. En dan, uiteindelijk sluiten ze daarmee het evenement af. En dan ga ik op zondag weer naar huis.
1: Waar ligt jouw grote kracht?
2: Ja, het is een beetje een combinatie van de krachtoefeningen en de snelheid, denk ik. Bij de hindernissen ben ik in de survival run eigenlijk het best. Alleen bij OCR zit dus die extra factor erbij van dat bandje verliezen. En ook als je het dus wel kan, maar ja, als het bijvoorbeeld glad is, dat je hem dan nog moet inleveren, dat het gewoon domme pech eigenlijk. En dat zit heel vaak in mijn hoofd. Maar ik heb er nu dit kampioenschap wel vertrouwen in dat ik de hindernis allemaal wel ga halen. Maar toch denk ik dat ik het sterkste ben in de krachtoefeningen.
1: Nu was je de vorig jaar op het WK had je nog zilver. Dat is natuurlijk een prachtige editie. Wat verwacht je daarmee van de aankomende editie?
2: Ik hoop weer op het podium te kunnen eindigen. Je weet van tevoren niet wie er allemaal meedoen en in welke categorie ze mee gaan doen. Dus het is wel afwachten en maar aan de startlijn zien hoe je ervoor staat. En dan, ik ga sowieso mijn uiterste best doen om het hoogst haalbare te kunnen halen. Dus dat zeker.
1: Nou, sterker nog, het was zelfs 2 keer zilver. Hoe zit het eigenlijk met je leeftijdsgroep? Want je deed vorig jaar mee aan 25 tot 29 jaar bij de vrouwen. Maar voor de komende jaren zit er misschien nog wel een switch naar de elite in?
2: Ja, misschien wel. Dat is altijd maar afwachten. Omdat OCR is ook een opkomende sport voor de Olympische Spelen. Maar dan niet als individuele sport. Dus hij zit bij de vijfkamp in. Dus moet je nog even 4 andere sporten erbij doen om naar de Olympische Spelen te kunnen gaan. En daarbij hebben ze waarschijnlijk dus ook wat veranderingen in het WK of EK of andere kwalificatiewedstrijden. Omdat ze dus graag willen dat iedereen naar de Olympische Spelen ook gaat. Dat gaan we zien in 2028 natuurlijk.
1: Nou ja, wie weet dan dat je binnenkort wel eens Olympiër mag zijn.
2: Dat denk ik niet, want in de vijfkamp zit schermen. Ik heb nog nooit de sport schermen gedaan. Die andere 4 sporten zou ik wel kunnen, want hardlopen is er eentje. Eentje is zwemmen. Nou, met hetgeen dat ik ook wel als een triathlon doe, kan ik ook wel zwemmen. En die andere is laserschieten. Dus dan doe je een rondje rennen. Dan moet je met een laserpistool een target raken. En dan moet je weer een rondje rennen. Dus dat zou ik wel kunnen. Maar het schermen heb ik nog nooit gedaan. En ik denk niet dat ik dat kan leren in 2 jaar tijd om op een Olympisch niveau mee te kunnen doen. Dus zeker niet in de komende editie om naar de Olympische Spelen toe te gaan.
1: Nou, precies. Eerst nog maar even dat wereldkampioenschap OCR van volgende week. Dat lijkt me een veel beter plan. Bo de Groot, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, bedankt. Jullie ook. All Sports Radio Live.

Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Zelfs in een gemiddelde soapserie zitten nog niet zoveel plot twists als in dit seizoen in de MXGP. Waar we een aantal weken geleden hadden over hoe duur wellicht de twee extra uitvalbeurten zouden kunnen zijn voor Jeffrey Herlings in de strijd om het kampioenschap, is het inmiddels helemaal omgedraaid. De jonge Lucas Koenen die leek na Zuid-Afrika schier ongenaakbaar, maar de sport liet wederom zien dat het ongeluk in een klein hoekje zit. Een val in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zorgde ervoor dat hij een beknelde heupzenuw in zijn linkerbeen heeft. Hij probeerde het nog wel in Tsjechië, maar ja, het lukte hem gewoon niet. Hij moest opgeven. Herlings die won dan weer bij de Grand Prix en staat inmiddels 49 punten voor. Ik ga erover in gesprek met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Steven, hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, elke keer als wij elkaar spreken is er wel iets nieuws gebeurd wat we allebei niet hadden zien aankomen. Wederom een plot twist.
2: Ongelooflijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erop kan zeggen. De kortste versie van het verhaal. Natuurlijk, we hebben een sport, motocross, die blessuregevoelig kan zijn. Risico's zitten in een klein hoekje, dus een foutje kan zwaar worden gestraft. En dat is in dit geval ook gebeurd tijdens de Grand Prix van Engeland. Tijdens de kwalificatiewedstrijd op zaterdagmiddag heeft Lucas Koenen een aanvaring gehad met de Fransman Maxime Renault. Een valpartij als gevolg. En in eerste instantie heeft hij de wedstrijd nog kunnen vervolgen en leek er eigenlijk niets aan de hand. Maar het tegendeel bleek waar. En de wedstrijd werd vroegtijdig, die kwalificatiewedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de volgende dag was er ook twee keer een nul score. Ja, in Tsjechië ging het helaas voor hem een week later niet veel beter. Dat heeft het kampioenschap compleet doen kantelen.
1: Ja, want zo stond Jeffrey Herlings een punt of 60 achter. En nu staat hij er bijna 50 voor. Nu kun je natuurlijk, als je concurrent uitvalt, kun je natuurlijk wel wat puntjes terugpakken. Maar hij dacht, ik pak gewoon de volle map terug. Ik win bij de Grand Prix. Eigenlijk het enige waar hij het misschien iets minder heeft gedaan, was in de kwalificatiewedstrijd dan van Groot-Brittannië, waar hij dan 7 punten kreeg in plaats van 10. Maar voor de rest heeft hij gewoon de volle 100% gescoord.
2: Ja, vol in de aanval. Die kwalificatiewedstrijd begon heel chaotisch op het circuit van Fox Hill. Eerst in de eerste, tweede bocht gaat Lucas Koenen dus onderuit. Een paar bochten verder wordt Jeffrey Herlings aangereden door Romain Fèvre. Waardoor Herlings ten val komt, heel veel plaatsen verliest, maar toch nog terug weet te komen. Inderdaad, 7 WK-punten. En ja, in de wedstrijd in Tsjechië was er eigenlijk helemaal niemand opgewassen tegen Herlings. Ja, die ruikt natuurlijk bloed, schakel erbij. En ja, het resultaat is bekend. 49 punten los. Met nog een aantal wedstrijden op de kalender. Waaronder de Grand Prix van België komend weekend en de Grand Prix van Nederland. Nu weten we dat zowel Herlings als Lucas Koenen bijzonder sterk zijn op de zware zandcircuits. Maar ja, Lucas Koenen is niet fit. En wie moet dan Herlings in het zand kloppen? Ik heb geen idee.
1: Nee, dus daar gaat waarschijnlijk nog wel wat extra punten uitgelopen worden. Aan de andere kant, ja, Lucas Koenen, zolang hij niet rijdt, moet hij ook naar achter kijken. Inmiddels is het ook niet zo heel ver weer naar achter richting Romain Fèvre. Is de kans groot dat hij misschien toch in zijn thuis Grand Prix in Lommel toch voorbij gestoken gaat worden door Fèvre?
2: Die kans is er zeker. Het verschil met de Belg en de Fransman is teruggebracht naar slechts 25 punten. Een Grand Prix manche-overwinning is 25 punten. Ja, zoals gezegd, ik zie Herlings die wedstrijd absoluut domineren in Lommel. Maar ja, Fèvre is een oud-winnaar tijdens de Grand Prix van België op het circuit van Lommel. Dus die is absoluut ook heel goed daar om zijn mannetje te staan. En ja, als Koenen in actie kan komen, hoe dan? Tegen welke prijs wil hij die tweede plaats verdedigen? Zijn lichaam nog meer op de proef stellen? Of kiest hij ervoor om rust te nemen en misschien nog in die laatste wedstrijden nog misschien iets te kunnen doen aan die achterstand? Maar ja, Herlings kan zo dadelijk, wanneer alles een beetje mee zit, vanaf de Nederlandse Grand Prix op safe gaan rijden. Of dat de beste manier is om jouw titel binnen te halen, is een ander verhaal. Maar ja, er zijn absoluut nog mogelijkheden voor Lucas Koenen, maar die worden eigenlijk weekend na weekend kleiner. Zeker als hij niet in actie kan komen, dan is het met de Grand Prix van België definitief gedaan.
1: Want wat is eigenlijk de verwachting? Dat lijkt me natuurlijk de grootste vraag. Wanneer kan Lucas Koenen weer racen?
2: Nou, als er een Belgisch kampioenschap, / wereldkampioenschap voor stoppertjespelen gespeeld wordt, dan winnen de broers Koenen. Want die zijn natuurlijk al een tijdje in de Lappenmand. Sascha Koenen raakte geblesseerd tijdens hun uitstapje naar de wedstrijd in Amerika. Lucas Koenen bijna twee weken geleden tijdens de Britse Grand Prix. Maar er is mondjesmaat aan informatie bekend. Al helemaal geen officiële informatie. Dus ja, hoe de vork precies in de steel zit, is nog eventjes afwachten. Hoe zwaar de schade precies is. Het is een vorm van ischias, dat is wel bekendgemaakt door KTM. En dat kan 2 tot 12 weken duren. Nou, wanneer het 12 weken duurt, zijn we 3 maanden verder. Nou, dan zien we hem dit jaar helemaal niet meer in actie. Dat zou natuurlijk wel heel erg triest zijn. Dus het is gewoon simpelweg afwachten. Hij zal het, verwacht ik, gaan proberen tijdens de wedstrijd in Lommel op zaterdag. Lukt het? Ja, dan gaat hij de wedstrijd in. Maar ik zie hem ook zomaar niet in actie komen.
1: Dat is dus nog even afwachten. Als we het hebben over blessureleed dit seizoen, dan kom je ook wel wat Nederlanders tegen. Calvin Vlaanderen ook weer niet in actie gekomen in Tsjechië. En Kai de Wolf, die is weer terug van blessure. De reed in 1 man is gewoon naar de 6e plaats. Dus dat is dikke prima.
2: Ja, heel erg sterk optreden van de Wolf. Geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd in Montevacci in Italië. Vervolgens de wedstrijden in Portugal, Zuid-Afrika en in Foxhill moeten missen. Heeft zijn pijlen gericht op de komende zandwedstrijden. Die wedstrijd dus in België en in Nederland. En was daardoor, om puur nog eventjes achter het startdek te staan, aanwezig tijdens de Grand Prix in Tsjechië. Keurige 6e plaats in die 1e manche. 2e manche, kleine schuiver in de openingsfase. Samen met Romain Fèvre ging hij in de 1e bocht onderuit. En koos daarna snel het hazenpad. En gingen we heel erg snel terug naar het renstier. Geen blessures, zal gewoon in actie komen komend weekend. Maar een extra wedstrijdje was misschien wel iets lekkerder geweest om die ook te volbrengen voor Kai de Wolf.
1: Baron van der Moosdijk is ook weer terug, heeft een aantal Grand Prix niet gereden op de KTM, maar komt terug met ook weer een keurige puntennotering.
2: Een erg knappe prestatie voor Van der Moosdijk. Heeft ook een uitstapje gemaakt naar de wedstrijden in Amerika. Heeft daar 2 wedstrijden gereden. En daarbij, Van der Moosdijk richt zich volledig op de ADAC MX Masters. De Duitse internationale competitie. En pakt links en rechts een Grand Prixje mee. En in Duitsland is hij de titelverdediger. Dus het ziet er nu ook heel erg goed voor hem uit. En de wedstrijdjes voor de Grand Prix is eigenlijk puur om een beetje wedstrijdritme te houden. Ja, en misschien rijdt hij zich wel in de kijker van een Grand Prix team voor 2027. Want de Eindhovenaar pakt 23 punten en doet het daarmee bijzonder goed op het circuit van Loket. En daardoor, ondanks het missen van behoorlijk wat wedstrijden, bezet hij toch al de 20e plaats in de tussenstand van het kampioenschap.
1: Dan nog 1 naam te noemen, Rick Elsinga. Ook hij pakt weer wat puntjes. Wat voor weekend was het voor hem?
2: 7 WK-punten, daarmee een redelijke wedstrijd. Aan de andere kant, ja, Elsinga zit in moeilijkheden. Begin een huwelijk op de klippen zien lopen met Beta. Terwijl zijn toenmalige teamgenoot Jago Geerts nu wel heel erg sterk voor de dag kwam. De laatste wedstrijd al sterk voor de dag kwam. Maar Elsinga kon absoluut niet wennen aan die Beta. Zit nu op de KTM die hij over heeft genomen van Mattia Guadagnini. De Italiaan heeft een zware schouderblessure opgelopen. En daardoor is het Van Venrooy Racing Team op zoek gegaan naar een vervanger. Dat is de Elsinga geworden. Maar het is regelmatig puntjes scoren. Dat is absoluut, denk ik, het maximale voor Elsinga op dit moment. En dat doet hij eigenlijk voortreffelijk. Hij heeft de nodige Grand Prix gereden en daarvan, even kijken, 7 stuks en daarvan 2 nullen. Dan doe je het nog niet zo verkeerd.
1: Nou ja, dan ook nog even de MX2 meenemend. De titelverdediger Simon Lengevelder, die wordt denk ik naarmate het seizoen duurt steeds ongelukkiger. Want hij valt steeds verder terug in de ranking. Aan de andere kant hebben we Guillaume Fares, de Spanjaard. Ja, die is in bloedvorm de laatste tijd.
2: Inderdaad, Fares is helemaal in bloedvorm. Is eigenlijk de laatste 4-5 wedstrijden eigenlijk nagenoeg onklopbaar. De kwalificatiewedstrijd in Tsjechië kende hij een moeilijke openingsfase en kwam hij terug vanaf een 19e naar een 3e plaats. En de 2e manche in Tsjechië werd hij 2e achter Liam Everts, die eigenlijk weer eens een keer zijn tanden liet zien. Evans won die tweede manche, maar kende problemen door een valpartij in de openingsfase van de eerste manche. Dus voor de Grand Prix zegen deed hij absoluut niet mee. Maar Perez pakt overal 25 punten, of in ieder geval heel veel punten. En daarmee heeft hij de dus Sekunde inmiddels al op 33 punten achterstand gezet.
1: Hoe staan de Nederlanders er in de MX2 voor?
2: Wisselvallig. Kraxmakers vecht om de 10e plaats met Julius Mikkola. Alleen Kraxmakers heeft de pech. De jongeman in Boksel heeft al behoorlijk wat nulscores door machineproblemen. Krijgt eigenlijk rond de 10e, 8e, 10e, 12e positie. Dus eigenlijk wel een vaste waarde in de WK-punten. Maar echt een doorbraak forceren richting de top 8, zoals hij eigenlijk van plan was dit seizoen, lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. En Jens Walvoort is wel naar Tsjechië gereisd, maar is niet in actie gekomen. En ik heb eigenlijk geen idee waarom hij niet van start is kunnen gaan.
1: Toch even snel noemend Gian Doensen, want die heeft Groot-Brittannië en Tsjechië weer gereden. Dat zijn zijn tweede en derde Grand Prix van dit seizoen in de MX2. En deed het eigenlijk ook behoorlijk. Hè? In Tsjechië zelfs twee keer 10e plaats.
2: Bijzonder knap optreden van de Limburger. Hij rijdt normaal in het EMX 250, zeg maar het laatste stapje richting de Grand Prix voor de MX2-klasse. Wil natuurlijk in 2027 de overstap maken naar de Grand Prix. Heeft daarvoor mogelijkheden gekregen om vast een aantal wedstrijden te proeven. En ja, rijdt zich ruim in de punten met twee keer in de top 10 notering. En dat geeft natuurlijk wel de burgermoed ook voor de toekomst, voor 2027. Kiest hij ervoor om nog een jaar in het EMX actief te blijven? Of maakt hij al de overstap naar de Grand Prix? En dat zal de toekomst uitwijzen. Maar dit is absoluut heel positief. Zeker op het lastige circuit van Loket. Om daar zo dusdanig sterk voor de dag te komen. Ik hoop dat ze daar bij KTM ook aandacht voor hebben. En dat ze hem doorstoten naar de Grand Prix.
1: Tot slot, we gaan aankomend weekend dus in België rijden in Lommel. Wat kunnen we van die Grand Prix verwachten?
2: Een hele, hele zware zandbak. Misschien wel het zwaarste circuit wat we op de kalender hebben staan. Misschien wel het zwaarste circuit überhaupt ter wereld. Lierop is natuurlijk ook erg zwaar. Eigenlijk voor nagenoeg alle rijders een thuis Grand Prix of een semi-thuis Grand Prix. Want in de wintermaanden, wanneer het hier qua weer de juiste kant op gaat, zijn eigenlijk alle teams nagenoeg in de regio van Lommel gevestigd. Dus er wordt heel veel op het circuit getraind en heel veel getest. Dus de rijders kennen het circuit, de omloop, helemaal perfect. Nu is het natuurlijk wel iets anders. Er wordt twee dagen volop gereden. Ski wordt op diverse puntjes eventjes aangepast. De layout wordt dan aangepast. Ja, normaal gesproken zie ik daar Camden McLellan eigenlijk zegevieren in de MX2-klasse. Hij is een zeer goede zandrijder. Hij woont in Lommel. Dus ja, voor hem heb ik eigenlijk heel veel verwachtingen van de Zuid-Afrikaan. Voor Perez zal dit een wedstrijd zijn om te overleven. Is niet de allerbeste zandhaas. Dan denk ik toch dat McLellan sterker is. En Sascha Koenen is natuurlijk erg sterk in zand. Maar ja, die worstelt nu altijd met die sleutelbeenbreuk. Het is even afwachten. Wanneer hij een podiumplaats kan pakken, is hij denk ik tevreden. Maar ja, dan is het eventjes afwachten wat Perez heeft gedaan. Loopt hij in of wordt die achterstand alleen maar groter?
1: De regerend WMX-kampioene, onze eigen Lotte van Drunen, die gaat meerijden in de MX2. In hoeverre is dat toch een voordeeltje om dat nog mee te pakken voordat zij weer in actie gaan komen in Nederland, in Arnhem?
2: Ja, de WK dames hebben nog twee wedstrijden te gaan. De eerste drie wedstrijden zijn erg moeizaam verlopen voor de dame uit Sliedrecht. Ik denk dat het puur een PR-stunt is om eens een keer weer te proeven aan het wereldkampioenschap. Ze is de Queen of Sand. Dus ja, in het zand kent ze absoluut zeer goed de weg. Ik hoop dat ze nog een aantal keren wat puntjes kan pakken.

0: getekend. En ja, onder normale omstandigheden is er eigenlijk momenteel niemand die hem het vuur aan de schenen kan leggen.
1: We gaan het allemaal meemaken. Aankomend weekend dus Lommel. Hoe is dat allemaal het beste te bekijken?
0: Alles is te bekijken uiteraard via de HBO Max app. En als alles goed gaat zijn er ook beelden te zien op Eurosport TV.
1: Steven van Kempen, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast heel erg veel succes en plezier komend weekend.
0: Dank u wel. Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur.
3: Voetbal. Ik ben Ronald de Boer en je luistert naar All Sports Radio.
4: Volleybal.
5: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud-volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
4: Tennis.
6: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na jarenlang succesvol in de wereldtop van het para-snowboarden te hebben geacteerd, maakt Lisa Bunschoten-Vos deze week via Instagram bekend een punt te zetten achter haar topsportcarrière. De meervoudige wereldkampioene, wereldbeker en Paralympisch medaillewinnares groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse para-atleten op de banked slalom en de snowboard cross. Sterker nog, begin dit jaar bekroonde ze haar fantastische comeback als moeder nog met zilver op de banked slalom in Cortina d'Ampezzo. Nu kiest ze ervoor om haar aandacht volledig te richten op haar gezin, met natuurlijk man Chris Vos en dochter Jane. Lisa, hele goedemiddag.
2: Hoi hoi, goedemiddag.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want je hebt zo ontzettend veel mooie dingen mogen doen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die zilveren medaille in Cortina d'Ampezzo toch wel echt een ultieme bekroning is op al het werk eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat heb je helemaal goed. Het is wat je zegt. Ik heb natuurlijk onwijs veel mooie dingen mogen doen en bereikt. Maar dat is wel een van de speciaalste.
1: Ja, want je daarvoor natuurlijk moeder geworden. Hard gewerkt om die comeback te maken. Daarna ook natuurlijk met sowieso de hele wereld rondgereisd met het gezin. Dat maakt het, ja, zo'n prestatie denk ik des te mooier, toch?
2: Ja, zeker. En zeker, weet je, toen ik zwanger was, had ik heel sterk het gevoel van ik wil nog door, in ieder geval tot Italië. En dan gaan we kijken. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag die comeback maken. Maar ja, het was voor ons ook voor het eerst dat we dat op die manier allemaal gingen doen. Dus ja, dat is best wel spannend of dat dan inderdaad gaat lukken. Het is natuurlijk altijd al spannend als je naar zo'n doel toe werkt, maar nu in een hele nieuwe vorm. Ja, en als dat dan, oké, ik ging natuurlijk voor goud, het werd zilver, maar als dat dan op deze manier uiteindelijk uitpakt, dan is het natuurlijk fantastisch.
1: Nu hadden we het in het begin inderdaad al even over, je hebt zoveel mooie dingen in je carrière meegemaakt. Hè? Je bent meervoudig wereldkampioen, je hebt op meer dan 80 podia gestaan in wereldbekers. Meerdere medailles, 2 keer zilver en brons op de Paralympische Winterspelen. Ja. Hoe kijk je eigenlijk terug op dit hele avontuur?
2: Ja, vooral heel trots op mijn eigen prestaties, maar ook op hoe we de sport hebben laten groeien. Want ja, toen ik binnenkwam in de sport was het gewoon compleet anders dan nu. Het niveau is onwijs gegroeid en ja, dat is gewoon heel tof, weet je. Dat maakt je prestaties ook gewoon veel meer waard. Dus ja vooral dat. Het is gewoon super gaaf geweest.
1: Ja, want ik las ook ergens dat het eigenlijk nog... Nou ja, misschien een klein beetje toeval was dat je in het snowboarden terecht bent gekomen. Omdat die schoenen die zaten wat losser en beter. Dus dat ook zomaar gekund dat je het skiën in was gegaan. Wel blij dat het uiteindelijk snowboard geworden is?
2: Ja, zeker. Zeker. Het heeft onwijs veel gebracht. Dus ik had het zeker niet willen missen.
1: Nu heb je natuurlijk die keus gemaakt om te stoppen. Om een punt achter je carrière te zetten. Hoe lang speelde... dat al in je hoofd eigenlijk, dat nou ja, je toch hebt nagedacht over het maken van zo'n keuze?
2: Nou ja, zoals ik net al zei, toen ik zwanger was, had ik gewoon heel sterk het idee van ik wil in ieder geval nog naar Italië en ik wil een comeback maken. En dan gaan we gewoon kijken hoe het ervoor staat. Dus ja, weet je, dat gaat niet over één nacht ijs. En ik heb echt, ja, ik heb tot 2 weken terug gewoon getwijfeld. Dus ja, het speelde al wel wat langer. En ook misschien voor de Spelen dat ik... Ja, ik wist het gewoon niet. Maar ik wist wel dat er een reële kans was dat het de laatste zou zijn.
1: Ja, nu zeg je tot 2 weken terug heb ik eigenlijk nog getwijfeld. Wat gaf dan uiteindelijk de doorslag?
2: Ja, ik denk dat ik gewoon... Ik ben gewoon heel blij dat ik het op deze manier kan afronden. Ja, dat voelt gewoon heel goed. Zeg maar op een positieve manier met een heel mooi resultaat. En ja, het voelt gewoon alsof het tijd is voor iets nieuws.
1: Ja, en dat nieuws heb je ook al aangegeven. Je wil je vol focussen op je gezin. Hoe bevalt dat leven eigenlijk? Want dat lijkt me ook eigenlijk prachtig.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook dit met het gezin gedaan. Hè? Dus dat is ook fantastisch. En ik wil ook echt wel iets nieuws opzetten. In welke hoek weet ik nog niet precies. En ik zal ook heus nog wel op de sneeuw staan. En ik stop echt niet met snowboarden, zeg maar. Maar ja, gewoon niet meer me op moeten delen in gezin en atleet zijn, zeg maar. Dat geeft wel rust. Ook iets wat ik wel ga missen, maar het geeft ook zeker wel rust.
1: Ja, want je hebt overigens ook gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iets wat in die lijn ligt qua opleiding wat je misschien nu gaat opzetten?
2: Die heb ik niet afgemaakt. Dus dat gaat er niet worden. Dat was psychologie, maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik ben nu wel bezig met een personal trainer opleiding. Dus wat ik daar precies mee wil, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik ben er wel over uit dat ik niet klaar ben met sport. Want ik vind sport gewoon fantastisch. Ik wil ook kijken of ik nog op een bepaalde manier misschien wel iets kan blijven doen in onze sport. Want ja, ik vind het gewoon ook heel mooi wat we met z'n allen hebben neergezet. En ik hoop gewoon dat dat nog verder kan groeien. En als ik daar iets in kan betekenen, dan heel graag. En daarnaast ben ik gewoon heel erg aan het kijken nu wat ik wil. En dat heeft denk ik even tijd nodig ook.
1: Ja, want ongetwijfeld heb je daar nog ook over nagedacht. Maar hoe zit het eigenlijk met het rondreizende leven ook voor de sport? Want Chris gaat natuurlijk gewoon door. Jullie hebben dit de afgelopen tijd natuurlijk ook met het hele gezin gedaan. Jane is nog niet basisschool verplichte leeftijd. Dus je hebt alle vrijheid nog. Gaat dat gewoon door ook?
2: Ik denk niet dat we overal bij zullen zijn, want dat is veel en dat is natuurlijk ook financieel best wel pittig. Maar ik denk dat we waar we kunnen, dat we zeker wel proberen mee te gaan. Want ja, ik zie, omdat we dit zo samen hebben gedaan, zie ik het ook niet zitten om de hele winter thuis te zitten, dat hij de hele winter weg is, zeg maar. En ik vind het ook nog mooi om samen met die kleine hem aan te kunnen moedigen natuurlijk.
1: Ja, net zoals dat zij jou aanmoedigde natuurlijk tijdens je zilveren run in Cortina.
2: Ja, zeker. En alles wat zij daarvan mee kan krijgen is alleen maar heel mooi.
1: Nu maakt je het bekend via Instagram, ook via persbericht van de NSKV, de Nederlandse skivereniging. Zijn daar veel reacties op gekomen ook?
2: Ja, onwijs veel reacties. Echt mooie berichten.
1: Wat is dan voor jou het mooiste?
2: Ik denk vooral dat mensen toch wel laten weten wat ik dan voor de sport heb betekend.
1: Ja, want dat is natuurlijk onwijs veel.
2: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, want heb je daar zelf eigenlijk ooit, je reactie waarschijnlijk niet, maar bij stilgestaan toch best wel wat impact heeft, zeg maar, wat je voor een gezicht aan de sport gegeven hebt?
2: Nou, ik denk wel, wat ik zeg, we hebben natuurlijk met z'n allen het niveau omhoog getild, dat wel. Maar dat komt nu wel naar voren met al die reacties.
1: Ja, en dan is het hoge woord eruit, voelt dat dan ook als wel een opluchting ook?
2: Een beetje dubbel. Aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant ook wel van oké, nu is het dus echt klaar.
1: Ja, nu kun je ook niet meer terug, hè? Dat...
2: Nee. Nee, zou wat zijn, hè? Als ik er van het seizoen opeens toch sta.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is wel natuurlijk een mooie surprise-tactiek richting de Chinezen, die zelf natuurlijk ook wel eens verrassend.
2: Dat zou nog een tactiek kunnen zijn, maar nee, dat is niet het plan. Zeg nooit nooit, maar voor nu in ieder geval niet.
1: nu duurt, voordat het winterseizoen begint, misschien nog wel even in deze hittegolf met hoogzomer. Wat is het nu het eerste wat een beetje op jou wacht nu?
2: Nu eerst even gewoon nog lekker genieten van de rust. En nieuwe plannen maken en ook kijken hoe we dan deze winter inderdaad gaan invullen.
1: Nou, ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen bij het maken van de plannerij. En dat het maar mooi mag uitpakken. Voor nu, Lisa Bunschoten-Vos, mag ik in ieder geval hartelijk danken voor je tijd. En dank natuurlijk ook namens Nederland voor een prachtige sportcarrière.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Luke Littler die heeft één missie dit seizoen. Het winnen van alle major titels in een jaar tijd. En om deze missie een vervolg te geven moest hij afgelopen weekend de World Matchplay winnen. Dit zomer-WK is na het WK darts het grootste toernooi van het jaar. Dus makkelijk was het zeker niet. Toch liet hij het er weer ongelooflijk gemakkelijk uitzien. Nadat in de halffinale Dirk van Duivenbode had uitgeschakeld, moest ook in de finale Gerwin Price eraan geloven. Andermaal dus geen maatstaf eigenlijk op de nog altijd pas 19 jaar jonge Engelsman. Ik ga erover in gesprek met Damian Vlottes van de Sportnieuws.nl Darts Draait Door podcast. Damian, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, die missie komt weer een stapje dichterbij voor Luke Littler. Staat er nog een maat op om het eigenlijk tijdens major toernooien?
2: Maar het zou bijna een wonder zijn, heb je nu het idee, als die missie niet gaat lukken om alles in een jaar te winnen. Hè? Want het is ongelooflijk. Er is dit weekend of deze week niemand bij hem in de buurt gekomen. Dat is totale dominantie. Dus je moet vrezen voor de rest dat zij weinig prijzen gaan oprapen de rest van het seizoen.
1: Ja, Dirk van Duivenbode zei het nog wel heel erg mooi. Ook na afloop van die halve finale. Die zei nog van het was gewoon super intimiderend.
2: Ja. En hij zei nog puntje goed, hè, op zijn Westland, zei hij ook nog.
1: Ja, precies. Maar dat geeft wel even aan wat voor niveau die Littler dan aantikt in zo'n halve finale. Bijna 111 gemiddeld. Ging nog even overheen trouwens in de finale tegen Gerwin Price. Die halve finales, twee Nederlanders erin met Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. Aan zich natuurlijk best wel lekker voor die twee.
2: Ja, zeker twee jongens waar je het misschien niet direct van had verwacht. Van Veen met een hele moeilijke loting. Hè? Dat die Ratajski, die net een Eurotour had gewonnen, kreeg in de eerste ronde. Daarna kreeg hij Nijman, die natuurlijk een topvorm is. Dus echt denk ik wel heel knap dat hij de halve finale heeft gehaald. En voor Van Duivenbode, die eigenlijk nog niet zo'n heel goed seizoen heeft, is het denk ik echt een wereldprestatie dat hij van Doby weet te winnen. Dat hij van Gerwen weet te winnen, dat hij van Anderson weet te winnen. Ja, dat is een vrij goede week voor hem. Zeker gebaseerd op zijn vorm. Weet natuurlijk dat hij dat kan, zeker. Hij kan van die mannen allemaal winnen. Alleen zo achter elkaar in één toernooi. Ook allemaal best wel wat spannende wedstrijden. Tegen Anderson wist hij het eigenlijk nog onnodig spannend te maken. Denk ik dat hij gewoon echt een hele, hele goede week heeft gehad en heel tevreden mag zijn.
1: Ja, want dit is een heel belangrijk toernooi natuurlijk. Na het WK eigenlijk gewoon het grootste toernooi van het jaar. Het wordt niet voor niets ook het zomer-WK genoemd. Betekent dat je natuurlijk voor de wereldranking best wel lekker kan verdienen als Dirk van Duivenbode zijnde.
2: Zeker. Van Duivenbode is natuurlijk best wel een stukje gezakt op een gegeven moment. Hij was nu de nummer 28 van de wereld. Hij stijgt naar 23. Dus hij komt wel weer langzaam richting de top 20. Als je na het WK ook kijkt, komt hij heel dicht in de buurt van Gerwen. Wat ook een beetje aan Gerwen ligt. Maar goed, echt die top 20 van de wereld, die kan hij wel weer ruiken. En dan is het natuurlijk, zoals je bij wat hij mee ziet, maak je langzaam die stap naar de top 16 eventueel. Die zit daar nog net buiten, maar dat scheelt allemaal niet veel. En dat is wel weer echt even de positieve lijn die Van Duivenbode nodig had. Net natuurlijk een paar jaar geleden met zijn blessure veel last gehad. Dat hij best wel dalende is geweest. Hij stond gewoon de top 16 van de wereld en viel bijna uit de top 32. Dus het is echt wel weer nu eventjes de lijn omhoog. Wat voor hem denk ik wel heel fijn is.
1: Nou, plus natuurlijk ook geen schande als je dan verliest van Luke Littler in topvorm.
2: Nee.
1: Gian van Veen die verloor in zijn halffinale van Gerwin Price. Daar viel misschien meer te halen, toch?
2: Ja, daar viel ik zeker meer te halen. En het was eigenlijk een beetje die finishes waar hij best wel het verschil mee maakte tegen bijvoorbeeld Nijman en verder rest in het toernooi, tegen Weet ook. Die liet hem eigenlijk een beetje in de steek tegen Price. En dat had hij juist nodig om van Price denk te kunnen winnen. Want scorend is het eigenlijk het hele toernooi niet geweldig voor hem geweest, maar finishend wel. En ook dat finisher bleef nu een beetje achter, waardoor hij denk ik dan uiteindelijk tegen een Price gewoon tekort komt. Het was ook van Price, wat je zegt, niet een geweldige wedstrijd. Dus er viel wat te halen. Maar helaas, wat ik zeg, dus echt die finishes waar hij dit op heeft laten liggen.
1: Nou, Gian van Veen natuurlijk ook een fantastische WK gespeeld. Nu heeft hij natuurlijk een hele drukke periode achter de rug. Natuurlijk volop de Premier League meegedraaid. Zie je dat ook wel invloed heeft op een darter als Gian van Veen? Dat het nu toch wel heel erg druk is ook met het schema?
2: Ja, je had bij hem wel het idee dat hij misschien ook wel even blij was dat die Premier League erop zat. En dat je eigenlijk, had ik eigenlijk deze week voor het eerst pas het gevoel dat je denkt hij is echt hersteld van die operatie. En ik wil niet alles daar naartoe schuiven, maar je merkte wel dat wel echt een bepaalde impact heeft gehad. Misschien net even iets te vroeg begonnen. En dat met die Premier League, dat het daarmee is afgesloten. Dat met de Eurotour is nog wat moeizaam geweest, maar dit voelde echt denk ik een beetje als een herstart. Ik denk dat je eerder bij bijvoorbeeld Luc Humphries wel merkte dat die Premier League zijn tol heeft geëist.
1: Ja, want die was natuurlijk al vrij snel uit het toernooi op, laten we zeggen, verrassende wijze.
2: Ja, dat was eigenlijk de stunt van het toernooi natuurlijk. Hè. Cameron Matthews die in de eerste ronde van hem wist te winnen. In best wel een spannende close partij. Was ook geen slechte wedstrijd van Humphries. Alleen had niet die dominantie of eigenlijk dat goede spel wat bijvoorbeeld een Lidl neerzet. Nou is dat ook niet de standaard vind ik, maar het zat er ook niet echt in de buurt.
1: Vooruitspoelend naar de finale. Het was natuurlijk dus Luke Littler tegen Gerwin Price. Gerwin Price ook eigenlijk speelde scorend althans. Ook echt best wel een goede wedstrijd. Ik bedoel, het is niet elke dag dat je 105 gemiddeld aantikt. Maar als je dan die Dexelse Littler tegenover je heeft die gewoon richting de 111,5 gemiddeld gaat, dan wordt het wel heel lastig.
2: Ja, dan wordt het zeker lastiger. Je wil zeggen, het had beter gekund nog. Maar 105 gemiddeld. Wat kan je nog meer bijna van iemand vragen, zou je zeggen. Alleen je ziet gewoon Lindler, die blijft scoren als een gek. Staat eigenlijk altijd na 9 pijlen bijna wel, zeker op een finish. Maar soms ook wel gewoon onder de 100. Weet je, er zit geen maat op die jongen. En als Price zijn, dan moet je continu 140, 180's blijven gooien. Dat is buitenaards. En dat is denk ik gewoon de conclusie wat we over Lidl kunnen zeggen. Hij is buitenaards.
1: Ja, want eerder had deze maandag Kevin Doets nog het record van hoogste verliezend gemiddelde. Nou ja, daar is zondag Gerwin Price nog even ietsjes overheen gegaan.
2: Ja, inderdaad. Uiteindelijk heeft Price hem op zijn naam gezet. En dat is denk ik ook wel vrij typerend. Dat je hem uiteindelijk in de finale over zo'n lang format. Hij heeft totaal niet meegedaan eigenlijk in die finale. Maar je zet wel het hoogste gemiddelde neer. Dat zegt denk ik genoeg over en Price en ook over Littler.
1: Ja, wat doet deze zege met Littler?
2: Ja, het is zijn missie, hè, zoals je hem eigenlijk al aftrapt. Het is een missie om alle majors in een jaar te winnen. Hij gaat nu ook Play Championship toernooien spelen om zich te plaatsen voor de World Series, voor de Play Championship Finals einde van het jaar, waar dat voor nodig is. En ik denk dat hij daar nu naartoe gaat werken om zich daarvoor te plaatsen. Hij zal het EK heel graag willen winnen. Die heeft hij als enige nog nooit gewonnen. Dan heeft hij sowieso al alles gewonnen. En ja, eigenlijk ook voor World Grand Prix. Je ziet niemand die bij hem in de buurt gaat komen. Hè. Dat is het eerst volgende grote ranking toernooi. Ja, zeg het maar wie er in de buurt gaat komen. Ik zie hem niet.
1: Ja, maar dit is toch die dominantie van Luke Littler. Ja, als je erover gaat terugdenken, denk je misschien nog aan tijden van Phil Taylor. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook eigenlijk niet misgaan voor hem. Als hij dit gewoon op deze manier volhoudt, die vorm die hij heeft, ja. Dan kan het bijna niet mis, zou je zeggen.
2: De enige die hem echt tot de max kan triggeren, en dat heeft hij meermaals bewezen, is wel Luke Humphries. Alleen winnen, dat gebeurt zelden uiteindelijk. Dat is de enige die nog goed uit eten zou kunnen gooien. En eigenlijk had ik het gevoel wel toen Humphries verloor van Menzies. Toen kon je eigenlijk Lindler denk ik al feliciteren met de toernooiwinst. Dat is echt de enige die hem een wedstrijd kan geven op dit moment. Dus dat zou de enige speler kunnen zijn, denk ik, die goed uit eten gooit.
1: Nou ja, World Matchplay zit er nu op. Wat zijn de eerstvolgende toernooien die er aan zitten te komen?
2: Nou, als dartliefhebber kan je in de maand augustus rustig aan doen. Want dan gebeurt er niet heel veel. Heb je wel wat World Series toernooien in Australië. Maar daar heeft ook de absolute top, Lindler, Humphries, Vergeven, die doen daar allemaal niet mee. Dus dat is eigenlijk een hele rustige maand. En daarna komen de World Series Finals naar Nederland natuurlijk in de AFAS Live. En dan is het langzaam toewerken naar de World Grand Prix, het EK, de Grand Slam of Darts, Play Championship Finals en dan het WK alweer.
1: Ja, dan gaat het hard, hè? Zo'n tweede helft van het jaar.
2: Ja, het eerste deel van het seizoen eigenlijk zit erop. En nu gaat er eigenlijk om de echte knikkers ook worden gespeeld, hè, met alle grote toernooien die nu komen.
1: Precies. En daar is natuurlijk ook weer alles over te horen tijdens de Sportnieuws Dartstrijd Door podcast. Damien Vlottes, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik en spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Ja, morgen weer te beluisteren en geen enkel probleem. All Sports Radio Live.

Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @SportsRadioNL. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur. Snowboarden.
8: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
9: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij All Sports Radio dan wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
1: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
2: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor. En wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan. En veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingstages in het buitenland, korte trainingstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
1: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
2: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal mijn wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde-examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het past allemaal precies.
1: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
2: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar het is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet meer je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
1: Elien, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij All Sports Radio, of we leerden jou bij All Sports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
2: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie iets aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die crowdfunding ook achter mij heeft gestaan, ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk super mooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dit was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets. Maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
1: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
2: Nou, dat ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal. Maar dat weet ik bij me bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook. Ja, er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is, dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
1: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie surfers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
3: Ja, dat hopen we dan maar. Hè. Dat zullen we zien.
1: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
2: Top, ja, het liefst als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. Doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
2: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen. Veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als opties om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Helien. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de koude kleren zitten, toch?
2: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook... Het is heel veel op en neer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog en dan zie je al die andere surfers daar en alle andere surfers. En we hebben nu ook meer internationale surfers die nog meer meedoen, dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii. Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
2: Ik doe mijn examenjaar verspreid. Dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar mijn focus is natuurlijk wel op surfen. Maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten volgend jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
2: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
2: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
1: Ja, nou ja, dus ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn. Ondanks alle wedstrijden in het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
2: Ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog een 2 jaar wel een junior in de junior pros. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben en nu veel dingen alleen, meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral ja, wennen en al die events doen en hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan dat kan je niet doen.
1: Ja, precies. Maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
2: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven. Hoe het leven er nu uitziet, er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus het is zeker wennen. En het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus dat is wel wennen. Maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
1: Heb je nog wel dan wat landgenoten / teamgenootjes met wie je het samen kan doen? Of is het echt een solo avontuur?
2: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn. Want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of ja. Meer.
1: Ja, precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
2: Ja, dat zeker.
1: Wanneer staat je eerst grote, of je eerst echt volgende wedstrijd op het programma?
2: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt het vanaf wanneer de golven het best zijn.
1: En waar gaat die wedstrijd zijn?
2: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
1: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En ja, als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
2: Komt goed. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

0: Igor Denneman. Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een woensdagmiddag, zo rond een uur of half één. En dat betekent hier bij Allsports Radio deze zomer één ding. En dat is dat we weer gaan bellen met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. Ja, het blok in Huizen zit er inmiddels op. En vooraf wisten we dat het een wisselvallig weekend zou worden. En dat is gebleken. Het was zaterdag zon, zondag regen. Ja, hoe is dat eigenlijk geweest? En nu verhuist de tour weer terug naar de kust. En om precies te zijn, naar het strand bij Kijkduin. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Je hebt eigenlijk twee prachtige weekenden in Huizen gehad. Dat afgelopen weekend, we hadden het er vorige week al over. Hè, hoe dat zou zijn met die wisselvalligheid. Nou ja, dat was inderdaad nog een soms een regenachtige zondag. Het was een prachtige zaterdag. Die zat ook echt wel vol. Hoe is het uiteindelijk geweest?
2: Nou, het was eigenlijk een supermooi weekend zoals we inderdaad voorspeld hadden met op zaterdag mooi weer. We zagen ook de inschrijvingen tot en met vrijdag eigenlijk steeds voller raken. Dus we hadden een plek voor maximaal 20 velden. Die zaten ook propvol. Dat is mooi om te zien, want je ziet dan ook de inschrijvingen gewoon, die komen binnen. En als je dan denkt, hey, we hebben nog een plekje, dan zetten we weer. En in no time is dat plekje dan ook weer opgevuld. Het was echt een lekkere dag om op het... Ondanks de blauwalg die er zit, valt het strand volledig gevuld gekregen. En dan heb je inderdaad de omslag een beetje naar de zondag. Want dan staat er nog maar de helft van het aantal velden. En dan zie je inderdaad van dat de ochtend begint met regen. En is weer droog, regen droog. Dus dat was een wisselvallige zondag. Maar desalniettemin was dat ook nog een prima speeldag voor de beachers.
1: Ja, want maakte het soort regen dan eigenlijk nog uit voor het strand? Want het was natuurlijk niet echt dat het een beetje miesert of zo. Tenminste, ik weet niet hoe het in Huizen was. Maar als ik even op mezelf betrek in Veenendaal, was het een aantal keer keihard plensen. En dan was het ook weer gewoon droog.
2: Ja, en zeker heeft dat effect. Eigenlijk is het heel vervelend als je de hele dag in een beetje miserregen staat te spelen. We hebben nu een aantal verschillende soorten buitjes inderdaad gehad. Kijk, als het een moment dat het echt een plensbui wordt, dan zie je dat de spelers eventjes gaan schuilen. Ja, en wij als organisatie kijken even hoe lang duurt deze piek. En meestal is dat dan maar een paar minuten, 20 minuten, half uurtje. En dan kan er weer prima gespeeld worden. En als er gewoon wat regen uit de lucht valt, ja, dan spelen er ook gewoon de meeste teams die spelen gewoon door. Ja. Zolang het maar niet met bakken naar beneden stort, dan wordt het even schuilen.
1: Precies, dan past wel een beetje dat gezegd, we zijn niet van suiker gemaakt, er een beetje bij dan.
2: Dat past er zeker bij. En zeker hoe hoger het niveau, hoe meer de mensen blijven spelen. De recreanten 4-4, die denken op een gegeven moment van, ik vind het wel prima. Maar zeker de hogere niveaus, die spelen lekker door.
1: Gezondheid. Is het voor aankomend weekend misschien een heel ander verhaal. Want voor de mensen die misschien niet in de airco zitten. Het is vrij pittig warm op dit moment. Misschien een klein hittegolfje wat er nog een beetje aankomt. Dat levert denk ik weer andere uitdagingen met zich mee, zeg maar. Want als het te warm is, is het ook niet lekker sporten, toch?
2: Nee, te warm is niet lekker sporten. Maar het voordeel wat wij natuurlijk hebben, we gaan nu weer naar de kust toe. En aan de kust is het zelden dat ik denk van joh, nu is het echt te warm. Want er staat altijd wel een klein briesje. Dus dat verwacht ik ook aankomend weekend weer. Een paar weken geleden natuurlijk, toen we Ameland hadden, was Nederland helemaal code rood. Maar konden wij lekker spelen. En nu gaan we dat zien hoe we dat in Kijkduin gaan ervaren.
1: Ja, want is dat natuurlijk wel het lekkere aan het spelen aan de kust in plaats van Huizen, wil ik zeggen. Maar dat ligt natuurlijk iets centraler gelegen in het land.
2: Ja, Kijkduin is echt wel een supermooie locatie met ontzettend mooi zacht zand. En dan is als je aan de zee zit, is het grote verschil met bijvoorbeeld het binnenland ook. En dat merkten we nu voornamelijk in het binnenland. Dat we daar in Huizen hadden we last van zwanen en zwanenpoep op het strand. Hadden we last van muggen 's avonds en knutten wat er allemaal rond binnenlandse meren allemaal rondvliegt. Ja, en dat heb je eigenlijk aan de kust natuurlijk helemaal niet. Aan de kust zit je gewoon lekker aan het strand met een zeebriesje, met echte golven. Dus dat heeft ook wel eigenlijk onze voorkeur om gewoon lekker aan de kust te staan.
1: Ja, en ik denk ook geen blauwalg in zout zeewater. gok ik even, vraagteken.
2: Nee. Nee, dat klopt. Dat komt ook meestal voor, als ik het goed heb begrepen, uit stilstand water en ondiep water. Waardoor dat wordt veroorzaakt.
1: Nou ja, dus goed om te zeggen erbij dat ik geen bioloog ben. Daarom ben ik radiopresentator geworden. Nu weten we ook, elke week is er wel weer iets anders te vinden natuurlijk bij jullie qua sport. Er komen de verschillende takken, disciplines in actie. Wat kunnen we verwachten van de eerste week Kijkduin?
2: De eerste week Kijkduin, daar hebben we nog recreatie beachtennis. We hebben niet de KNLTB Tour, die komt volgende week weer. Dus dit weekend verwachten we recreanten qua beachtennis erbij. En we hopen, en dat is nog steeds een lastige tak van sport, het footvolley, om daar op de zondag ook nog een toernooi van te kunnen spelen. Het zal niet een groot toernooi zijn, maar we hopen eigenlijk op minimaal 8 teams. Zodat we ook footvolley weer wat meer leven kunnen inblazen.
1: Ja, dat zou mooi zijn, want toch voor de mensen die dat gemist hebben, het is wel echt fantastisch om naar te kijken.
2: Ja, footvolley is echt een mooie sport. En zeker als ik nu ik het afgelopen jaar nog meer volg, dan zie je internationaal ook gewoon echt hele mooie toernooien. Hè, goed bezette tribunes. En absoluut een heel hoog niveau. Nou, dat hoeft bij ons allemaal nog niet. Wij willen gewoon weer de recreant aan het footvolley krijgen. En dan hopen we dat we in Scheveningen nog een Nederlands kampioenschap uit de grond kunnen stampen.
1: Nou, dan hierbij de oproep aan de mensen die luisteren. Ga lekker footvolleyen. Hoe zit het met de plekken qua inschrijvingen voor dit prachtige weer?
2: Nou, met dit prachtige weer zijn er echt nog voldoende inschrijvingen mogelijk. We zitten weer aan de kust. We zitten in Kijkduin en daar is echt het strand weer immens groot. We zitten bij de strandmotor. Daar wordt allemaal zand, komt daar allemaal... allemaal bij elkaar gegooid. Maar we hebben gewoon een heel groot strand in Kijkduin waar we echt heel veel velden kwijt kunnen. Dus de inschrijvingen zijn eigenlijk bij ons onbeperkt.
1: Nou, dat is goed om te horen. Meer informatie, summerlybeachlife.nl, toch?
2: Juist, helemaal goed. Daar kunnen mensen zich inschrijven voor alle verschillende disciplines en alle verschillende sporten.
1: Arnoud de Wildschut, mag ik je weer onwijs bedanken voor het ons bijpraten deze week. En wij spreken elkaar volgende week weer. Veel succes dit weekend.
2: Zeker, dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supportervansport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur.
3: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
4: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
5: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt dit ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook nog eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike-wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je er toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad, ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rij nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Naar een staanwedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zegen zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zegen zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op 6.000 euro staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboektalent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam, om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord: ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond: dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren en zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is... Is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedtesportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse dames tak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks, wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club. All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
1: Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
1: Hockey.
3: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
1: Darts.
4: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Dan nu even iets totaal anders op All Sports Radio. Want waar we het nu over gaan hebben, heeft gewoon een introductie nodig volgens het bekende rijmschema AABBA. Dus daar gaan we. Bo de Groot uit Veenendaal gaan we nu horen op dit sportkanaal. De presentator van dienst is niet zo goed snik, maar volgende week is het WK OCR in Limerick. Verwoordt dit tot een succesverhaal? Nou, laten we het aan haar gaan vragen. Bo, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag.
1: Ja, als jij naar Limerick gaat, dan hoort daar natuurlijk ook gewoon een Limerick bij.
2: Ja, blijkbaar wel. Ja, dat is wel een leuke introductie.
1: Nee, sowieso. Ik vind het helemaal leuk dat ik jou kan spreken. Want de mensen horen al Veenendaal. Nou, de meeste mensen hier weten wel dat ik ook uit Veenendaal kom. Dus, en zo vaak komt het niet voor dat ik een plaatsgenoot kan interviewen die op het hoogste niveau van de sport actief is. Bo, allereerst voordat we over dat WK obstacle course running gaan hebben. Je doet survivalen, obstacle course running, ook nog triathlon. Kun je eerst eens even uitleggen, survivalen, obstacle course running, wat voor sport is het?
2: Survival run is eigenlijk een sport waarbij je het hardlopen combineert met hindernissen. En dan vooral vaak combinatie hindernissen. En je moet hierbij denken aan een monkey bars. Dus veel mensen zullen misschien bijvoorbeeld Strong Viking of Mudmasters wel kennen. Het is eigenlijk, survival run is eigenlijk dat, maar dan wel technischer. Dus je hebt wel echt daadwerkelijk een training nodig om dat te kunnen doen. Dus je kan niet daar zo voor inschrijven en zeggen, nou, ik ga het wel even doen. Strong Viking kan je bijvoorbeeld zeggen met een paar vrienden. Zeg je, nou, we gaan dit even met z'n allen doen en we maken een mooie dag van. En obstacle run is meer in het rijtje van een Strong Viking. Dus het is wat gemakkelijker eigenlijk. De hindernissen zijn beter te doen. Je hebt nog steeds training nodig, anders kan je niet meedoen op het hoogste niveau natuurlijk. Maar ja, je hebt wel, het is toegankelijker voor iedereen eigenlijk. En dat is dus bij survival iets minder. En ja, de grootste verschillen zijn dus vooral de hindernissen. Het lopen is nog steeds door verschillende terreinen. Je gaat soms door een sloot heen, door weilanden heen, sommige stukjes over de weg. Ja, daar moet je eigenlijk een beetje aan denken.
1: En ja, wat is dan ongeveer, zeg maar, het deel hardlopen tegenover, zeg maar, de obstakels?
2: Bij survival run heb je bijvoorbeeld 8 kilometer en dan heb je 40 hindernissen. Bij obstakel run is dat iets minder. En zijn langere afstanden, dus dat is meestal de middenafstand, de standard course noemen ze dat, is 15 kilometer. En daar zitten dan soms maar 30 hindernissen in. En van die 30, dan tellen zij bijvoorbeeld over een muur heen gaan ook als een hindernis. En bij survival is bijvoorbeeld in een touw klimmen is er 1. Maar een hele combinatie hindernis is bijvoorbeeld ook maar 1. Dus ja, daar ben je in verhouding ook wel iets langer mee bezig.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk benieuwd. Wat zijn nou de leukste hindernissen in jouw ogen? Wat is jouw favoriet?
2: Mijn favoriet is wel survival run, maar daarbij is het probleem eigenlijk dat alleen maar in Nederland en een klein deel van België wordt gedaan. Er zit nog 1 club in Zweden, maar die organiseren niks of die hebben geen wedstrijd. En er zit er ook eentje in Duitsland, maar verder is het dus echt een hele Nederlandse sport. Dus dat is jammer. Bij OCR heb je dat, of obstacle course racing, heb je dat het gewoon veel meer internationaal is. En dan heb je dus bijvoorbeeld inderdaad ook een WK in Limerick, in Ierland.
1: Nu ben ik ook wel benieuwd naar, als je het hebt over hoe de sport werkt. Wat is uiteindelijk waar ze het op rekenen? Gaat het om tijd of krijg je ook nog een score door de hindernissen? Of is het gewoon, als je het niet goed doet, moet je opnieuw?
2: Bij survival run heb je andere regels dan bij obstacle run ook nog. Dat is ook nog zo. Bij survival run, stel je valt eruit. Je hebt 1 bandje, een rode bandje, en die is een soort van heilig. Dus haal jij die hindernis niet, kan je gewoon nog een keertje opnieuw proberen. Maar ga jij dat 20, 30 keer opnieuw proberen, ja, ergens moet je voor jezelf de grens trekken en denken, ik ga het niet redden. Dus laat je dat bandje doorknippen, kan je nog wel doorgaan. Maar daartegenover staat wel een tijdstraf van 3 uur of 4 uur. Dus kan je eigenlijk al niet meer meedoen in de ranking. En staat er ook een 1 achter je naam dat jij die hindernis niet hebt gehaald. Maar ja, je staat wel in de uitslagen. Bij obstacle course racing is het anders. Dan krijg je 3 bandjes. En als jij een hindernis niet haalt, gewoon omdat het bijvoorbeeld regent en je hand glijdt weg, je kan het gewoon, maar je valt, dan mag je niet opnieuw en moet je gelijk jouw bandje knippen. Dus heel erg streng. En in tegenstelling tot dat je dus dat bandje knipt, moet je aan het eind, voor de finish, moet je een penalty ronde doen. Dus dat kan 2 minuten zijn, 3 minuten. De afgelopen Europees kampioenschap was dat bijvoorbeeld een rondje van 300 meter met een jerrycan van 20 kilo.
1: Zo.
2: Waarbij je ook nog over muurtjes heen moest en onder een net door. Dus je gaat geen tijdswinst meer halen. Dus het was bijvoorbeeld zo bij de elite, die mevrouw die lag op kop. Die had helaas 1 bandje moeten knippen, moest de penalty doen en die werd vijfde. Dus ja, dus soms moet je toch even iets langer wachten voordat je begint in die hindernis. En waarbij je dus dat bandje niet verliest. En je kan van die 3 moet je er met eentje over de finish komen. Dus je mag eigenlijk maar 2 keer zo'n fout maken. En daarbij moet je in tegenstelling dus 2 keer zo'n ronde doen. Nou, eentje is al zwaar, dus dan gaan 2. En als jij dus alle 3 kwijt bent, dan sta je gewoon niet in uitslagen. Dan kun je gelijk stoppen. Dus ben je gedisqualificeerd en doe je helemaal niet meer mee in de ranking.
1: Nou, dat is wel best wel streng. Hoe ziet jouw leven als, nou ja, toch behorende tot de wereldtop in deze sport er eigenlijk uit?
2: Ja, ik werk momenteel ook nog 40 uur in de week. Ik werk dus 40 uur in de week. Dan daarnaast train ik zo ongeveer 20 uur, 25 uur in de week. Ik woon gelukkig nog wel thuis, maar niet zo heel lang meer. In oktober krijg ik de sleutel van mijn huis, dus dan ga ik op mezelf. Nu is het nog allemaal veel passen en meten en plannen en gaat het soms allemaal maar net. Dus ben ik heel blij dat ik als ik thuis kom, bijvoorbeeld eten voor me klaarstaat. Of dat de was gedaan is. Dat soort dingen allemaal. En het is wel rennen, vliegen soms een beetje om alle trainingen te kunnen doen. Maar ja, je moet er ook wel een beetje wat voor laten natuurlijk. Als je een doel hebt, dan moet je er wel voor gaan, vind ik.
1: Ja, en je komt natuurlijk op heel veel verschillende plekken in de wereld. Zo dus ook volgende week Limerick in Ierland. Dat wereldkampioenschap, hoe gaat dat voor jou eruit zien?
2: Ja, je mag. Ik vertrek daarheen op dinsdag. Dan hebben we op woensdag heb je een soort mogelijkheid om de hindernissen te oefenen. Dus mag je gaan kijken hoe je het wil gaan doen. En dan op donderdag is de openingsceremonie. Haal je al je spullen op. Dan heb ik op vrijdag de korte afstand. Op zaterdag de lange afstand. Dus dat is dan die 15 kilometer. Op de korte afstand is tussen de 3 en de 5 kilometer. En dan eindigt het evenement op zondag met de teamrace. En waarbij je dus een soort estafette doet. Dus iedereen doet ongeveer 3 kilometer met zijn eigen discipline. Dus je hebt iemand die doet snelheid. Dus die doet van het parcours alleen maar het rennen. Iemand die doet techniek. Die heeft dan heel allemaal hindernissen. En één iemand die doet kracht. Dus die moet een zandzak optillen of een stenen bal. Noem het zo gek. En je kan het optillen, dat doen ze erin. En dan heb je nog een onderdeel wat je met z'n drieën moet doen. Bijvoorbeeld over een hele hoge muur heen. Dus daar komt het teamwork er wel bij kijken. En dan, uiteindelijk sluiten ze daarmee het evenement af. En dan ga ik op zondag weer naar huis.
1: Waar ligt jouw grote kracht?
2: Ja, het is een beetje een combinatie van de krachtoefeningen en de snelheid, denk ik. Bij de hindernissen ben ik in de survival run eigenlijk het best. Alleen bij OCR zit dus die extra factor erbij van dat bandje verliezen. En ook als je het dus wel kan, maar ja, als het bijvoorbeeld glad is, dat je hem dan nog moet inleveren. Dat het gewoon domme pech eigenlijk. En dat zit heel vaak in mijn hoofd. Maar ik heb er nu dit kampioenschap wel vertrouwen in dat ik de hindernis allemaal wel ga halen. Maar toch denk ik dat ik het sterkste ben in de krachtoefeningen.
1: Nu was je de vorig jaar op het WK nog had je nog zilver. Dat is natuurlijk een prachtige editie. Wat verwacht je daarmee van de aankomende editie?
2: Ik hoop weer op het podium te kunnen eindigen. Je weet van tevoren niet wie er allemaal meedoen en in welke categorie ze mee gaan doen. Dus het is wel afwachten en maar aan de startlijn zien hoe je ervoor staat. En dan, ik ga sowieso mijn uiterste best doen om het hoogst haalbare te kunnen halen. Dus dat zeker.
1: Nou, sterker nog, het was zelfs 2 keer zilver. Hoe zit het eigenlijk met je leeftijdsgroep? Want je deed vorig jaar mee aan 25 tot 29 jaar bij de vrouwen. Maar voor de komende jaren zit er misschien nog wel een switch naar de elite in?
2: Ja, misschien wel. Dat is altijd maar afwachten. Omdat OCR is ook een opkomende sport voor de Olympische Spelen. Maar dan niet als individuele sport. Dus hij zit bij de vijfkamp in. Dus moet je nog even 4 andere sporten erbij doen. Om naar de Olympische Spelen te kunnen gaan. En daarbij hebben ze waarschijnlijk dus ook wat veranderingen in het WK of EK of andere kwalificatiewedstrijden. Omdat ze dus graag willen dat iedereen naar de Olympische Spelen ook gaat. Dat gaan we zien in 2028 natuurlijk.
1: Nou ja, wie weet dan dat je binnenkort wel eens Olympier mag zijn.
2: Dat denk ik niet, want in de vijfkamp zit schermen. Ik heb nog nooit de sport schermen gedaan. Die andere 4 sporten zou ik wel kunnen, want hardlopen is er eentje. Eentje is zwemmen. Nou, met hetgeen dat ik ook wel als een triathlon doe, kan ik ook wel zwemmen. En die andere is laserschieten. Dus dan doe je een rondje rennen. Dan moet je met een laserpistool een target raken. En dan moet je weer een rondje rennen. Dus dat zou ik wel kunnen. Maar het schermen heb ik nog nooit gedaan. En ik denk niet dat ik dat kan leren in 2 jaar tijd om op een Olympisch niveau mee te kunnen doen. Dus zeker niet in de komende editie om naar de Olympische Spelen toe te gaan.
1: Nou, precies. Eerst nog maar even dat wereldkampioenschap OCR van volgende week. Dat lijkt me een veel beter plan. Bo de Groot, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, bedankt jullie ook. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport er ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Zelfs in een gemiddelde soapserie zitten nog niet zoveel plot twists als in dit seizoen in de MXGP. Waar we een aantal weken geleden hadden over hoe duur wellicht de twee extra uitvalbeurten zouden kunnen zijn voor Jeffrey Herlings in de strijd om het kampioenschap, is het inmiddels helemaal omgedraaid. De jonge Lucas Koenen die leek na Zuid-Afrika schier ongenaakbaar, maar de sport liet wederom zien dat er ongeluk in een klein hoekje zit. Een val in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zorgde ervoor dat hij een beknelde heupzenuw in zijn linkerbeen heeft. Hij probeerde het nog wel in Tsjechië, maar ja, het lukte hem gewoon niet. Hij moest opgeven. Herlings die won dan weer bij de Grand Prix en staat inmiddels 49 punten voor. Ik ga erover in gesprek met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, elke keer als wij elkaar spreken is er wel iets nieuws gebeurd wat we allebei niet hadden zien aankomen. Wederom een plot twist.
2: Ongelooflijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erop kan zeggen. De kortste versie van het verhaal. Natuurlijk, we hebben een sport, motocross, die blessuregevoelig kan zijn. Risico's zitten in een klein hoekje, dus een foutje kan zwaar worden gestraft. En dat is in dit geval ook gebeurd tijdens de Grand Prix van Engeland. Tijdens de kwalificatiewedstrijd op zaterdagmiddag heeft Lucas Koenen een aanvaring gehad met de Fransman Maxime Renault. Een valpartij als gevolg. En in eerste instantie heeft hij de wedstrijd nog kunnen vervolgen en leek er eigenlijk niets aan de hand. Maar het tegendeel bleek waar. En de wedstrijd werd vroegtijdig, die kwalificatiewedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de volgende dag was er ook twee keer een nul score. Ja, in Tsjechië ging het helaas voor hem een week later niet veel beter. Dat heeft het kampioenschap compleet doen kantelen.
1: Ja, want zo stond Jeffrey Herlings een punt of 60 achter. En nu staat hij er bijna 50 voor. Nu kun je natuurlijk, als je concurrent uitvalt, kun je natuurlijk wel wat puntjes terugpakken. Maar hij dacht, goh, ik pak gewoon de volle map terug. Ik win bij de Grand Prix. Eigenlijk het enige waar hij het misschien iets minder heeft gedaan, was in de kwalificatiewedstrijd dan voor Groot-Brittannië, waar hij dan 7 punten kreeg in plaats van 10. Maar voor de rest heeft hij gewoon de volle 100% gescoord.
2: Ja, vol in de aanval. Die kwalificatiewedstrijd begon heel chaotisch in het circuit van Fox Hill. Eerst in de eerste, tweede bocht gaat Lucas Koenen dus onderuit. Een paar bochten verder wordt Jeffrey Herlings aangereden door Romain Fèvre. Waardoor Herlings ten val komt, heel veel plaatsen verliest, maar toch nog terug weet te komen. Inderdaad, 7 WK-punten. En ja, in de wedstrijd in Tsjechië was er eigenlijk helemaal niemand opgewassen tegen Herlings. Ja, die ruikt natuurlijk bloed, schakel erbij. En ja, het resultaat is bekend. 49 punten los. Met nog een aantal wedstrijden op de kalender. Waaronder de Grand Prix van België komend weekend en de Grand Prix van Nederland. Nu weten we dat zowel Herlings als Lucas Koenen bijzonder sterk zijn op de zware zandcircuits. Maar ja, Lucas Koenen is niet fit. En wie moet dan Herlings in het zand kloppen? Ik heb geen idee.
1: Nee, dus daar gaat waarschijnlijk nog wel wat extra punten uitgelopen worden. Aan de andere kant, ja, Lucas Koenen, zolang hij niet rijdt, moet hij ook naar achter kijken. Inmiddels is het ook niet zo heel ver weer naar achter richting Romain Fèvre. Is de kans groot dat hij misschien in zijn thuis Grand Prix in Lommel toch voorbij gestoken gaat worden door Fèvre?
2: Die kans is er zeker. Het verschil met de Belg en de Fransman is teruggebracht naar slechts 25 punten. Een Grand Prix manche-overwinning is 25 punten. Ja, zoals gezegd, ik zie Herlings die wedstrijd absoluut domineren in Lommel. Maar ja, Fèvre is een oud-winnaar tijdens de Grand Prix van België op het circuit van Lommel. Dus die is absoluut ook heel goed daar om zijn mannetje te staan. En ja, als Koenen in actie kan komen, hoe dan? Tegen welke prijs wil hij die tweede plaats verdedigen? Zijn lichaam nog meer op de proef stellen? Of kiest hij ervoor om rust te nemen en misschien nog in die laatste wedstrijden nog misschien iets te kunnen doen aan die achterstand? Maar ja, Herlings kan zo dadelijk, wanneer alles een beetje mee zit, vanaf de Nederlandse Grand Prix op safe gaan rijden. Of dat de beste manier is om jouw titel binnen te halen, is een ander verhaal. Maar ja, er zijn absoluut nog mogelijkheden voor Lucas Koenen. Maar die worden eigenlijk weekend na weekend kleiner. Zeker als hij niet in actie kan komen, dan is het met de Grand Prix van België definitief gedaan.
1: Want wat is eigenlijk de verwachting? Dat lijkt me natuurlijk de grootste vraag. Wanneer kan Lucas Koenen weer racen?
2: Nou, als er een Belgisch kampioenschap, / wereldkampioenschap voor stoppertjes spelen gespeeld wordt, dan winnen de broers Koenen. Want die zijn natuurlijk al een tijdje in de lappenmand. Sascha Koenen raakte geblesseerd tijdens hun uitstapje naar de wedstrijd in Amerika. Lucas Koenen bijna twee weken geleden tijdens de Britse Grand Prix. Maar er is mondjesmaat aan informatie bekend. En al helemaal geen officiële informatie. Dus ja, hoe de vork precies in de steel zit, is nog eventjes afwachten. Hoe zwaar de schade precies is. Het is een vorm van ischias, dat is wel bekendgemaakt door KTM. En dat kan 2 tot 12 weken duren. Nou, wanneer het 12 weken duurt, zijn we 3 maanden verder. Ja, dan zien we hem dit jaar helemaal niet meer in actie. Dat zou natuurlijk wel heel erg triest zijn. Dus het is gewoon simpelweg afwachten. Hij zal het, verwacht ik, gaan proberen tijdens de wedstrijd in Lommel op zaterdag. Lukt het? Ja, dan gaat hij de wedstrijd in. Maar ik zie hem ook zomaar niet in actie komen.
1: Dat is dus nog even afwachten. Als we het hebben over blessureleed dit seizoen, dan kom je ook wel wat Nederlanders tegen. Calvin Vlaanderen ook weer niet in actie gekomen in Tsjechië. En Kai de Wolf, die is weer terug van blessure. En de reed in 1 man is gewoon naar de 6e plaats. Dus dat is dikke prima.
2: Ja, heel erg sterk optreden van de Wolf. Geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd in Montevaccio in Italië. Vervolgens de wedstrijden in Portugal, Zuid-Afrika en in Fox Hill moeten missen. Heeft zijn pijlen gericht op de komende zandwedstrijden. Die wedstrijd dus in België en in Nederland. En was daardoor, om puur nog eventjes achter het startdek te staan, aanwezig tijdens de Grand Prix in Tsjechië. Keurige 6e plaats in die 1e manche. Tweede manche, kleine schuiver in de openingsfase. Samen met Romain Fèvre ging hij in de 1e bocht onderuit. En koos daarna snel het hazenpad. En gingen we heel erg snel terug naar het renstier. Geen blessures, zal gewoon in actie komen komend weekend. Maar een extra wedstrijdje was misschien wel iets lekkerder geweest om die ook te volbrengen voor Kai de Wolf.
1: Baron van der Moosdijk is ook weer terug, heeft een aantal Grand Prix niet gereden op de KTM, maar komt terug met ook weer keurige puntennotering.
2: Een erg knappe prestatie voor Van der Moosdijk. Heeft er ook een uitstapje gemaakt naar de wedstrijden in Amerika. Heeft daar 2 wedstrijden gereden. En daarbij, Van der Moosdijk richt zich volledig op de ADAC MX Masters. De Duitse internationale competitie. En pakt links en rechts een Grand Prixje mee. En die in Duitsland is hij de titelverdediger. Dus het ziet er nu ook heel erg goed voor hem uit. En de wedstrijdjes voor de Grand Prix is eigenlijk puur om een beetje wedstrijdritme te houden. Ja, en misschien rijdt hij zich wel in de kijker van een Grand Prix team voor 2027. Want de Eindhovenaar pakt 23 punten en doet het daarmee bijzonder goed op het circuit van Loket. En daardoor, ondanks het missen van behoorlijk wat wedstrijden, bezet hij toch al de 20e plaats in de tussenstand van het kampioenschap.
1: Dan nog 1 naam te noemen, Rick Elsinga. Ook hij pakt weer wat puntjes. Wat voor weekend was het voor hem?
2: 7 WK-punten, daarmee een redelijke wedstrijd. Aan de andere kant, ja, Elsinga zit in moeilijkheden. Begin een huwelijk op de klippen zien lopen met Beta. Terwijl zijn toenmalige teamgenoot Jago Geerts nu wel heel erg sterk voor de dag kwam. De laatste wedstrijd al sterk voor de dag kwam. Maar Elsinga kon absoluut niet wennen aan die Beta. Zit nu op de KTM die hij over heeft genomen van Mattia Guadagnini. De Italiaan heeft een zware schouderblessure opgelopen. En daardoor is het Van Venroy Racing Team op zoek gegaan naar een vervanger. Dat is de Elsinga geworden. Maar het is regelmatig puntjes scoren. Dat is absoluut, denk ik, het maximale voor Elsinga op dit moment. En dat doet hij eigenlijk voortreffelijk. Hij heeft de nodige Grand Prix gereden en daarvan, even kijken, 7 stuks en daarvan 2 nullen. Dan doe je het nog niet zo verkeerd.
1: Nou ja, dan ook nog even de MX2 meenemend. De titelverdediger Simon Lengenvelder, die wordt denk ik naarmate het seizoen duurt steeds ongelukkiger. Want hij valt steeds verder terug in de ranking. Aan de andere kant hebben we Guillaume Fares, de Spanjaard. Ja, die is in bloedvorm de laatste tijd.
2: Inderdaad, Fares is helemaal in bloedvorm. Is eigenlijk de laatste 4-5 wedstrijden eigenlijk nagenoeg onklopbaar. De kwalificatiewedstrijd in Tsjechië kende hij een moeilijke openingsfase en kwam hij terug vanaf een 19e naar een 3e plaats. En de 2e manche in Tsjechië werd hij 2e achter Liam Everts, die eigenlijk weer eens een keer zijn tanden liet zien. Evans won die tweede manche, maar kende problemen door een valpartij in de openingsfase van de eerste manche. Dus voor de Grand Prix zegen deed hij absoluut niet mee. Maar Perez pakt overal 25 punten, of in ieder geval heel veel punten. En daarmee heeft hij dus Sekunde inmiddels al op 33 punten achterstand gezet.
1: Hoe staan de Nederlanders er in de MX2 voor?
2: Wisselvallig. Kraxmakers vecht om de 10e plaats met Julius Mikula. Alleen Kraxmakers heeft de pech. De jongeman in Boksel heeft al behoorlijk wat nulscores door machineproblemen. Krijgt eigenlijk rond de 10e, 12e positie. Dus eigenlijk wel een vaste waarde in de WK-punten. Maar echt een doorbraak forceren richting de top 8, zoals hij eigenlijk van plan was dit seizoen, lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. En Jens Walvoort is wel naar Tsjechië gereisd, maar is niet in actie gekomen. En ik heb eigenlijk geen idee waarom hij niet van start is kunnen gaan.
1: Toch even snel noemend Gian Doense, want die heeft Groot-Brittannië en Tsjechië weer gereden. Dat zijn zijn tweede en derde Grand Prix van dit seizoen in de MX2. En deed het eigenlijk ook behoorlijk. Hè? In Tsjechië zelfs 2 keer 10e plaats.
2: Bijzonder knap optreden van de Limburger. Rijdt normaal in het EMX 250. Zeg maar het laatste stapje richting de Grand Prix voor de MX2 klasse. Wil natuurlijk in 2027 de overstap maken naar de Grand Prix. Heeft daarvoor mogelijkheden gekregen om vast een aantal wedstrijden te proeven. En ja, rijdt zich ruim in de punten met 2 keer in de top 10 notering. En dat geeft natuurlijk wel de burger moed ook voor de toekomst, voor 2027. Kiest hij ervoor om nog een jaar in het EMX actief te blijven? Of maakt hij al de overstap naar de Grand Prix? En dat zal de toekomst uitwijzen. Maar dit is absoluut heel positief. Zeker op het lastige circuit van Loket. Om daar zo dusdanig sterk voor de dag te komen. Ik hoop dat ze daar bij KTM ook aandacht voor hebben. En dat ze hem doorstoten naar de Grand Prix.
1: Tot slot, we gaan aankomend weekend dus in België rijden in Lommel. Wat kunnen we van die Grand Prix verwachten?
2: Een hele, hele zware zandbak. Misschien wel het zwaarste circuit wat we op de kalender hebben staan. Misschien wel het zwaarste circuit überhaupt ter wereld. Lierop is natuurlijk ook erg zwaar. Eigenlijk voor nagenoeg alle rijders een thuis Grand Prix of een semi-thuis Grand Prix. Want in de wintermaanden, wanneer het hier qua weer de juiste kant op gaat, zijn eigenlijk alle teams nagenoeg in de regio van Lommel gevestigd. Dus er wordt heel veel op het circuit getraind en heel veel getest. Dus de rijders kennen het circuit, de omloop, helemaal perfect. Nu is het natuurlijk wel iets anders. Er wordt 2 dagen volop gereden. Het circuit wordt op diverse puntjes eventjes aangepast. De layout wordt dan aangepast. Ja, normaal gesproken zie ik daar Camden McLellan eigenlijk zegevieren in de MX2-klasse. Hij is een zeer goede zandrijder. Hij woont in Lommel. Dus ja, voor hem heb ik eigenlijk heel veel verwachtingen van de Zuid-Afrikaan. Voor Perez zal dit een wedstrijd zijn om te overleven. Is niet de allerbeste zandhaas. Dan denk ik toch dat McLellan sterker is. En Sascha Koenen is natuurlijk erg sterk in het zand. Maar ja, die worstelt nu altijd met die sleutelbeenbreuk. Het is even afwachten. Wanneer hij een podiumplaats kan pakken, is hij denk ik tevreden. Maar ja, dan is dat eventjes afwachten wat Perez heeft gedaan. Loopt hij in of wordt die achterstand alleen maar groter?
1: De regerend WMX-kampioene, onze eigen Lotte van Drunen, die gaat meerijden in de MX2. In hoeverre is dat toch een voordeeltje om dat nog mee te pakken voordat zij weer in actie gaan komen in Nederland, in Arnhem?
2: Ja, de WK dames hebben nog 2 wedstrijden te gaan. De eerste 3 wedstrijden zijn erg moeizaam verlopen voor de dame uit Sliedrecht. Ik denk dat het puur een PR-stunt is om eens een keer weer te proeven aan het wereldkampioenschap. Ze is de Queen of Sand. Dus ja, in het zand kent ze absoluut zeer goed de weg. Ik hoop dat ze nog een aantal keren wat puntjes kan pakken. Maar het zal absoluut niet eenvoudig voor haar worden. Want ja, het verschil tussen mannen en vrouwen is nu eenmaal behoorlijk. Dus ja, misschien dat het al, als het allemaal een beetje mee zit, dat er 1 of 2 puntjes in het verschiet liggen. En ja, goed, dan zet ze toch weer zichzelf weer in de boeken van de motocrosssport.
1: Nou, dat zou mooi zijn uiteindelijk. En ja, bij de MXGP, we hebben er al een klein beetje over gehad, maar Jeffrey Herlings, de topfavoriet, toch?
2: Ja, absoluut. Met kop en schouders is hij voor mij de favoriet. Eigenlijk voor de komende wedstrijden. De manier waarop hij afgelopen weekend een keer ging in Tsjechië en ook eigenlijk al min of meer in Fox Hill in Engeland waren zeer indrukwekkend. En ja, onder normale omstandigheden is er eigenlijk momenteel niemand die hem het vuur aan de schenen kan leggen.
1: We gaan het allemaal meemaken. Aankomend weekend dus Lommel. Hoe is dat allemaal het beste te bekijken?
2: Alles is te bekijken uiteraard via de HBO Max app. En als alles goed gaat zijn er ook beelden te zien op Eurosport TV.
1: Steven van Kempen, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast heel erg veel succes en plezier komend weekend.
2: Dank u wel. Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: Alle sporten van binnenuit. All Sport Radio.
8: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur. Hockey.
9: Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
10: Voetbal.
11: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
12: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na jarenlang succesvol in de wereldtop van het para-snowboarden te hebben geacteerd, maakt Lisa Bunschoten-Vos deze week via Instagram bekend een punt te zetten achter haar topsportcarrière. De meervoudig wereldkampioene, wereldbeker en Paralympisch medaillewinnares groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse para-atleten op de banked slalom en de snowboardcross. Sterker nog, begin dit jaar bekroonde ze haar fantastische comeback als moeder nog met zilver op de banked slalom in Cortina d'Ampezzo. Nu kiest ze ervoor om haar aandacht volledig te richten op haar gezin, met natuurlijk man Chris Vos en dochter Jane. Lisa, hele goedemiddag.
2: Hoi hoi, goedemiddag.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want je hebt zo ontzettend veel mooie dingen mogen doen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die zilveren medaille in Cortina d'Ampezzo toch wel echt een ultieme bekroning is op al het werk eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat heb je helemaal goed. Het is wat je zegt. Ik heb natuurlijk onwijs veel mooie dingen mogen doen en bereikt. Maar dat is wel een van de speciaalste.
1: Ja, want je hebt daarvoor natuurlijk moeder geworden. Hard gewerkt om die comeback te maken. Daarna ook natuurlijk met sowieso de hele wereld rondgereisd met het gezin. Dat maakt het, ja, zo'n prestatie denk ik des te mooier, toch?
2: Ja, zeker. En zeker, weet je, toen ik zwanger was, had ik heel sterk het gevoel van ik wil nog door, in ieder geval tot Italië. En dan gaan we kijken. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag die comeback maken. Maar ja, het was voor ons ook voor het eerst dat we dat op die manier allemaal gingen doen. Dus ja, dat is best wel spannend of dat dan inderdaad gaat lukken. Het is natuurlijk altijd al spannend als je naar zo'n doel toe werkt, maar nu in een hele nieuwe vorm. Ja, en als dat dan, oké, ik ging natuurlijk voor goud, het werd zilver, maar als dat dan op deze manier uiteindelijk uitpakt, dan is het natuurlijk fantastisch.
1: Nu hadden we het in het begin inderdaad al even over, je hebt zoveel mooie dingen in je carrière meegemaakt. Hè? Je bent meervoudig wereldkampioen, je hebt op meer dan 80 podia gestaan in wereldbekers. Meerdere medailles, 2 keer zilver en brons op de Paralympische Winterspelen. Hoe kijk je eigenlijk terug op dit hele avontuur?
2: Ja, vooral heel trots op mijn eigen prestaties, maar ook op hoe we de sport hebben laten groeien. Want ja, toen ik binnenkwam in de sport was het gewoon compleet anders dan nu. Het niveau is onwijs gegroeid en ja, dat is gewoon heel tof, weet je. Dat maakt je prestaties ook gewoon veel meer waard. Dus ja vooral dat. Het is gewoon super gaaf geweest.
1: Ja, want ik las ook ergens dat het eigenlijk nog, nou ja, misschien een klein beetje toeval was dat je in het snowboarden terecht bent gekomen, omdat die schoenen die zaten wat losser en beter. Dus dat ook zomaar gekund dat je het skiën in was gegaan. Wel blij dat het uiteindelijk snowboard geworden is?
2: Ja, zeker. Zeker. Het heeft onwijs veel gebracht. Dus ik had het zeker niet willen missen.
1: En nu heb je natuurlijk die keus gemaakt om te stoppen, om een punt achter je carrière te zetten. Hoe lang speelde dat al in je hoofd eigenlijk, dat je toch hebt nagedacht over het maken van zo'n keuze?
2: Nou ja, zoals ik net al zei, toen ik zwanger was, had ik gewoon heel sterk het idee van ik wil in ieder geval nog naar Italië en ik wil een comeback maken. En dan gaan we gewoon kijken hoe het ervoor staat. Dus ja, weet je, dat gaat niet over één nacht ijs. En ik heb echt, ja, ik heb tot 2 weken terug gewoon getwijfeld. Dus ja, het speelde al wel wat langer. En ook misschien voor de Spelen dat ik... Ja, ik wist het gewoon niet. Maar ik wist wel dat er een reële kans was dat het de laatste zou zijn.
1: Ja, nu zeg je tot 2 weken terug heb ik eigenlijk nog getwijfeld. Wat gaf dan uiteindelijk de doorslag?
2: Ja, ik denk dat ik gewoon... Ik ben gewoon heel blij dat ik het op deze manier kan afronden. Ja, dat voelt gewoon heel goed. Zeg maar op een positieve manier met een heel mooi resultaat. En ja, het voelt gewoon alsof het tijd is voor iets nieuws.
1: Ja, en dat nieuws heb je ook al aangegeven. Je wil je vol focussen op je gezin. Hoe bevalt dat leven eigenlijk? Want dat lijkt me ook eigenlijk prachtig.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook dit met het gezin gedaan. Hè? Dus dat is ook fantastisch. En ik wil ook echt wel iets nieuws opzetten. In welke hoek weet ik nog niet precies. En ik zal ook heus nog wel op de sneeuw staan. En ik stop echt niet met snowboarden, zeg maar. Maar ja, gewoon niet meer me op moeten delen in gezin en atleet zijn, zeg maar. Dat geeft wel rust. Ook iets wat ik wel ga missen, maar het geeft ook zeker wel rust.
1: Ja, want je hebt overigens ook gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iets wat in die lijn ligt qua opleiding wat je misschien nu gaat opzetten?
2: Die heb ik niet afgemaakt. Dus dat gaat er niet worden. Dat was psychologie, maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik ben nu wel bezig met een personal trainer opleiding. Dus wat ik daar precies mee wil, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik ben er wel over uit dat ik niet klaar ben met sport. Want ik vind sport gewoon fantastisch. Ik wil ook kijken of ik nog op een bepaalde manier misschien wel iets kan blijven doen in onze sport. Want ja, ik vind het gewoon ook heel mooi wat we met z'n allen hebben neergezet. En ik hoop gewoon dat dat nog verder kan groeien. En als ik daar iets in kan betekenen, dan heel graag. En daarnaast ben ik gewoon heel erg aan het kijken nu wat ik wil. En dat heeft denk ik even tijd nodig ook.
1: Ja, want ongetwijfeld heb je daar nog ook over nagedacht. Maar hoe zit het eigenlijk met het rondreizende leven ook voor de sport? Want Chris gaat natuurlijk gewoon door. Jullie hebben dit de afgelopen tijd natuurlijk ook met het hele gezin gedaan. Jane is nog niet basisschool verplichte leeftijd. Dus je hebt alle vrijheid nog. Gaat dat gewoon door ook?
2: Ik denk niet dat we overal bij zullen zijn, want dat is veel en dat is natuurlijk ook financieel best wel pittig. Maar ik denk dat we waar we kunnen, dat we zeker wel proberen mee te gaan. Want ja, ik zie, omdat we dit zo samen hebben gedaan, zie ik het ook niet zitten om de hele winter thuis te zitten, dat hij de hele winter weg is, zeg maar. En ik vind het ook nog mooi om samen met die kleine hem aan te kunnen moedigen natuurlijk.
1: Ja, net zoals dat zij jou aanmoedigde natuurlijk tijdens je zilveren run in Cortina.
2: Ja, zeker. En alles wat zij daarvan mee kan krijgen is alleen maar heel mooi.
1: Nu maak je het bekend via Instagram, maar ook via persbericht van de NSKV, de Nederlandse Skivereniging. Zijn daar veel reacties op gekomen ook?
2: Ja, onwijs veel reacties. Echt mooie berichten.
1: Wat is dan voor jou het mooiste?
2: Ik denk vooral dat mensen toch wel laten weten wat ik dan voor de sport heb betekend.
1: Ja, want dat is natuurlijk onwijs veel.
2: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, want heb je daar zelf eigenlijk ooit, je reactie waarschijnlijk niet, maar bij stilgestaan toch best wel wat impact heeft, zeg maar, wat je voor een gezicht aan de sport gegeven hebt?
2: Nou, ik denk wel, wat ik zeg, weet je, we hebben natuurlijk met z'n allen het niveau omhoog getild, dat wel. Maar dat komt nu wel naar voren met al die reacties.
1: Ja, en dan is het hoge woord eruit, voelt dat dan ook als wel een opluchting ook?
2: Een beetje dubbel. Aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant ook wel van oké, nu is het dus echt klaar.
1: Ja, nu kun je ook niet meer terug, hè? Dat...
2: Nee, het zou wat zijn hè, als ik er van het seizoen opeens toch sta.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is wel natuurlijk een mooie surprise-tactiek richting de Chinezen, die zelf natuurlijk ook wel eens verrassend.
2: Dat zou nog een tactiek kunnen zijn, maar nee, dat is niet het plan. Zeg nooit nooit, maar voor nu in ieder geval niet.
1: Nu duurt, voordat het winterseizoen begint, misschien nog wel even in deze hittegolf met hoogzomer. Wat is het nu het eerste wat een beetje op jou wacht nu?
2: Nu eerst even gewoon nog lekker genieten van de rust. En nieuwe plannen maken en ook kijken hoe we dan deze winter inderdaad gaan invullen.
1: Nou, ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen bij het maken van de plannerij. En dat het maar mooi mag uitpakken. Voor nu, Lisa Bunschoten-Vos, mag ik in ieder geval hartelijk danken voor je tijd. En dank natuurlijk ook namens Nederland voor een prachtige sportcarrière.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

0: catch my breath.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Luke Littler die heeft één missie dit seizoen. Het winnen van alle major titels in een jaar tijd. En om deze missie een vervolg te geven moest hij afgelopen weekend de World Matchplay winnen. Dit zomer-WK is na het WK darts het grootste toernooi van het jaar. Dus makkelijk was het zeker niet. Toch liet hij het er weer ongelooflijk gemakkelijk uitzien. Nadat in de halve finale Dirk van Duivenbode had uitgeschakeld, moest ook in de finale Gerwin Price eraan geloven. Andermaal dus geen maatstaf eigenlijk op de nog altijd pas 19 jaar jonge Engelsman. Ik ga erover in gesprek met Damian Vlottes van de Sportnieuws.nl Darts Draait Door podcast. Damian, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, die missie komt weer een stapje dichterbij voor Luke Littler. Staat er nog een maat op om het eigenlijk tijdens major toernooien?
2: Maar het zou bijna een wonder zijn, heb je nu het idee, als die missie niet gaat lukken om alles in een jaar te winnen. Hè? Want het is ongelooflijk. Er is dit weekend of deze week niemand bij hem in de buurt gekomen. Dat is totale dominantie. Dus je moet vrezen voor de rest dat zij weinig prijzen gaan oprapen de rest van het seizoen.
1: Ja, Dirk van Duivenbode zei het nog wel heel erg mooi. Ook na afloop van die halve finale. Die zei nog van het was gewoon super intimiderend.
2: Ja. En hij zei nog puntje goed. Hè? Op zijn Westland, zei hij ook nog.
1: Ja, precies. Maar dat geeft wel even aan wat voor niveau die Littler dan aantikt in zo'n halve finale. Bijna 111 gemiddeld. Ging nog even overheen trouwens in de finale tegen Gerwin Price. Die halve finales. Twee Nederlanders erin met Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. Aan zich natuurlijk best wel lekker voor die twee.
2: Ja, zeker twee jongens waar je het misschien niet direct van had verwacht. Van Veen met een hele moeilijke loting. Hè? Dat die Ratajski, die net een Eurotour had gewonnen, kreeg hij in de eerste ronde. Daarna kreeg hij Nijman, die natuurlijk een topvorm is. Dus echt denk ik wel heel knap dat hij de halve finale heeft gehaald. En voor Van Duivenbode, die eigenlijk nog niet zo'n heel goed seizoen heeft, is het denk ik echt een wereldprestatie dat hij van Doby weet te winnen. Dat hij van Gerwen weet te winnen, dat hij van Anderson weet te winnen. Ja, dat is een vrij goede week voor hem. Zeker gebaseerd op zijn vorm. Weet natuurlijk dat hij dat kan, zeker. Hij kan van die mannen allemaal winnen. Alleen zo achter elkaar in één toernooi. Ook allemaal best wel wat spannende wedstrijden. Tegen Anderson wist hij het eigenlijk nog onnodig spannend te maken. Denk ik dat hij gewoon echt een hele, hele goede week heeft gehad en heel tevreden mag zijn.
1: Nou, want dit is een heel belangrijk toernooi natuurlijk. Na het WK eigenlijk gewoon het grootste toernooi van het jaar. Het wordt niet voor niets ook het zomer-WK genoemd. Betekent dat je natuurlijk voor de wereldranking best wel lekker kan verdienen als Dirk van Duivenbode zijnde.
2: Zeker. Van Duivenbode is natuurlijk best wel een stukje gezakt op een gegeven moment. Hij was nu de nummer 28 van de wereld. Hij stijgt naar 23. Dus hij komt wel weer langzaam richting de top 20. Als je na het WK ook kijkt, komt hij heel dicht in de buurt van Gerwen. Wat ook een beetje aan Gerwen ligt. Maar goed, echt die top 20 van de wereld, die kan hij wel weer ruiken. En dan is het natuurlijk zo, als je bij wat hij mee ziet, maak je langzaam die stap naar de top 16 eventueel. Die zit daar nog net buiten, maar ja, dat scheelt allemaal niet veel. En dat is wel weer echt even de positieve lijn die Van Duivenbode nodig had. Net natuurlijk een paar jaar geleden met zijn blessure veel last gehad. Dat hij best wel dalende is geweest. Hij stond gewoon de top 16 van de wereld en viel bijna uit de top 32. Dus het is echt wel weer nu eventjes de lijn omhoog, wat voor hem denk ik wel heel fijn is.
1: Nou, plus natuurlijk ook geen schande als je dan verliest van Luke Littler in topvorm.
2: Nee.
1: Gian van Veen die verloor in zijn halffinale van Gerwin Price. Daar viel misschien meer te halen, toch?
2: Ja, daar viel denk ik zeker meer te halen. En het was eigenlijk een beetje die finishes waar hij best wel het verschil mee maakte tegen bijvoorbeeld Nijman en verder rest in het toernooi, tegen Weet ook. Die liet hem eigenlijk een beetje in de steek tegen Price. En dat had hij juist nodig om van Price denk ik te kunnen winnen. Want scorend is het eigenlijk het hele toernooi niet geweldig voor hem geweest, maar finishend wel. En ook dat finisher bleef nu een beetje achter, waardoor hij denk ik dan uiteindelijk tegen een Price gewoon tekort komt. Het was ook van Price, wat je zegt, niet een geweldige wedstrijd. Dus er viel wat te halen. Maar helaas, wat ik zeg, dat is echt die finishes waar hij het op heeft laten liggen.
1: Nou, Gian van Veen natuurlijk ook een fantastische WK gespeeld. Nu heeft hij natuurlijk een hele drukke periode achter de rug. Natuurlijk volop de Premier League meegedraaid. Zie je dat dat ook wel invloed heeft op een darter als Gian van Veen? Dat het nu toch wel heel erg druk is ook met het schema?
2: Ja, je had bij hem wel het idee dat hij misschien ook wel even blij was dat die Premier League erop zat. En dat je eigenlijk, had ik eigenlijk deze week voor het eerst pas het gevoel dat je denkt hij is echt hersteld van die operatie. En ik wil niet alles daar naartoe schuiven, maar je merkte wel dat dat wel echt een bepaalde impact heeft gehad. Misschien net even iets te vroeg begonnen. En dat met die Premier League, dat het daarmee is afgesloten. Dat met de Eurotour is nog wat moeizaam geweest, maar dit voelde echt denk ik een beetje als een herstart. Ik denk dat je eerder bij bijvoorbeeld Luc Humphries wel merkte dat die Premier League zijn tol heeft geëist.
1: Ja, ja, want die was natuurlijk al vrij snel uit het toernooi op, laten we zeggen, verrassende wijze.
2: Ja, ja, dat was eigenlijk de stunt van het toernooi natuurlijk. Hè. Cameron Matthews die in de eerste ronde van hem wist te winnen. In best wel een spannende close partij. Was ook geen slechte wedstrijd van Humphries. Alleen had niet die dominantie of eigenlijk dat goede spel wat bijvoorbeeld een Lidl neerzet. Nou is dat ook niet de standaard vind ik, maar het zat er ook niet echt in de buurt.
1: Vooruitspoelend naar de finale. Het was natuurlijk dus Luke Littler tegen Gerwin Price. Gerwin Price ook eigenlijk speelde scorend althans. Ook echt een best wel een goede wedstrijd. Ik bedoel, het is niet elke dag dat je 105 gemiddeld aantikt. Maar ja, als je dan die Dekselse Littler tegenover je heeft, die gewoon richting de 111,5 gemiddeld gaat, dan wordt het wel heel lastig.
2: Ja, dan wordt het zeker lastiger. Je wil zeggen, het had beter gekund nog, maar ja, 105 gemiddeld. Wat kan je nog meer bijna van iemand vragen, zou je zeggen. Alleen je ziet gewoon Littler, die blijft scoren als een gek. Staat eigenlijk altijd na 9 pijlen bijna wel, zeker op een finish, maar soms ook wel gewoon onder de 100. Weet je, er zit geen maat op die jongen. En als Price zijn, ja, dan moet je continu 140, 180's blijven gooien. Dat is buitenaards. En dat is denk ik gewoon de conclusie wat we over Littler kunnen zeggen. Hij is buitenaards.
1: Ja, want eerder had deze maandag Kevin Doets nog het record van hoogste verliezend gemiddelde. Nou ja, daar is zondag Gerwin Price nog even ietsjes overheen gegaan.
2: Ja, ja, inderdaad. Uiteindelijk heeft Price hem op zijn naam gezet. En dat is denk ik ook wel vrij typerend. Dat je hem uiteindelijk in een finale over zo'n lang format. Hij heeft totaal niet meegedaan eigenlijk in die finale. Maar je zet wel het hoogste gemiddelde neer. Dat zegt denk ik genoeg over en Price en ook over Littler.
1: Ja, wat doet deze zege met Littler?
2: Ja, het is zijn missie, hè, zoals je hem eigenlijk al aftrapt. Het is een missie om alle majors in een jaar te winnen. Hij gaat nu ook Play Championship toernooien spelen om zich te plaatsen voor de World Series, voor de Play Championship Finals einde van het jaar, waar dat voor nodig is. En ik denk dat hij daar nu naartoe gaat werken om zich daarvoor te plaatsen. Hij zal het EK heel graag willen winnen. Die heeft hij als enige nog nooit gewonnen. Dan heeft hij sowieso al alles gewonnen. En ja, eigenlijk ook voor World Grand Prix. Je ziet niemand die bij hem in de buurt gaat komen. Hè. Dat is het eerst volgende grote ranking toernooi. Ja, zeg het maar wie er in de buurt gaat komen. Ik zie hem niet.
1: Ja, maar dit is toch die dominantie van Luke Littler. Ja, als je erover gaat terugdenken, denk je misschien nog aan tijden van Phil Taylor. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook eigenlijk niet misgaan voor hem. Als hij dit gewoon op deze manier volhoudt, die vorm die hij heeft, ja, dan kan het bijna niet mis, zou je zeggen.
2: De enige die hem echt tot de max kan triggeren, en dat heeft hij meermaals bewezen, is wel Luke Humphries. Alleen winnen, dat gebeurt zelden uiteindelijk. Dat is de enige die nog goed in het eten zou kunnen gooien. En eigenlijk had ik het gevoel wel toen Humphries verloor van Menzies. Toen kon je eigenlijk Littler denk ik al feliciteren met de toernooiwinst. Dat is echt de enige die hem een wedstrijd kan geven op dit moment. Dus dat zou de enige speler kunnen zijn denk ik die goed in het eten gooit.
1: Nou ja, World Matchplay zit er nu op. Wat zijn de eerstvolgende toernooien die er aan zitten te komen?
2: Nou, als dartliefhebber kan je in de maand augustus rustig aan doen. Want dan gebeurt er niet heel veel. Heb je wel wat World Series toernooi in Australië. Maar daar heeft ook de absolute top, Littler, Humphries, Vergeven, die doen daar allemaal niet mee. Dus dat is eigenlijk een hele rustige maand. En daarna komen de World Series Finals naar Nederland natuurlijk in de AFAS Live. En dan is het langzaam toewerken naar de World Grand Prix, het EK, de Grand Slam of Darts, Play Championship Finals en dan het WK alweer.
1: Ja, dan gaat het hard, hè? Zo'n tweede helft van het jaar.
2: Ja, het eerste deel van het seizoen eigenlijk zit erop. En nu gaat er eigenlijk om de echte knikkers ook worden gespeeld, hè, met alle grote toernooien die nu komen.
1: Precies. En daar is natuurlijk ook weer alles over te horen tijdens de Sportnieuws Dartstrijd Door podcast. Damien Vlottes, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik en spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Ja, morgen weer te beluisteren en geen enkel probleem.
0: All Sports Radio Live.

Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ik ben Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Voetbal.
3: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
4: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor en je luistert naar All Sports Radio.
5: Autosport.
6: Hey, Jalla Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij All Sports Radio wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
1: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
2: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor. En wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan. En veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingstages in het buitenland, korte trainingstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
1: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
2: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal in mijn wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde-examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het past allemaal precies.
1: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
2: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet bij je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
1: Elien, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij All Sports Radio, of we leerden jou bij All Sports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, hè, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
2: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie iets aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die crowdfunding ook achter mij heeft gestaan ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk supermooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dit was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets. Maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
1: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
2: Nou, ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal. Maar dat weet ik bij mij bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast. En ook er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is, dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
1: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie servers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
3: Ja, dat hopen we dan maar. Dat zullen we zien.
1: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
2: Ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
2: Top, ja, het liefst als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. Doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
2: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen. Veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als optie is om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Eline. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de kou kleren zitten, toch?
2: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook... Het is heel veel op en neer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog. En dan zie je al die andere servers daar en alle andere servers. En we hebben nu ook meer internationale servers die nog meer meedoen. Dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii... Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
2: Ik doe mijn examenjaar verspreid. Dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar mijn focus is natuurlijk wel op surfen. Maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten voor het jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
2: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
2: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
1: Ja, nou ja, dus ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn. Ondanks alle wedstrijden in het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
2: Nou, ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog een 2 jaar wel een junior in de junior pro's. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En ja, natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben en nu veel dingen alleen, meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral ja, wennen en ja, al die events doen en hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan het kan je niet doen.
1: Ja, precies. Maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van, nou ja, acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
2: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven, hoe het leven er nu uitziet. Er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus ja, het is zeker wennen en het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus ja, dat is wel wennen, maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
1: Heb je nog wel dan wat landgenoten slash teamgenootjes met wie je het samen kan doen, of is het echt een solo avontuur?
2: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn. Want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of ja. Meer.
1: Ja, precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
2: Ja, dat zeker.
1: Wanneer staat je eerst grote, of je eerst echt volgende wedstrijd op het programma?
2: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt het vanaf wanneer de golven het best zijn.
1: En waar gaat die wedstrijd zijn?
2: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
1: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En ja, alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En ja, als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
2: Komt goed. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Schweiz. All Sports Radio Live.
1: Het is een woensdagmiddag, zo rond een uur of half één. En dat betekent hier bij All Sports Radio deze zomer één ding. En dat is dat we weer gaan bellen met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. Ja, het blok in Huizen zit er inmiddels op. En vooraf wisten we dat het een wisselvallig weekend zou worden. En dat is gebleken. Het was zaterdag zon, zondag regen. Ja, hoe is dat eigenlijk geweest? En nu verhuist de tour weer terug naar de kust. En om precies te zijn, naar het strand bij Kijkduin. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Je hebt eigenlijk twee prachtige weekenden in Huizen gehad. Dat afgelopen weekend, we hadden het er vorige week al over. Hè, hoe dat zou zijn met die wisselvalligheid. Nou ja, dat was inderdaad toch een soms een regenachtige zondag. Het was een prachtige zaterdag. Die zat ook echt wel vol. Hoe is het uiteindelijk geweest?
2: Nou, het was eigenlijk een supermooi weekend zoals we inderdaad voorspeld hadden met op zaterdag mooi weer. We zagen ook de inschrijvingen tot en met vrijdag eigenlijk steeds voller raken. Dus we hadden een plek voor maximaal 20 velden. Die zaten ook propvol. Dat is mooi om te zien, want je ziet dan ook de inschrijvingen gewoon, die komen binnen. En als je dan denkt, hey, we hebben nog een plekje, dan zetten we weer een plekje open. En in no time is dat plekje dan ook weer opgevuld. Dus ja, zaterdag was echt een lekkere dag om op het strand van Huizen te zijn. Ondanks de blauwalg die er zit. We hebben in ieder geval het strand volledig gevuld gekregen. En dan heb je inderdaad de omslag een beetje naar de zondag. Want dan staat er nog maar de helft van het aantal velden. En dan zie je inderdaad van dat de ochtend begint met regen. En is weer droog, regen droog. Dus dat was een wisselvallige zondag. Maar desalniettemin was dat ook nog een prima speeldag voor de beachers.
1: Ja, want maakte het soort regen dan eigenlijk nog uit voor het strand? Want het was natuurlijk niet echt dat het een beetje miesert of zo. Tenminste, ik weet niet hoe het in Huizen was. Maar als ik even op mezelf betrek, in Veenendaal was het een aantal keer keihard plensen. En dan was het ook weer gewoon droog.
2: Ja, en zeker heeft dat effect. Eigenlijk is het heel vervelend als je de hele dag in een beetje miezerregen staat te spelen. We hebben nu een aantal verschillende soorten buitjes inderdaad gehad. Kijk, als het op het moment dat het echt een plensbui wordt, dan zie je dat de spelers eventjes gaan schuilen. Ja, en wij als organisatie kijken even hoe lang duurt deze piek. En meestal is dat dan maar een paar minuten, 20 minuten, een half uurtje. En dan kan er weer prima gespeeld worden. En als er gewoon wat regen uit de lucht valt, ja, dan spelen er ook gewoon de meeste teams die spelen gewoon door. Ja. Zolang het maar niet met bakken naar beneden stort, dan wordt het even schuilen.
1: Precies, dan past wel een beetje dat gezegd, we zijn niet van suiker gemaakt, er een beetje bij dan.
2: Dat past er zeker bij. En zeker hoe hoger het niveau, hoe meer de mensen blijven spelen. De recreanten 4-4, die denken op een gegeven moment van, ik vind het wel prima. Maar zeker de hogere niveaus, die spelen lekker door.
1: Gezondheid. Is het voor aankomend weekend misschien een heel ander verhaal. Want voor de mensen die misschien niet in de airco zitten. Het is vrij pittig warm op dit moment. Misschien een klein hittegolfje wat er nog een beetje aankomt. Dat levert denk ik weer andere uitdagingen met zich mee, zeg maar. Want als het te warm is, is het ook niet lekker sporten, toch?
2: Nee, te warm is niet lekker sporten. Maar het voordeel wat wij natuurlijk hebben, en we gaan nu weer naar de kust toe. En aan de kust is het zelden dat ik denk van, joh, nu is het echt te warm. Want er staat altijd wel een klein briesje. Dus dat verwacht ik ook aankomend weekend weer. Een paar weken geleden natuurlijk, toen we Ameland hadden, was Nederland helemaal code rood. Maar konden wij lekker spelen. En nu gaan we dat zien hoe we dat in Kijkduin gaan ervaren.
1: Ja, want is dat natuurlijk wel het lekkere aan het spelen aan de kust in plaats van Huizen, wil ik zeggen. Maar dat ligt natuurlijk iets centraler gelegen in het land.
2: Ja, Kijkduin is echt wel een supermooie locatie met ontzettend mooi zacht zand. En dan is als je aan de zee zit, is het grote verschil met bijvoorbeeld het binnenland ook. En dat merkten we nu voornamelijk in het binnenland. Dat we daar in Huizen hadden we last van zwanen en zwanenpoep op het strand. Hadden we last van muggen 's avonds en knutten wat er allemaal rond binnenlandse meren allemaal rondvliegt. Ja, en dat heb je eigenlijk aan de kust natuurlijk helemaal niet. Aan de kust zit je gewoon lekker aan het strand met een zeebriesje, met echte golven. Dus dat heeft ook wel eigenlijk onze voorkeur om gewoon lekker aan de kust te staan.
1: Ja, en ik denk ook geen blauwalg in zout zeewater. Gok ik even, vraagteken.
2: Nee, Nee, dat klopt. Dat komt ook meestal voor, als ik het goed heb begrepen, uit stilstand water en ondiep water. Waardoor dat wordt veroorzaakt.
1: Nou ja, dat is goed om te zeggen erbij dat ik geen bioloog ben. Daarom ben ik radiopresentator geworden. Nu weten we ook, elke week is er wel weer iets anders te vinden natuurlijk bij jullie qua sport. Er komen de verschillende takken, disciplines in actie. Wat kunnen we verwachten van de eerste week Kijkduin?
2: De eerste week Kijkduin, daar hebben we nog recreatie beachtennis. We hebben niet de KNLTB Tour, die komt volgende week weer. Dus dit weekend verwachten we recreanten qua beachtennis erbij. En we hopen, en dat is nog steeds een lastige tak van sport, het footvolley. Om daar op de zondag ook nog een toernooi van te kunnen spelen. Het zal niet een groot toernooi zijn, maar we hopen eigenlijk op minimaal 8 teams. Zodat we ook footvolley weer wat meer leven kunnen inblazen.
1: Ja, dat zou mooi zijn, want toch voor de mensen die dat gemist hebben, het is wel echt fantastisch om naar te kijken.
2: Ja, footvolley is echt een mooie sport. En zeker als ik nu ik het afgelopen jaar nog meer volg, dan zie je internationaal ook gewoon echt hele mooie toernooien. Hè, goed bezette tribunes en absoluut een heel hoog niveau. Nou, dat hoeft bij ons allemaal nog niet. Wij willen gewoon weer de recreant aan het footvolley krijgen. En dan hopen we dat we in Scheveningen nog een Nederlands kampioenschap uit de grond kunnen stampen.
1: Nou, dan hierbij de oproep aan de mensen die luisteren. Ga lekker footvolleyen. Hoe zit het met de plekken qua inschrijvingen voor dit prachtige weer?
2: Nou, met dit prachtige weer zijn er echt nog voldoende inschrijvingen mogelijk. We zitten weer aan de kust. We zitten in Kijkduin en daar is echt het strand weer immens groot. We zitten bij de strandmotor. Daar wordt allemaal zand, komt daar allemaal... Wordt er allemaal bij elkaar gegooid. Maar we hebben gewoon een heel groot strand in Kijkduin waar we echt heel veel velden kwijt kunnen. Dus de inschrijvingen zijn eigenlijk bij ons onbeperkt.
1: Nou, dat is goed om te horen. Meer informatie, summerlybeachlife.nl, toch?
2: Juist, helemaal goed. Daar kunnen mensen zich inschrijven voor alle verschillende disciplines en alle verschillende sporten.
1: Arnoud de Wildschut, mag ik je weer onwijs bedanken voor het ons bijpraten deze week. En wij spreken elkaar volgende week weer. Veel succes dit weekend.
2: Zeker, dankjewel. All Sports Radio Live.

Yeah. All Sport Radio. Live. De beste verhalen uit de sport. Headlines, gossip en de achtergronden. Elke werkdag tijdens de lunch. Op All Sport Radio.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik eerder wist. Het gaat om een beetje niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: Dit is All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal, tennis en autoracen. Tot zeilen, atletiek en judo. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook. Of bereik ons via Twitter. @sportsradio_nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio. All Sports Radio klokt. De tijd van 2 uur. Voetbal.
8: Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
9: Schaatsen.
10: Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
0: Autosport.
11: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op dinsdag, donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dichtbij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn. En dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij de jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstjaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar, richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden, dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus nog op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. En nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. een doel?
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gennep talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen. All Sports Radio Live. It's so lovely.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland en dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Nou, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar. Hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zich voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat wordt sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel. All Sports Radio Live.

Hoe verdien je geld aan het organiseren van de Olympische Spelen? Hoe komen teams aan hun sponsoren? En hoe verlopen de onderhandelingen met sporters en hun management? De antwoorden op dit soort vragen hoor je in de BV Sport. Met interessante gasten uit de sportwereld. Gepresenteerd door Sport.

0: Sports Radio.
1: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
2: De mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 3 uur.
5: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
6: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
7: Autosport.
8: Hallo, ik ben Jeroen Blekenmolen, autocoureur van beroep.
9: En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Dan nu even iets totaal anders op All Sports Radio. Want waar we het nu over gaan hebben, heeft gewoon een introductie nodig volgens het bekende rijmschema AABBA. Dus daar gaan we. Bode Groot uit Veenendaal gaan we nu horen op dit sportkanaal. De presentator van dienst is niet zo goed snik, maar volgende week is het WKOCR in Limerick. Verwoordt dit tot een succesverhaal? Nou, laten we het aan haar gaan vragen. Bo, hele goeiemiddag.
2: Een goeiemiddag.
1: Ja, als jij naar Limerick gaat, dan hoort daar natuurlijk ook gewoon een Limerick bij.
2: Ja, blijkbaar wel. Ja, nee, dat is wel een leuke introductie.
1: Nee, sowieso. Ik vind het helemaal leuk dat ik jou kan spreken. Want de mensen horen al Veenendaal. Nou, de meeste mensen hier weten wel dat ik ook uit Veenendaal kom. Dus, en zo vaak komt het niet voor dat ik een plaatsgenoot kan interviewen die op het hoogste niveau van de sport actief is. Bo, allereerst voordat we over dat WK Obstacle Course Running gaan hebben. Je doet survivalen, Obstacle Course Running, ook nog triathlon. Kun je eerst eens even uitleggen, survivalen, Obstacle Course Running, wat voor sport is het?
2: Survival run is eigenlijk een sport waarbij je het hardlopen combineert met hindernissen. En dan vooral vaak combinatiehindernissen. En je moet hierbij denken aan een monkey bars. Dus veel mensen zullen misschien bijvoorbeeld Strong Viking of Mudmasters wel kennen. Survival run is eigenlijk dat, maar dan wel technischer. Dus je hebt wel echt daadwerkelijk een training nodig om dat te kunnen doen. Dus je kan niet daar zo voor inschrijven en zeggen, nou, ik ga het wel even doen. Strong Viking kan je bijvoorbeeld zeggen met een paar vrienden. Zeggen, nou, we gaan dit even met z'n allen doen en maken een mooie dag van. En obstacle run is meer in het rijtje van een Strong Viking. Dus het is wat gemakkelijker eigenlijk. De hindernissen zijn beter te doen. Je hebt nog steeds training nodig, anders kan je niet meedoen op het hoogste niveau natuurlijk. Maar ja, je hebt wel. Het is toegankelijker voor iedereen eigenlijk. En dat is dus bij survival iets minder. En ja, de grootste verschillen zijn dus vooral de hindernissen. Het lopen is nog steeds door verschillende terreinen. Als je gaat soms door een sloot heen, door weilanden heen, sommige stukjes over de weg. Ja, daar moet je eigenlijk een beetje aan denken.
1: En wat? Ja, wat is dan ongeveer zeg maar, het deel hardlopen tegenover zeg maar, de obstakels?
2: Bij survival run heb je bijvoorbeeld 8 kilometer en dan heb je 40 hindernissen. Bij obstacle run is dat iets minder. En zijn langere afstanden, dus dat is meestal de middenafstand, de standard course noemen ze dat, is 15 kilometer. En daar zitten dan soms maar 30 hindernissen in. En van die 30, dan tellen zij bijvoorbeeld over een muur heen gaan ook als een hindernis. En bij survival is bijvoorbeeld in een touw klimmen is er 1. Maar een hele combinatie hindernissen is bijvoorbeeld ook maar 1. Dus ja, daar ben je in verhouding ook wel iets langer mee bezig.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk benieuwd. Wat zijn nou de leukste hindernissen in jouw ogen? Wat is jouw favoriet?
2: Mijn favoriet is wel survival run, maar daarbij is het probleem eigenlijk dat alleen maar in Nederland en een klein deel van België wordt gedaan. Er zit nog 1 club in Zweden, maar die organiseren niks of die hebben geen wedstrijd. En er zit er ook eentje in Duitsland, maar verder is het dus echt een hele Nederlandse sport. Dus dat is jammer. Bij OCR heb je dat, of obstacle course racing, heb je dat het gewoon veel meer internationaal is. En dan heb je dus bijvoorbeeld inderdaad ook een WK in Limerick, in Ierland.
1: Nu ben ik ook wel benieuwd naar, als je het hebt over hoe de sport werkt. Wat is uiteindelijk waar ze het op rekenen? Gaat het om tijd of krijg je ook nog een score door de hindernissen? Of is het gewoon als je het niet goed doet, moet je opnieuw?
2: Bij survival run heb je andere regels dan bij obstacle run ook nog. Dat is ook nog zo. Bij survival run, stel je valt eruit. Je hebt 1 bandje, een rode bandje, en die is een soort van heilig. Dus haal jij die hindernis niet, kan je gewoon nog een keertje opnieuw proberen. Maar ga jij dat 20, 30 keer opnieuw proberen, ja, ergens moet je voor jezelf de grens trekken en denken, ik ga het niet redden. Dus laat je dat bandje doorknippen, kan je nog wel doorgaan, maar daartegenover staat wel een tijdstraf van 3 uur. Of 4 uur. Dus kan je eigenlijk al niet meer meedoen in de ranking. En staat er ook een 1 achter je naam dat jij die hindernis niet hebt gehaald. Maar ja, je staat wel in de uitslagen. Bij obstacle course racing is het anders. Daar krijg je 3 bandjes. En als jij een hindernis niet haalt, gewoon omdat het bijvoorbeeld regent en je hand glijdt weg, je kan het gewoon, maar je valt, dan mag je niet opnieuw en moet je gelijk jouw bandje knippen. Dat is heel erg streng. En in tegenstelling tot dat je dus dat bandje knipt, moet je aan het eind, voor de finish, moet je een penalty ronde doen. Dus dat kan 2 minuten zijn, 3 minuten. De afgelopen Europees kampioenschap was dat bijvoorbeeld een rondje van 300 meter met een jerrycan van 20 kilo.
1: Zo.
2: Waarbij je ook nog over muurtjes heen moest en onder een net hoor. Dus je gaat geen tijdswinst meer halen. Dus het was bijvoorbeeld zo bij de elite, die mevrouw die lag op kop. Die had helaas 1 bandje moeten knippen, moest de penalty doen en die werd 5e. Dus ja, dus soms moet je toch even iets langer wachten voordat je begint in die hindernis. En waarbij je dus dat bandje niet verliest. En je kan van die 3, moet je er met eentje over de finish komen. Dus je mag eigenlijk maar 2 keer zo'n fout maken. En daarbij moet je in tegenstelling dus 2 keer zo'n ronde doen. Nou, eentje is al zwaar, dus kun je dan gaan 2. En als jij dus alle 3 kwijt bent, dan sta je gewoon niet in uitslagen. Dan kun je gelijk stoppen, dus ben je gedisqualificeerd. En dan doe je helemaal niet meer mee in de ranking.
1: Nou, dat is wel best wel streng. Hoe ziet jouw leven als behorende tot de wereldtop in deze sport er eigenlijk uit?
2: Ik werk momenteel ook nog 40 uur in de week. Ik werk dus 40 uur in de week. Dan daarnaast train ik zo ongeveer 20 uur, 25 uur in de week. Ik woon gelukkig nog wel thuis, maar niet zo heel lang meer. In oktober krijg ik de sleutel van mijn huis, dus dan ga ik op mezelf. Nu is het nog allemaal veel passen en meten en plannen en gaat het soms allemaal maar net. Dus ben ik heel blij dat ik als ik thuis kom, bijvoorbeeld de eten voor me klaarstaat of dat de was gedaan is, dat soort dingen allemaal. En het is wel rennen, vliegen soms een beetje om alle trainingen te kunnen doen. Maar ja, je moet er ook wel een beetje wat voor laten natuurlijk. Als je een doel hebt, dan moet je er wel voor gaan, vind ik.
1: Ja, en je komt natuurlijk op heel veel verschillende plekken in de wereld. Zo dus ook volgende week Limerick in Ierland. Dat wereldkampioenschap, hoe gaat dat voor jou eruit zien?
2: Ja, je mag. Ik vertrek daarheen op dinsdag. Dan hebben we op woensdag heb je een soort mogelijkheid om de hindernissen te oefenen. Dus mag je gaan kijken hoe je het wil gaan doen. En dan op donderdag is de openingsceremonie. Haal je al je spullen op. Dan heb ik op vrijdag de korte afstand. Op zaterdag de lange afstand. Dus dat is dan die 15 kilometer. Op de korte afstand is tussen de 3 en de 5 kilometer. En dan eindigt het evenement op zondag met de teamrace. En waarbij je dus een soort estafette doet. Dus iedereen doet ongeveer 3 kilometer met zijn eigen discipline. Dus je hebt iemand die doet snelheid, dus die doet van het parcours alleen maar het rennen. Iemand die doet techniek, die heeft dan allemaal hindernissen. En één iemand die doet kracht. Dus die moet een zandzak optillen of een stenen bal. Noem het zo gek en je kan het optillen, dat doen ze erin. En dan heb je nog een onderdeel wat je met z'n drieën moet doen. Bijvoorbeeld over een hele hoge muur heen. Dus daar komt het teamwork er wel bij kijken. En dan, uiteindelijk sluiten ze daarmee het evenement af. En dan ga ik op zondag weer naar huis.
1: Waar ligt jouw grote kracht?
2: Ja, het is een beetje een combinatie van de krachtoefeningen en de snelheid, denk ik. Bij de hindernissen ben ik in de survival run eigenlijk het best. Alleen bij OCR zit dus die extra factor erbij van het bandje verliezen. En ook als je het dus wel kan, maar ja, als het bijvoorbeeld glad is, dat je hem dan nog moet inleveren, dat het gewoon domme pech eigenlijk. En dat zit heel vaak in mijn hoofd. Maar ik heb er nu dit kampioenschap wel vertrouwen in, dat ik de hindernis allemaal wel ga halen. Maar toch denk ik dat ik het sterkste ben in de krachtoefeningen.
1: Nu was je de vorig jaar op het WK had je nog zilver. Dat is natuurlijk een prachtige editie. Wat verwacht je daarmee van de aankomende editie?
2: Ik hoop weer op het podium te kunnen eindigen. Je weet van tevoren niet wie er allemaal meedoen en in welke categorie ze mee gaan doen. Ja, dus het is wel afwachten en maar aan de startlijn zien hoe je ervoor staat. En dan, ja, ik ga sowieso mijn uiterste best doen om het hoogst haalbare te kunnen halen. Dus dat zeker.
1: Nou, sterker nog, het was zelfs twee keer zilver. Hoe zit het eigenlijk met je leeftijdsgroep? Want je deed vorig jaar mee aan 25 tot 29 jaar bij de vrouwen. Maar voor de komende jaren zit er misschien wel een switch naar de elite in?
2: Ja, misschien wel. Dat is altijd maar afwachten. Omdat OCR is ook een opkomende sport voor de Olympische Spelen. Maar dan niet als individuele sport. Dus hij zit bij de vijfkamp in. Dus moet je nog even vier andere sporten erbij doen om naar de Olympische Spelen te kunnen gaan. En daarbij hebben ze waarschijnlijk dus ook wat veranderingen in het WK of EK of andere kwalificatiewedstrijden. Omdat ze dus graag willen dat iedereen naar de Olympische Spelen ook gaat. Ja, dat gaan we zien in 2028 natuurlijk.
1: Nou ja, wie weet dan dat je binnenkort wel eens Olympier mag zijn.
2: Dat denk ik niet, want in de vijfkamp zit schermen. Ik heb nog nooit de sport schermen gedaan. Die andere vier sporten zou ik wel kunnen, want hardlopen is er eentje. Eentje is zwemmen. Nou, met hetgeen dat ik ook wel eens een triathlon doe, kan ik ook wel zwemmen. En die andere is laserschieten. Dus dan doe je een rondje rennen. Dan moet je met een laserpistool een target raken. En dan moet je weer een rondje rennen. Dus dat zou ik wel kunnen. Maar het schermen heb ik nog nooit gedaan. En ik denk niet dat ik dat kan leren in 2 jaar tijd om op een Olympisch niveau mee te kunnen doen. Dus zeker niet in de komende editie om naar de Olympische Spelen toe te gaan.
1: Nou, precies. Eerst nog maar even dat wereldkampioenschap OCR van volgende week. Dat lijkt me een veel beter plan. Bo de Groot, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, bedankt jullie ook. All Sport Radio Live.

All Sports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In All Sports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Zelfs in een gemiddelde soapserie zitten nog niet zoveel plot twists als in dit seizoen in de MXGP. Waar we een aantal weken geleden nog hadden over hoe duur wellicht de twee extra uitvalbeurten zouden kunnen zijn voor Jeffrey Herlings in de strijd om het kampioenschap, is het inmiddels helemaal omgedraaid. De jonge Lucas Koenen die leek na Zuid-Afrika schier ongenaakbaar, maar de sport liet wederom zien dat het ongeluk in een klein hoekje zit. Een val in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zorgde ervoor dat hij een beknelde heupzenuw in zijn linkerbeen heeft. Hij probeerde het nog wel in Tsjechië, maar ja, het lukte hem gewoon niet. Hij moest opgeven. Herlings die won dan weer bij de Grand Prix en staat inmiddels 49 punten voor. Ik ga erover in gesprek met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, elke keer als wij elkaar spreken is er wel iets nieuws gebeurd wat we allebei niet hadden zien aankomen. Wederom een plot twist.
2: Ongelooflijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erop kan zeggen. De kortste versie van het verhaal. Natuurlijk, we hebben een sport, motocross, die blessuregevoelig kan zijn. Risico's zitten in een klein hoekje, dus een foutje kan zwaar worden gestraft. En dat is in dit geval ook gebeurd tijdens de Grand Prix van Engeland. Tijdens de kwalificatiewedstrijd op zaterdagmiddag heeft Lucas Koenen een aanvaring gehad met de Fransman Maxime Renault. Een valpartij als gevolg. En in eerste instantie heeft hij de wedstrijd nog kunnen vervolgen en leek er eigenlijk niets aan de hand. Maar het tegendeel bleek waar. En de wedstrijd werd vroegtijdig, die kwalificatiewedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de volgende dag was er ook twee keer een nul score. Ja, in Tsjechië ging het helaas voor hem een week later niet veel beter. Dat heeft het kampioenschap compleet doen kantelen.
1: Ja, want zo stond Jeffrey Herlings een punt of 60 achter. En nu staat hij er bijna 50 voor. Nu kun je natuurlijk, als je concurrent uitvalt, kun je natuurlijk wel wat puntjes terugpakken. Maar hij dacht, goh, ik pak gewoon de volle map terug. Ik win bij de Grand Prix. Eigenlijk het enige waar hij het misschien iets minder heeft gedaan, was in de kwalificatiewedstrijd dan voor Groot-Brittannië. Waar hij dan 7 punten kreeg in plaats van 10. Maar voor de rest heeft hij gewoon de volle 100% gescoord.
2: Ja, vol in de aanval. Die kwalificatiewedstrijd begon heel chaotisch in het circuit van Fox Hill. Eerst in de eerste, tweede bocht gaat Lucas Koenen dus onderuit. Een paar bochten verder wordt Jeffrey Herlings aangereden door Romain Fèvre. Waardoor Herlings ten val komt, heel veel plaatsen verliest, maar toch nog terug weet te komen. En inderdaad, 7 WK-punten. En ja, in de wedstrijd in Tsjechië was er eigenlijk helemaal niemand opgewassen tegen Herlings. Ja, die ruikt natuurlijk bloed, schakel erbij. En ja, het resultaat is bekend. 49 punten los. Met nog een aantal wedstrijden op de kalender. Waaronder de Grand Prix van België komend weekend en de Grand Prix van Nederland. Nu weten we dat zowel Herlings als Lucas Koenen bijzonder sterk zijn op de zware zandcircuits. Maar ja, Lucas Koenen is niet fit. En wie moet dan Herlings in het zand kloppen? Ik heb geen idee.
1: Nee, dus daar gaat waarschijnlijk nog wel wat extra punten uitgelopen worden. Aan de andere kant, ja, Lucas Koenen, zolang hij niet rijdt, moet hij ook naar achter kijken. Inmiddels is het ook niet zo heel ver weer naar achter richting Romain Fèvre. Is de kans groot dat hij misschien toch in zijn thuis Grand Prix in Lommel toch voorbij gestoken gaat worden door Fèvre?
2: Die kans is er zeker. Het verschil met de Belg en de Fransman is teruggebracht naar slechts 25 punten. Een Grand Prix manche-overwinning is 25 punten. Ja, zoals gezegd, ik zie Herlings die wedstrijd absoluut domineren in Lommel. Maar ja, Fèvre is een oud-winnaar tijdens de Grand Prix van België op het circuit van Lommel. Dus die is absoluut ook heel goed daar om zijn mannetje te staan. En ja, als Koenen in actie kan komen, hoe dan? Tegen welke prijs wil hij die tweede plaats verdedigen? Zijn lichaam nog meer op de proef stellen? Of kiest hij ervoor om rust te nemen en misschien nog in die laatste wedstrijden nog misschien iets te kunnen doen aan die achterstand? Maar ja, Herlings kan zo dadelijk, wanneer alles een beetje mee zit, vanaf de Nederlandse Grand Prix op safe gaan rijden. Of dat de beste manier is om jouw titel binnen te halen, is een ander verhaal. Maar ja, er zijn absoluut nog mogelijkheden voor Lucas Koenen, maar die worden eigenlijk weekend na weekend kleiner. Zeker als hij niet in actie kan komen, dan is het met de Grand Prix van België definitief gedaan.
1: Want wat is eigenlijk de verwachting? Dat lijkt me natuurlijk de grootste vraag. Wanneer kan Lucas Koenen weer racen?
2: Nou, als er een Belgisch kampioenschap, / wereldkampioenschap voor stoppertjespeler gespeeld wordt, dan winnen de broers Koenen. Want die zijn natuurlijk al een tijdje in de Lappenmand. Sascha Koenen raakte geblesseerd tijdens hun uitstapje naar de wedstrijd in Amerika. Lucas Koenen bijna twee weken geleden tijdens de Britse Grand Prix. Maar er is mondjesmaat aan informatie bekend. En al helemaal geen officiële informatie. Dus ja, hoe de vork precies in de steel zit, is nog eventjes afwachten. Hoe zwaar de schade precies is. Het is een vorm van ischias, dat is wel bekendgemaakt door KTM. En dat kan 2 tot 12 weken duren. Nou, wanneer het 12 weken duurt, zijn we 3 maanden verder. Nou, dan zien we hem dit jaar helemaal niet meer in actie. Dat zou natuurlijk wel heel erg triest zijn. Dus het is gewoon simpelweg afwachten. Hij zal het verwachten. Ik ga het proberen tijdens de wedstrijd in Lommel op zaterdag. Lukt het? Ja, dan gaat hij de wedstrijd in. Maar ik zie hem ook zomaar niet in actie komen.
1: Dat is dus nog even afwachten. Als we het hebben over blessureleed dit seizoen, dan kom je ook wel wat Nederlanders tegen. Calvin Vlaanderen ook weer niet in actie gekomen in Tsjechië. En Kai de Wolf, die is weer terug van blessure. En reed in 1 man is gewoon naar de 6e plaats. Dus dat is dikke prima.
2: Ja, heel erg sterk optreden van de Wolf. Geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd in Montevaci in Italië. Vervolgens de wedstrijden in Portugal, Zuid-Afrika en in Foxhill moeten missen. Heeft zijn pijlen gericht op de komende zandwedstrijden. Die wedstrijd dus in België en in Nederland. En was daardoor, om puur nog eventjes achter het startdek te staan, aanwezig tijdens de Grand Prix in Tsjechië. Keurige 6e plaats in die 1e manche. 2e manche, kleine schuiver in de openingsfase. Samen met Romain Fèvre ging hij in de 1e bocht onderuit. En koos daarna snel het hazenpad. En gingen we heel erg snel terug naar het renstier. Geen blessures, zal gewoon in actie komen komend weekend. Maar een extra wedstrijdje was misschien wel iets lekkerder geweest om die ook te volbrengen voor Kai de Wolf.
1: Baron van der Moosdijk is ook weer terug, heeft een aantal Grand Prix niet gereden op de KTM, maar komt terug met ook weer keurige puntennotering.
2: Een erg knappe prestatie voor Van der Moosdijk. Heeft ook een uitstapje gemaakt naar de wedstrijden in Amerika. Hij heeft daar 2 wedstrijden gereden. En daarbij, Van der Moosdijk richt zich volledig op de ADAC MX Masters. De Duitse internationale competitie. En pakt links en rechts een Grand Prixje mee. En in Duitsland is hij de titelverdediger. Dus het ziet er nu ook heel erg goed voor hem uit. En de wedstrijdjes voor de Grand Prix is eigenlijk puur om een beetje wedstrijdritme te houden. Ja, en misschien rijdt hij zich wel in de kijker van een Grand Prix team voor 2027. Want de Eindhovenaar pakt 23 punten en doet het daarmee bijzonder goed op het circuit van Loket. En daardoor, ondanks het missen van behoorlijk wat wedstrijden, bezet hij toch al de 20e plaats in de tussenstand van het kampioenschap.
1: Dan nog 1 naam te noemen. Rick Elsinga. Ook hij pakt weer wat puntjes. Wat voor weekend was het voor hem?
2: 7 WK-punten. Daarmee een redelijke wedstrijd. Aan de andere kant, Elsinga zit in moeilijkheden. Begin een huwelijk op de klippen zien lopen met Beta. Terwijl zijn toenmalige teamgenoot Jago Geerts nu wel heel erg sterk voor de dag kwam. De laatste wedstrijd al sterk voor de dag kwam. Maar Elsinga kon absoluut niet wennen aan die Beta. Zit nu op de KTM die hij over heeft genomen van Mattia Guadagnini. De Italiaan heeft een zware schouderblessure opgelopen. En daardoor is het Van Venrooy Racing Team op zoek gegaan naar een vervanger. Dat is de Elsinga geworden. Maar het is regelmatig puntjes scoren. Dat is absoluut denk ik het maximale voor Elsinga op dit moment. En dat doet hij eigenlijk voortreffelijk. Hij heeft de nodige Grand Prix gereden en daarvan, kijken, 7 stuks en daarvan 2 nullen. Dan doe je het niet zo verkeerd.
1: Dan ook nog even de MX2 meenemend. De titelverdediger Simon Lengenvelder, die wordt denk ik naarmate het seizoen duurt steeds ongelukkiger. Want hij valt steeds verder terug in de ranking. Aan de andere kant hebben we Guillaume Fares, de Spanjaard. Ja, die is in bloedvorm de laatste tijd.
2: Inderdaad, Fares is helemaal in bloedvorm. Is eigenlijk de laatste 4-5 wedstrijden eigenlijk nagenoeg onklopbaar. De kwalificatiewedstrijd in Tsjechië kende hij een moeilijke openingsfase en kwam hij terug vanaf een 19e naar een 3e plaats. En de 2e manche in Tsjechië werd hij 2e achter Liam Everts, die eigenlijk weer eens een keer zijn tanden liet zien. Evans won die tweede manche, maar kende problemen door een valpartij in de openingsfase van de eerste manche. Dus voor de Grand Prix zegen deed hij absoluut niet mee. Maar Fres pakt overal 25 punten, of in ieder geval heel veel punten. En daarmee heeft hij dus Sekoene inmiddels al op 33 punten achterstand gezet.
1: Hoe staan de Nederlanders er in de MX2 voor?
2: Wisselvallig. Krachtsmakers vecht om de 10e plaats met Julius Mikula. Alleen Krachtsmakers heeft de pech. De jongeman in Boksel heeft al behoorlijk wat nulscores door machineproblemen. Rijdt eigenlijk rond de 10e, 8e, 10e, 12e positie. Dus eigenlijk wel een vaste waarde in de WK-punten. Maar echt een doorbraak forceren richting de top 8, zoals hij eigenlijk van plan was dit seizoen, lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. En Jens Walvoort is wel naar Tsjechië gereisd, maar is niet in actie gekomen. En ik heb eigenlijk geen idee waarom hij niet van start is kunnen gaan.
1: Toch even snel noemend Gian Doense, want die heeft Groot-Brittannië en Tsjechië weer gereden. Dat zijn zijn tweede en derde Grand Prix van dit seizoen in de MX2. En deed het eigenlijk ook behoorlijk. Hè? In Tsjechië zelfs twee keer 10e plaats.
2: Bijzonder knap optreden van de Limburger. Rijdt normaal in het EMX 250. Zeg maar het laatste stapje richting de Grand Prix voor de MX2-klasse. Wil natuurlijk in 2027 de overstap maken naar de Grand Prix. Heeft daarvoor mogelijkheden gekregen om vast een aantal wedstrijden te proeven. En ja, rijdt zich ruim in de punten met twee keer in de top 10 notering. En dat geeft natuurlijk wel de burger moed ook voor de toekomst, voor 2027. Kiest hij ervoor om nog een jaar in het EMX actief te blijven? Of maakt hij al de overstap naar de Grand Prix? En dat zal de toekomst uitwijzen. Maar dit is absoluut heel positief. Zeker op het lastige circuit van Loket. Om daar zo dusdanig sterk voor de dag te komen. Ik hoop dat ze daar bij KTM ook aandacht voor hebben. En dat ze hem doorstoten naar de Grand Prix.
1: Tot slot, we gaan aankomend weekend dus in België rijden, in Lommel. Wat kunnen we van die Grand Prix verwachten?
2: Een hele, hele zware zandbak. Misschien wel het zwaarste circuit wat we op de kalender hebben staan. Misschien wel het zwaarste circuit überhaupt ter wereld. Lierop is natuurlijk ook erg zwaar. Eigenlijk voor nagenoeg alle rijders een thuis Grand Prix of een semi-thuis Grand Prix. Want in de wintermaanden, wanneer het hier qua weer de juiste kant op gaat, zijn eigenlijk alle teams nagenoeg in de regio van Lommel gevestigd. Dus er wordt heel veel op het circuit getraind en heel veel getest. Dus de rijders kennen het circuit, de omloop, helemaal perfect. Nu is het natuurlijk wel iets anders. Er wordt twee dagen volop gereden. Ski wordt op diverse puntjes eventjes aangepast. De layout wordt dan aangepast. Ja, normaal gesproken zie ik daar Camden McLellan eigenlijk zegevieren in de MX2-klasse. Hij is een zeer goede zandrijder. Hij woont in Lommel. Dus ja, voor hem heb ik eigenlijk heel veel verwachtingen van de Zuid-Afrikaan. Voor Fares zal dit een wedstrijd zijn om te overleven. Is niet de allerbeste zandhaas. Dan denk ik toch dat McLellan sterker is. En Sacha Koenen is natuurlijk erg sterk in het zand. Maar ja, die worstelt nu altijd met die sleutelbeenbreuk. Het is even afwachten. Wanneer hij een podiumplaats kan pakken, is hij denk ik tevreden. Maar ja, dan is het eventjes afwachten wat Fares heeft gedaan. Loopt hij in of wordt die achterstand alleen maar groter?
1: De regerend WMX-kampioene, onze eigen Lotte van Drunen, die gaat meerijden in de MX2. In hoeverre is dat toch een voordeeltje om dat nog mee te pakken voordat zij weer in actie gaan komen in Nederland, in Arnhem?
2: Ja, de WK dames hebben nog twee wedstrijden te gaan. De eerste drie wedstrijden zijn erg moeizaam verlopen voor de dame uit Sliedrecht. Ik denk dat het puur een PR-stunt is om eens een keer weer te proeven aan het wereldkampioenschap. Ze is de Queen of Sand. Dus ja, in het zand kent ze absoluut zeer goed de weg. Ik hoop dat ze nog een aantal keren wat puntjes kan pakken. Maar het zal absoluut niet eenvoudig voor haar worden. Want ja, het verschil tussen mannen en vrouwen is nu eenmaal behoorlijk. Dus ja, misschien dat het al, als het allemaal een beetje mee zit, dat er één of twee puntjes in het verschiet liggen. En ja, goed, dan zet ze toch weer zichzelf weer in de boeken van de motocrossport.
1: Nou, dat zou mooi zijn uiteindelijk. En ja, bij de MXGP, we hebben er al een klein beetje over gehad, maar Jeffrey Herlings, de topfavoriet, toch?
2: Ja, absoluut. Met kop en schouders is hij voor mij de favoriet. Eigenlijk voor de komende wedstrijden. De manier waarop hij afgelopen weekend een keer ging in Tsjechië en ook eigenlijk al min of meer in Fox Hill in Engeland waren zeer indrukwekkend. En ja, onder normale omstandigheden is er eigenlijk momenteel niemand die hem het vuur aan de schenen kan leggen.
1: We gaan het allemaal meemaken. Aankomend weekend dus Lommo. Hoe is dat allemaal het beste te bekijken?
2: Alles is te bekijken uiteraard via de HBO Max app. En als alles goed gaat zijn er ook beelden te zien op Eurosport TV.
1: Steven van Kempen, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast heel erg veel succes en plezier komend weekend.
2: Dank u wel. Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café, eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet...
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
6: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
7: De Radiofabriek.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 4 uur.
8: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
9: Cricket.
10: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International. En je luistert naar All Sports Radio.
9: Atletiek.
11: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na jarenlang succesvol in de wereldtop van het para-snowboarden te hebben geacteerd, maakt Lisa Bunschoten-Vos deze week via Instagram bekend een punt te zetten achter haar topsportcarrière. De meervoudige wereldkampioene, wereldbeker en paralympisch medaillewinnares groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse para-atleten op de banked slalom en de snowboardcross. Sterker nog, begin dit jaar bekroonde ze haar fantastische comeback als moeder nog met zilver op de banked slalom in Cortina d'Ampezzo. Nu kiest ze ervoor om haar aandacht volledig te richten op haar gezin, met natuurlijk man Chris Vos en dochter Jane. Lisa, hele goedemiddag.
2: Hoi hoi, goedemiddag.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want je hebt zo ontzettend veel mooie dingen mogen doen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die zilveren medaille in Cortina d'Ampezzo toch wel echt een ultieme bekroning is op al het werk eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat heb je helemaal goed. Het is wat je zegt. Ik heb natuurlijk onwijs veel mooie dingen mogen doen en bereikt. Maar dat is wel een van de speciaalste.
1: Ja, want je daarvoor natuurlijk moeder geworden. Hard gewerkt om die comeback te maken. Daarna ook natuurlijk met sowieso de hele wereld rondgereisd met het gezin. Dat maakt het, ja, zo'n prestatie denk ik des te mooier, toch?
2: Ja, zeker. En zeker, weet je, toen ik zwanger was, had ik heel sterk het gevoel van ik wil nog door, in ieder geval tot Italië, en dan gaan we kijken. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag die comeback maken. Maar ja, het was voor ons ook voor het eerst dat we dat op die manier allemaal gingen doen. Dus ja, dat is best wel spannend of dat dan inderdaad gaat lukken. Het is natuurlijk altijd al spannend als je naar zo'n doel toe werkt, maar nu in een hele nieuwe vorm. Ja, en als dat dan, oké, ik ging natuurlijk voor goud, het werd zilver, maar als dat dan op deze manier uiteindelijk uitpakt, dan is het natuurlijk fantastisch.
1: Nu hadden we het in het begin inderdaad al even over, je hebt zoveel mooie dingen in je carrière meegemaakt, hè? Je bent meervoudig wereldkampioen, je hebt op meer dan 80 podia gestaan in wereldbekers, meerdere medailles, twee keer zilver en brons op de Paralympische Winterspelen. Hoe kijk je eigenlijk terug op dit hele avontuur?
2: Ja, vooral heel trots op mijn eigen prestaties, maar ook op hoe we de sport hebben laten groeien. Want ja, toen ik binnenkwam in de sport was het gewoon compleet anders dan nu. Het niveau is onwijs gegroeid en ja, dat is gewoon heel tof, weet je. Dat maakt je prestaties ook gewoon veel meer waard. Dus ja vooral dat. Het is gewoon super gaaf geweest.
1: Ja, want ik las ook ergens dat het eigenlijk nog... Nou ja, misschien een klein beetje toeval was dat je in het snowboarden terecht bent gekomen, omdat die schoenen die zaten wat losser en beter. Dus dat ook zomaar gekund dat je het skiën in was gegaan. Wel blij dat het uiteindelijk snowboard geworden is?
2: Ja, zeker, zeker. Het heeft onwijs veel gebracht, dus ik had het zeker niet willen missen.
1: Nu heb je natuurlijk die keus gemaakt om te stoppen, om een punt achter je carrière te zetten. Hoe lang speelde dat al in je hoofd eigenlijk, dat nou ja, je toch hebt nagedacht over het maken van zo'n keuze?
2: Nou ja, zoals ik net al zei, toen ik zwanger was, had ik gewoon heel sterk het idee van ik wil in ieder geval nog naar Italië en ik wil een comeback maken. En dan gaan we gewoon kijken hoe het ervoor staat. Dus ja, weet je, dat gaat niet over één nacht ijs. En ik heb echt, ja, ik heb tot 2 weken terug gewoon getwijfeld. Dus ja, het speelde al wel wat langer. En ook misschien voor de Spelen dat ik... Ja, ik wist het gewoon niet. Maar ik wist wel dat er een reële kans was dat het de laatste zou zijn.
1: Ja, nu zeg je tot 2 weken terug heb ik eigenlijk nog getwijfeld. Wat gaf dan uiteindelijk de doorslag?
2: Ja, ik denk dat ik gewoon... Ik ben gewoon heel blij dat ik het op deze manier kan afronden. Ja, dat voelt gewoon heel goed. Zeg maar op een positieve manier met een heel mooi resultaat. En ja, het voelt gewoon alsof het tijd is voor iets nieuws.
1: Ja, en dat nieuws heb je ook al aangegeven. Je wil je vol focussen op je gezin. Hoe bevalt dat leven eigenlijk? Want dat lijkt me ook eigenlijk prachtig.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook dit met het gezin gedaan. Hè? Dus dat is ook fantastisch. En ik wil ook echt wel iets nieuws opzetten. In welke hoek weet ik nog niet precies. En ik zal ook heus nog wel op de sneeuw staan. En ik stop echt niet met snowboarden, zeg maar. Maar ja, gewoon niet meer me op moeten delen in gezin en atleet zijn, zeg maar. Dat geeft wel rust. Ook iets wat ik wel ga missen, maar het geeft ook zeker wel rust.
1: Ja, want je hebt overigens ook gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iets wat in die lijn ligt qua opleiding wat je misschien nu gaat opzetten?
2: Die heb ik niet afgemaakt. Dus dat gaat er niet worden. Dat was psychologie, maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik ben nu wel bezig met een personal trainer opleiding. Dus wat ik daar precies mee wil, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik ben er wel over uit dat ik niet klaar ben met sport. Want ik vind sport gewoon fantastisch. Ik wil ook kijken of ik nog op een bepaalde manier misschien wel iets kan blijven doen in onze sport. Want ja, ik vind het gewoon ook heel mooi wat we met z'n allen hebben neergezet. En ik hoop gewoon dat dat nog verder kan groeien. En als ik daar iets in kan betekenen, dan heel graag. En daarnaast ben ik gewoon heel erg aan het kijken nu wat ik wil. En dat heeft denk ik even tijd nodig ook.
1: Ja, want ongetwijfeld heb je daar nog ook over nagedacht. Maar hoe zit het eigenlijk met het rondreizende leven ook voor de sport? Want Chris gaat natuurlijk gewoon door. Jullie hebben dit de afgelopen tijd natuurlijk ook met het hele gezin gedaan. Jane is nog niet basisschool verplichte leeftijd. Dus je hebt alle vrijheid nog. Gaat dat gewoon door ook?
2: Ik denk niet dat we overal bij zullen zijn, want dat is veel en dat is natuurlijk ook financieel best wel pittig. Maar ik denk dat we waar we kunnen, dat we zeker wel proberen mee te gaan. Want ja, ik zie, omdat we dit zo samen hebben gedaan, zie ik het ook niet zitten om de hele winter thuis te zitten, dat hij de hele winter weg is, zeg maar. En ik vind het ook nog mooi om samen met die kleine hem aan te kunnen moedigen natuurlijk.
1: Ja, net zoals dat zij jou aanmoedigde natuurlijk tijdens je zilveren run in Cortina.
2: Ja, zeker. En alles wat zij daarvan mee kan krijgen is alleen maar heel mooi.
1: Nu maak je het bekend via Instagram, ook via persbericht van de NSKV, de Nederlandse Skivereniging. Zijn daar veel reacties op gekomen ook?
2: Ja, onwijs veel reacties. Echt mooie berichten.
1: Wat is dan voor jou het mooiste?
2: Ik denk vooral dat mensen toch wel laten weten wat ik dan voor de sport heb betekend.
1: Ja, want dat is natuurlijk onwijs veel.
2: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, want heb je daar zelf eigenlijk ooit, je reactie waarschijnlijk niet, maar bij stilgestaan toch best wel wat impact heeft, zeg maar, wat je voor een gezicht aan de sport gegeven hebt.
2: Nou, ik denk wel, wat ik zeg, weet je, we hebben natuurlijk met z'n allen het niveau omhoog getild, dat wel. Maar dat komt nu wel naar voren met al die reacties.
1: Ja, en dan is het hoge woord eruit, voelt dat dan ook als wel een opluchting ook?
2: Een beetje dubbel. Aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant ook wel van oké, nu is het dus echt klaar.
1: Ja, nu kun je ook niet meer terug, hè? Dat...
2: Nee. Nee, het zou wat zijn hè, als ik er van het seizoen opeens toch sta.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is wel natuurlijk een mooie surprise tactiek richting de Chinezen, die zelf natuurlijk ook wel eens verrassend.
2: Dat zou nog een tactiek kunnen zijn, maar nee, dat is niet het plan. Zeg nooit nooit, maar voor nu in ieder geval niet.
1: nu duurt voordat het winterseizoen begint, misschien nog wel even in deze hittegolf met hoogzomer. Wat is het nu het eerste wat een beetje op jou wacht nu?
2: Nu eerst even gewoon nog lekker genieten van de rust. En nieuwe plannen maken en ook kijken hoe we dan deze winter inderdaad gaan invullen.
1: Nou, ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen bij het maken van de plannerij. En dat het maar mooi mag uitpakken. Voor nu, Lisa Bunschoten-Vos, mag ik in ieder geval hartelijk danken voor je tijd. En dank natuurlijk ook namens Nederland voor een prachtige sportcarrière.
2: Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: better now.
1: Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Luke Littler, die heeft één missie dit seizoen. Het winnen van alle major titels in een jaar tijd. En om deze missie een vervolg te geven, moest hij afgelopen weekend de World Matchplay winnen. Dit zomer-WK is na het WK darts het grootste toernooi van het jaar. Dus makkelijk was het zeker niet. Toch liet hij het er weer ongelooflijk gemakkelijk uitzien. Nadat in de halffinale Dirk van Duivenbode had uitgeschakeld, moest ook in de finale Gerwin Price eraan geloven. Andermaal dus geen maatstaf eigenlijk op de nog altijd pas 19 jaar jonge Engelsman. Ik ga erover in gesprek met Damian Vlottes van de Sportnieuws.nl Darts Draait Door podcast. Damian, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, die missie komt weer een stapje dichterbij voor Luke Littler. Staat er nog een maat op om het eigenlijk tijdens major toernooien?
2: Maar het zou bijna een wonder zijn, heb je nu het idee, als die missie niet gaat lukken om alles in een jaar te winnen. Hè? Want het is ongelooflijk. Er is dit weekend of deze week niemand bij hem in de buurt gekomen. Dat is totale dominantie. Dus ja, je moet vrezen voor de rest dat zij weinig prijzen gaan oprapen de rest van het seizoen.
1: Ja, Dirk van Duivenbode zei het nog wel heel erg mooi, ook na afloop van die halve finale. Die zei nog van, het was gewoon super intimiderend.
2: Ja. En hij zei nog puntje goed, hè, op zijn Westland, zei hij ook nog.
1: Ja, precies. Maar dat geeft wel even aan wat voor niveau die Littler dan aantikt in zo'n halve finale. Bijna 111 gemiddeld. Ging nog even overheen trouwens in de finale tegen Gerwin Price. Die halve finales, twee Nederlanders erin met Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. Aan zich natuurlijk best wel lekker voor die twee.
2: Ja, zeker twee jongens waar je het misschien niet direct van had verwacht. Van Veen met een hele moeilijke loting. Hè? Dat die Ratajski, die net een Eurotour had gewonnen, kreeg in de eerste ronde. Daarna kreeg hij Nijman, die natuurlijk een topvorm is. Dus echt denk ik wel heel knap dat hij de halve finale heeft gehaald. En voor Van Duivenbode, die eigenlijk nog niet zo'n heel goed seizoen heeft, is het denk ik echt een wereldprestatie dat hij van Dobie weet te winnen. Dat hij van Gerwen weet te winnen, dat hij van Anderson weet te winnen. Ja, dat is een vrij goede week voor hem. Zeker gebaseerd op zijn vorm. We weten natuurlijk dat hij dat kan, zeker. Hij kan van die mannen allemaal winnen. Alleen zo achter elkaar in één toernooi. Ook allemaal best wel wat spannende wedstrijden. Tegen Anderson wist hij het eigenlijk nog onnodig spannend te maken. Denk ik dat hij gewoon echt een hele, hele goede week heeft gehad en heel tevreden mag zijn.
1: Ja, want dit is een heel belangrijk toernooi natuurlijk. Na het WK eigenlijk gewoon het grootste toernooi van het jaar. Het wordt niet voor niets ook het zomer-WK genoemd. Betekent dat je natuurlijk voor de wereldranking best wel lekker kan verdienen als Dirk van Duivenbode zijnde.
2: Zeker. Van Duivenbode is natuurlijk best wel een stukje gezakt op een gegeven moment. Hij was nu de nummer 28 van de wereld. Hij stijgt naar 23. Dus hij komt wel weer langzaam richting de top 20. Als je na het WK ook kijkt, komt hij heel dicht in de buurt van Van Gerwen. Wat ook een beetje aan Van Gerwen ligt. Maar goed, echt die top 20 van de wereld, die kan hij wel weer ruiken. En dan is het natuurlijk, zoals je bij wat hij mee ziet, maak je langzaam die stap naar de top 16 eventueel. Die zit daar nog net buiten, maar ja, dat scheelt allemaal niet veel. En dat is wel weer echt even de positieve lijn die Van Duivenbode nodig had. Net natuurlijk een paar jaar geleden met zijn blessure veel last gehad. Dat hij best wel dalende is geweest. Hij stond gewoon de top 16 van de wereld en viel bijna uit de top 32. Dus het is echt wel weer nu eventjes de lijn omhoog. Wat voor hem denk ik wel heel fijn is.
1: Nou, plus natuurlijk ook geen schande als je dan verliest van een Luke Littler in topvorm.
2: Nee.
1: Gian van Veen die verloor in zijn halve finale van Gerwin Price. Daar viel misschien meer te halen, toch?
2: Ja, daar viel denk ik zeker meer te halen. En het was eigenlijk een beetje die finishes waar hij best wel het verschil mee maakte tegen bijvoorbeeld Nijman en verder rest in het toernooi, tegen Weet ook. Die liet hem eigenlijk een beetje in de steek tegen Price. En dat had hij juist nodig om van Price denk ik te kunnen winnen. Want scorend is het eigenlijk het hele toernooi niet geweldig voor hem geweest, maar finishend wel. En ook dat finisher bleef nu een beetje achter, waardoor hij denk ik dan uiteindelijk tegen de Price gewoon tekort komt. Het was ook van Price, wat je zegt, niet een geweldige wedstrijd. Dus er viel wat te halen. Maar helaas, wat ik zeg, dat is echt die finishes waar hij het op heeft laten liggen.
1: Nou, Gian van Veen natuurlijk ook een fantastische WK gespeeld. Nu heeft hij natuurlijk een hele drukke periode achter de rug. Natuurlijk volop de Premier League meegedraaid. Zie je dat dat ook wel invloed heeft op een darter als Gian van Veen? Dat het nu toch wel heel erg druk is ook met het schema?
2: Ja, je had bij hem wel het idee dat hij misschien ook wel even blij was dat die Premier League erop zat. En dat je eigenlijk, had ik eigenlijk deze week voor het eerst pas het gevoel dat je denkt hij is echt hersteld van die operatie. En ik wil niet alles daar naartoe schuiven, maar je merkte wel dat wel echt een bepaalde impact heeft gehad. Misschien net even iets te vroeg begonnen. En dat met die Premier League, dat het daarmee is afgesloten. Dat met de Eurotour is nog wat moeizaam geweest, maar dit voelde echt denk ik een beetje als een herstart. Ik denk dat je eerder bij bijvoorbeeld Luke Humphries wel merkte dat die Premier League zijn tol heeft geëist.
1: Ja, want die was natuurlijk al vrij snel uit het toernooi op, laten we zeggen, verrassende wijze.
2: Ja, dat was eigenlijk de stunt van het toernooi natuurlijk. Hè. Cameron Matthews die in de eerste ronde van hem wist te winnen. In best wel een spannende close partij. Was ook geen slechte wedstrijd van Humphries. Alleen had niet die dominantie of eigenlijk dat goede spel wat bijvoorbeeld een Lidl neerzet. Nou is dat ook niet de standaard vind ik, maar het zat er ook niet echt in de buurt.
1: Vooruitspoelend naar de finale. Het was natuurlijk dus Luke Littler tegen Gerwin Price. Gerwin Price ook eigenlijk speelde scorend althans. Ook echt best wel een goede wedstrijd. Ik bedoel, het is niet elke dag dat je 105 gemiddeld aantikt. Maar ja, als je dan die Dexelse Littler tegenover je heeft, die gewoon richting de 111,5 gemiddeld gaat, dan wordt het wel heel lastig.
2: Ja, dan wordt het zeker lastig. Price, je wil zeggen, het had beter gekund nog, maar ja, 105 gemiddeld. Wat kan je nog meer bijna van iemand vragen, zou je zeggen. Alleen je ziet gewoon Littler, die blijft scoren als een gek. Gaat eigenlijk altijd na 9 pijlen bijna wel, zeker op een finish, maar soms ook wel gewoon onder de 100. Weet je, er zit geen maat op die jongen. En als Price zijn, ja, dan moet je continu 140, 180 blijven gooien. Dat is buitenaards. En dat is denk ik gewoon de conclusie wat we over Littler kunnen zeggen. Hij is buitenaards.
1: Ja, want eerder had deze maandag Kevin Doets nog het record van hoogste verliezend gemiddelde. Nou ja, daar is zondag Gerwin Price nog even ietsjes overheen gegaan.
2: Ja, inderdaad. Uiteindelijk heeft Price hem op zijn naam gezet. En dat is denk ik ook wel vrij typerend. Dat je hem uiteindelijk in de finale over zo'n lang format. Hij heeft totaal niet meegedaan eigenlijk in die finale. Maar je zet wel het hoogste gemiddelde neer. Dat zegt denk ik genoeg over en Price en ook over Littler.
1: Ja, wat doet deze zegen met Littler?
2: Ja, het is zijn missie, hè, zoals je hem eigenlijk al aftrapt. Het is een missie om alle majors in een jaar te winnen. Hij gaat nu ook Play Championship toernooien spelen om zich te plaatsen voor de World Series, voor de Play Championship Finals einde van het jaar, waar dat voor nodig is. En ik denk dat hij daar nu naartoe gaat werken om zich daarvoor te plaatsen. Hij zal het EK heel graag willen winnen. Die heeft hij als enige nog nooit gewonnen. Dan heeft hij sowieso al alles gewonnen. En ja, eigenlijk ook voor World Grand Prix. Je ziet niemand die bij hem in de buurt gaat komen. Hè. Dat is het eerst volgende grote ranking toernooi. Ja, zeg het maar wie er in de buurt gaat komen. Ik zie hem niet.
1: Ja, maar dit is toch die dominantie van Luke Littler. Ja, als je erover gaat terugdenken, denk je misschien nog aan tijden van Phil Taylor. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook eigenlijk niet misgaan voor hem. Als hij dit gewoon op deze manier volhoudt, die vorm die hij heeft, ja, dan kan het bijna niet mis, zou je zeggen.
2: De enige die hem echt tot de max kan triggeren, en dat heeft hij meermaals bewezen, is wel Luke Humphries. Alleen winnen, dat gebeurt zelden uiteindelijk. Dat is de enige die nog goed uit eten zou kunnen gooien. En eigenlijk had ik het gevoel wel toen Humphries verloor van Menzies. Toen kon je eigenlijk Linda denk ik al feliciteren met de toernooiwinst. Dat is echt de enige die hem een wedstrijd kan geven op dit moment. Dus dat zou de enige speler kunnen zijn denk ik die goed in het eten gooit.
1: Nou ja, World Matchplay zit er nu op. Wat zijn de eerstvolgende toernooien die er aan zitten te komen?
2: Nou, als dartliefhebber kan je in de maand augustus rustig aan doen. Want dan gebeurt er niet heel veel. Heb je wel wat World Series toernooi in Australië. Maar daar heeft ook de absolute top. Littler, Humphries, Vergeven. Die doen daar allemaal niet mee. Dus dat is eigenlijk een hele rustige maand. En daarna komen de World Series Finals naar Nederland natuurlijk. In de AFAS Live. En dan is het langzaam toewerken naar de World Grand Prix. Het EK, de Grand Slam of Darts. Play Championship Finals. En dan het WK alweer.
1: Ja, dan gaat het hard, hè? Zo'n tweede helft van het jaar.
2: Ja, het eerste deel van het seizoen eigenlijk zit erop. En nu gaat er eigenlijk om de echte knikkers ook worden gespeeld, hè? Met alle grote toernooien die nu komen.
1: Precies. En daar is natuurlijk ook weer alles over te horen tijdens de Sportnieuws Dartstrijd Door podcast. Damien Vlottes, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik. En spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Ja, morgen weer te beluisteren en geen enkel probleem. All Sports Radio Live.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: All Sports Radio.
2: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
3: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 5 uur.
4: Voetbal. Ik ben Roland Boer en je luistert naar All Sports Radio.
5: Volleybal.
6: Hallo, ik ben Bas van der Goor, oud volleyballer. En natuurlijk luister ik naar All Sports Radio.
5: Tennis.
7: Mijn naam is Richard Krejcik en je luistert naar All Sports Radio.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij All Sports Radio wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
1: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
2: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor en wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan en veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingstages in het buitenland, korte trainingstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
1: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
2: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal in het wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde-examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het past allemaal precies.
1: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
2: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet met je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
1: Elien, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij All Sports Radio, of we leerden jou bij All Sports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
2: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie iets aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die crowdfunding ook achter mij heeft gestaan, ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk super mooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dit was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets, maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
1: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
2: Nou, dat ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal, maar dat weet ik bij me bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook. Ja, er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is, dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
1: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie surfers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
0: Ja, dat hopen we dan maar. Hè? Dat zullen we zien.
1: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
2: Top, ja, het liefst als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. Doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
2: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen. Veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als opties om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Helien. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de kou kleren zitten, toch?
2: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook... Het is heel veel op en neer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog en dan zie je al die andere surfers daar en alle andere surfers. En we hebben nu ook meer internationale surfers die nog meer meedoen, dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii. Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
2: Ik doe mijn examenjaar verspreid. Dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar mijn focus is natuurlijk wel op surfen. Maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten volgend jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
2: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
2: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
1: Ja, nou ja, dus ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn. Ondanks alle wedstrijden in het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
2: Nou, ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog een 2 jaar wel een junior in de junior pro's. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En ja, natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben. En nu meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral ja, wennen en ja, al die events doen. En hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan dat kan je niet doen.
1: Ja, precies. Maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van, nou ja, acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
2: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven. Hoe het leven er nu uitziet, er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus ja, het is zeker wennen. En het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus ja, dat is wel wennen. Maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
1: Heb je nog wel dan wat landgenoten slash teamgenootjes met wie je het samen kan doen? Of is het echt een solo-avontuur?
2: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn, want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of
1: Ja,
2: meer.
1: precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
2: Ja, dat zeker.
1: Wanneer staat je eerst grote of je eerst echt volgende wedstrijd op het programma?
2: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt het vanaf wanneer de golven het best zijn.
1: En waar gaat die wedstrijd zijn?
2: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
1: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En ja, alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En ja, als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
2: Komt goed. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een woensdagmiddag, zo rond een uur of half één. En dat betekent hier bij All Sports Radio deze zomer één ding. En dat is dat we weer gaan bellen met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Life Tour. Ja, het blok in Huizen zit er inmiddels op. En vooraf wisten we dat het een wisselvallig weekend zou worden. En dat is gebleken. Het was zaterdag zon, zondag regen. Ja, hoe is dat eigenlijk geweest? En nu verhuist de tour weer terug naar de kust. En om precies te zijn, naar het strand bij Kijkduin. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Je hebt eigenlijk twee prachtige weekenden in Huizen gehad. Dat afgelopen weekend, we hadden het er vorige week al over. Hè, hoe dat zou zijn met die wisselvalligheid. Nou ja, dat was inderdaad nog een soms een regenachtige zondag. Het was een prachtige zaterdag. Die zat ook echt wel vol. Hoe is het uiteindelijk geweest?
2: Nou, het was eigenlijk een supermooi weekend zoals we inderdaad voorspeld hadden met op zaterdag mooi weer. We zagen ook de inschrijvingen tot en met vrijdag eigenlijk steeds voller raken. Dus we hadden een plek voor maximaal 20 velden. Die zaten ook propvol. Dat is mooi om te zien, want je ziet dan ook de inschrijvingen gewoon, die komen binnen. En als je dan denkt, hey, we hebben nog een plekje, dan zetten we weer een plekje open. En in no time is dat plekje dan ook weer opgevuld. Dus ja, zaterdag was echt een lekkere dag om op het strand van Huizen te zijn. Ondanks de blauwalg die er zit. We hebben in ieder geval het strand volledig gevuld gekregen. En dan heb je inderdaad de omslag een beetje naar de zondag. Want dan staat er nog maar de helft van het aantal velden. En dan zie je inderdaad van dat de ochtend begint met regen. En is weer droog, regen droog. Dus dat was een wisselvallige zondag. Maar desalniettemin was dat ook nog een prima speeldag voor de beachers.
1: Ja, want maakte het soort regen dan eigenlijk nog uit voor het strand? Want het was natuurlijk niet echt dat het een beetje miesert of zo. Tenminste, ik weet niet hoe het in Huizen was. Maar als ik even op mezelf betrek, in Veenendaal was het een aantal keer keihard plensen. En dan was het ook weer gewoon droog.
2: Ja, en zeker heeft dat effect. Eigenlijk is het heel vervelend als je de hele dag in een beetje miezerregen staat te spelen. We hebben nu een aantal verschillende soorten buitjes inderdaad gehad. Kijk, als het op het moment dat het echt een plensbui wordt, dan zie je dat de spelers eventjes gaan schuilen. Ja, en wij als organisatie kijken even hoe lang duurt deze piek. En meestal is dat dan maar een paar minuten, 20 minuten, half uurtje. En dan kan er weer prima gespeeld worden. En als er gewoon wat regen uit de lucht valt, ja, dan spelen er ook gewoon de meeste teams die spelen gewoon door. Ja. Zolang het maar niet met bakken naar beneden stort, dan wordt het even schuilen.
1: Precies, dan past wel een beetje dat gezegd, we zijn niet van suiker gemaakt, er een beetje bij dan.
2: Dat past er zeker bij. En zeker hoe hoger het niveau, hoe meer de mensen blijven spelen. De recreanten 4-4, die denken op een gegeven moment van, ik vind het wel prima. Maar zeker de hogere niveaus, die spelen lekker door.
1: Gezondheid. Is het voor aankomend weekend misschien een heel ander verhaal. Want voor de mensen die misschien niet in de airco zitten. Het is vrij pittig warm op dit moment. Misschien een klein hittegolfje wat er nog een beetje aankomt. Dat levert denk ik weer andere uitdagingen met zich mee, zeg maar. Want als het te warm is, is het ook niet lekker sporten, toch?
2: Nee, te warm is niet lekker sporten. Maar het voordeel wat wij natuurlijk hebben, en we gaan nu weer naar de kust toe. En aan de kust is het zelden dat ik denk van, joh, nu is het echt te warm. Want er staat altijd wel een klein briesje. Dus dat verwacht ik ook aankomend weekend weer. Een paar weken geleden natuurlijk, toen we Ameland hadden, was Nederland helemaal code rood. Maar konden wij lekker spelen. En nu gaan we dat zien hoe we dat in Kijkduin gaan ervaren.
1: Ja, want is dat natuurlijk wel het lekkere aan het spelen aan de kust in plaats van Huizen, wil ik zeggen. Maar dat ligt natuurlijk iets centraler gelegen in het land.
2: Ja, Kijkduin is echt wel een supermooie locatie met ontzettend mooi zacht zand. En dan is als je aan de zee zit, is het grote verschil met bijvoorbeeld het binnenland ook. En dat merkten we nu voornamelijk in het binnenland. Dat we daar in Huizen hadden we last van zwanen en zwanenpoep op het strand. Hadden we last van muggen 's avonds en knutten wat er allemaal rond binnenlandse meren allemaal rondvliegt. Ja, en dat heb je eigenlijk aan de kust natuurlijk helemaal niet. Aan de kust zit je gewoon lekker aan het strand met een zeebriesje, met echte golven. Dus dat heeft ook wel eigenlijk onze voorkeur om gewoon lekker aan de kust te staan.
1: Ja, en ik denk ook geen blauwalg in zout zeewater. gok ik even, vraagteken.
2: Nee, dat klopt. Dat komt ook meestal voor, als ik het goed heb begrepen, uit stilstand water en ondiep water. Waardoor dat wordt veroorzaakt.
1: Nou ja, dat is goed om te zeggen erbij dat ik geen bioloog ben. Daarom ben ik radiopresentator geworden. Nu weten we ook, elke week is er wel weer iets anders te vinden natuurlijk bij jullie qua sport. Er komen de verschillende takken, disciplines in actie. Wat kunnen we verwachten van de eerste week Kijkduin?
2: De eerste week Kijkduin, daar hebben we nog recreatie beachtennis. We hebben niet de KNLTB Tour, die komt volgende week weer. Dus dit weekend verwachten we recreanten qua beachtennis erbij. En we hopen, en dat is nog steeds een lastige tak van sport, het footvolley. Om daar op de zondag ook nog een toernooi van te kunnen spelen. Het zal niet een groot toernooi zijn, maar we hopen eigenlijk op minimaal 8 teams. Zodat we ook footvolley weer wat meer leven kunnen inblazen.
1: Ja, dat zou mooi zijn, want toch voor de mensen die dat gemist hebben, het is wel echt fantastisch om naar te kijken.
2: Ja, footvolley is echt een mooie sport. En zeker als ik nu ik het afgelopen jaar nog meer volg, dan zie je internationaal ook gewoon echt hele mooie toernooien. Hè, goed bezette tribunes en absoluut een heel hoog niveau. Nou, dat hoeft bij ons allemaal nog niet. Wij willen gewoon weer de recreant aan het footvolley krijgen. En dan hopen we dat we in Scheveningen nog een Nederlands kampioenschap uit de grond kunnen stampen.
1: Nou, dan hierbij de oproep aan de mensen die luisteren. Ga lekker footvolleyen. Hoe zit het met de plekken qua inschrijvingen voor dit prachtige weer?
2: Nou, met dit prachtige weer zijn er echt nog voldoende inschrijvingen mogelijk. We zitten weer aan de kust. We zitten in Kijkduin en daar is echt het strand weer immens groot. We zitten bij de strandmotor. Daar wordt allemaal zand, komt daar allemaal... allemaal bij elkaar gegooid. Maar we hebben gewoon een heel groot strand in Kijkduin waar we echt heel veel velden kwijt kunnen. Dus de inschrijvingen zijn eigenlijk bij ons onbeperkt.
1: Nou, dat is goed om te horen. Meer informatie summerlybeachlife.nl, toch?
2: Juist, helemaal goed. Daar kunnen mensen zich inschrijven voor alle verschillende disciplines en alle verschillende sporten.
1: Arnoud de Wildschut, mag ik je weer onwijs bedanken voor het ons bijpraten deze week. En wij spreken elkaar volgende week weer. Veel succes dit weekend.
2: Zeker, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.
3: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 6 uur.
6: Snowboarden. Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
7: Cricket.
8: Hi, ik ben Heer de Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
7: Atletiek.
9: Hi, ik ben Suzanne Krummits, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. En werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Donderdag deed ik voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat, de liefde voor de koers? Of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik kijk daar stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi, omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen, gepaard met wat trainingskampen in het buitenland voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren, omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn en waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken vanuit. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer je toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden en daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die in de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtst bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje. Lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Nee, dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar hou ik wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar, richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om eruit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje door uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus ja, vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Dan staan een wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskenland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar 5 koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook heb besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat, is nog niet, duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Ja, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultieme is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. En dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En die staat nu op €6.000, dacht ik. een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Gent op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport, de KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment, nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over 1 nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel, heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan 1 jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar ja. Later, ja.
2: Van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed voor ons. Wij of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overleg met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Hij zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Nou, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi. Dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het zijn zeg maar alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart. Daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak. Daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal. Want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij. Vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases te zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, hè, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact, dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

All Sports Radio. Het enige radiostation waar sport alle aandacht krijgt. Van voetbal tot tennis, autosport tot zeilen, atletiek tot darts. Beoefen jij een sport die we niet mogen missen? Geef het door. Ga naar All Sports Radio op Facebook, Instagram of Twitter. @sportsradio.nl. Leuk dat je luistert. Dit is All Sports Radio.

0: Sport. All Sports Radio. Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
1: ja.
0: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
1: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik het eerder wist. Het gaat en dat je niet...
0: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
5: All Sports Radio klokt. De tijd van 7 uur.
6: Hockey. Ik ben Tom van Dek en je luistert naar All Sports Radio.
7: Skiën. Mijn naam is Chiara Derks, Nederlands alpineskiester en je luistert naar All Sports Radio.
8: Tennis. Hoi, mijn naam is Marcella Mesker en je luistert naar All Sports Radio.
5: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits.

0: Sports Radio. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Clubcafé. Een gebruiksvriendelijke professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Clubcafé schrijf je met dubbel F en 1 E. Clubcafé, eindelijk lekkere koffie op de club.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: Bestel op andymeister.com.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 8 uur. Voetbal.
2: Hallo, ik ben John van Schip, voormalig speler van Ajax in het Nederlands elftal.
3: Hockey.
4: Hi, mijn naam is Eva de Goede, hockey international. En je luistert naar All Sports Radio.
5: Darts.
6: Hallo luisteraars, mijn naam is Raymond van Barneveld en ik wens All Sports Radio heel veel succes toe.
1: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Dan nu even iets totaal anders op All Sports Radio. Want waar we het nu over gaan hebben, heeft gewoon een introductie nodig volgens het bekende rijmschema AABBA. Dus daar gaan we. Bode Groot uit Veenendaal gaan we nu horen op dit sportkanaal. De presentator van dienst is niet zo goed snik, maar volgende week is het WK-OCR in Limerick. Verwoordt dit tot een succesverhaal? Nou, laten we het aan haar gaan vragen. Bo, hele goeiemiddag.
2: Een goeiemiddag.
1: Ja, als jij naar Limerick gaat, dan hoort daar natuurlijk ook gewoon een Limerick bij.
2: Ja, blijkbaar wel. Ja, nee, dat is wel een leuke introductie.
1: Nee, sowieso. Ik vind het helemaal leuk dat ik jou kan spreken. Want de mensen horen al Veenendaal. Nou, de meeste mensen hier weten wel dat ik ook uit Veenendaal kom. Dus, en zo vaak komt het niet voor dat ik een plaatsgenoot kan interviewen die op het hoogste niveau van de sport actief is. Bo, allereerst voordat we over dat WK obstacle course running gaan hebben. Je doet survivalen, obstacle course running, ook nog triathlon. Kun je eerst eens even uitleggen, survivalen, obstacle course running, wat voor sport is het?
2: Survival run is eigenlijk een sport waarbij je het hardlopen combineert met hindernissen. En dan vooral vaak combinatiehindernissen. En je moet hierbij denken aan een monkey bars. Dus veel mensen zullen misschien bijvoorbeeld Strong Viking of Mudmasters wel kennen. Het is eigenlijk, survival run is eigenlijk dat, maar dan wel technischer. Dus je hebt wel echt daadwerkelijk een training nodig om dat te kunnen doen. Dus je kan niet daar zo voor inschrijven en zeggen, nou, ik ga het wel even doen. Strong Viking kan je bijvoorbeeld zeggen met een paar vrienden. Zeggen, nou, we gaan dit even met z'n allen doen en we maken een mooie dag van. En obstacle run is meer in het rijtje van een Strong Viking. Dus het is wat gemakkelijker eigenlijk. De hindernissen zijn beter te doen. Je hebt nog steeds training nodig, anders kan je niet meedoen op het hoogste niveau natuurlijk. Maar ja, je hebt wel, het is toegankelijker voor iedereen eigenlijk. En dat is dus bij survival iets minder. En ja, de grootste verschillen zijn dus vooral de hindernissen. Het lopen is nog steeds door verschillende terreinen. Als je gaat soms door een sloot heen, door weilanden heen, sommige stukjes over de weg. Ja, daar moet je eigenlijk een beetje aan denken.
1: En Ja, wat is dan ongeveer zeg maar het deel hardlopen tegenover zeg maar de obstakels?
2: Bij survival run heb je bijvoorbeeld 8 kilometer en dan heb je 40 hindernissen. Bij obstacle run is dat iets minder. En zijn langere afstanden, dus dat is meestal de middenafstand, de standard course noemen ze dat, is 15 kilometer. En daar zitten dan soms maar 30 hindernissen in. En van die 30, dan tellen zij bijvoorbeeld over een muur heen gaan ook als een hindernis. En bij survival is bijvoorbeeld in een touw klimmen is er 1. Maar een hele combinatie hindernis is bijvoorbeeld ook maar 1. Dus ja, daar ben je in verhouding ook wel iets langer mee bezig.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wat benieuwd. Wat zijn nou de leukste hindernissen in jouw ogen? Wat is jouw favoriet?
2: Mijn favoriet is wel survival run, maar daarbij is het probleem eigenlijk dat alleen maar in Nederland en een klein deel van België wordt gedaan. Er zit nog 1 club in Zweden, maar die organiseren niks of die hebben geen wedstrijd. En er zit er ook eentje in Duitsland, maar verder is het dus echt een hele Nederlandse sport. Dus dat is jammer. Bij OCR heb je dat, of obstacle course racing, heb je dat het gewoon veel meer internationaal is. En dan heb je dus bijvoorbeeld inderdaad ook een WK in Limerick, in Ierland.
1: Nu ben ik ook wel benieuwd naar, als je het hebt over hoe de sport werkt. Wat is uiteindelijk waar ze het op rekenen? Gaat het om tijd of krijg je ook nog een score door de hindernissen? Of is het gewoon als je het niet goed doet, moet je opnieuw?
2: Bij survival run heb je andere regels dan bij obstacle run ook nog. Dat is ook nog zo. Bij survival run, stel je valt eruit. Je hebt 1 bandje, een rode bandje, en die is een soort van heilig. Dus haal jij die hindernis niet, kan je gewoon nog een keertje opnieuw proberen. Maar ga jij dat 20, 30 keer opnieuw proberen, ja, ergens moet je voor jezelf de grens trekken en denken, ik ga het niet redden. Dus laat je dat bandje doorknippen, kan je nog wel doorgaan, maar daartegenover staat wel een tijdstraf van 3 uur. Of 4 uur. Dus kan je eigenlijk al niet meer meedoen in de ranking. En staat er ook een 1 achter je naam dat jij die hindernis niet hebt gehaald. Maar ja, je staat wel in de uitslagen. Bij obstacle course racing is het anders. Daar krijg je 3 bandjes. En als jij een hindernis niet haalt, gewoon omdat het bijvoorbeeld regent en je hand glijdt weg, je kan het gewoon, maar je valt, dan mag je niet opnieuw en moet je gelijk jouw bandje knippen. Dus heel erg streng. En in tegenstelling tot dat je dus dat bandje knipt, moet je aan het eind, voor de finish, moet je een penalty ronde doen. Dus dat kan 2 minuten zijn, 3 minuten. De afgelopen Europees kampioenschap was dat bijvoorbeeld een rondje van 300 meter met een jerrycan van 20 kilo.
1: Zo.
2: Waarbij je ook nog over muurtjes heen moest en onder een net hoor. Dus je gaat geen tijdswinst meer halen. Dus het was bijvoorbeeld zo bij de elite, die mevrouw die lag op kop. Die had helaas 1 bandje moeten knippen, moest de penalty doen en die werd 5e. Dus ja, dus soms moet je toch even iets langer wachten voordat je begint in die hindernis. En waarbij je dus dat bandje niet verliest. En je kan van die 3, moet je er met eentje over de finish komen. Dus je mag eigenlijk maar 2 keer zo'n fout maken. En daarbij moet je in tegenstelling dus 2 keer zo'n ronde doen. Nou, eentje is al zwaar, dus dan gaan 2. En als jij dus alle 3 kwijt bent, dan sta je gewoon niet in uitslagen. Dan kun je gelijk stoppen. Dus ben je gedisqualificeerd. En dan doe je helemaal niet meer mee in de ranking.
1: Nou, dat is wel best wel streng. Hoe ziet jouw leven als behorende tot de wereldtop in deze sport er eigenlijk uit?
2: Ik werk momenteel ook nog 40 uur in de week. Ik werk dus 40 uur in de week. Dan daarnaast train ik zo ongeveer 20 uur, 25 uur in de week. Ik woon gelukkig nog wel thuis, maar niet zo heel lang meer. In oktober krijg ik de sleutel van mijn huis, dus dan ga ik op mezelf. Nu is het nog allemaal veel passen en meten en plannen en gaat het soms allemaal maar net. Dus ben ik heel blij dat ik als ik thuis kom, bijvoorbeeld het eten voor me klaarstaat. Of dat de was gedaan is. Dat soort dingen allemaal. En het is wel rennen, vliegen soms een beetje om alle trainingen te kunnen doen. Maar ja, je moet er ook wel een beetje wat voor laten natuurlijk. Als je een doel hebt, dan moet je er wel voor gaan, vind ik.
1: Ja, en je komt natuurlijk op heel veel verschillende plekken in de wereld. Zo dus ook volgende week Limerick in Ierland. Dat wereldkampioenschap, hoe gaat dat voor jou eruit zien?
2: Ja, je mag. Ik vertrek daarheen op dinsdag. Dan hebben we op woensdag heb je een soort mogelijkheid om de hindernissen te oefenen. Dus mag je gaan kijken hoe je het wil gaan doen. En dan op donderdag is de openingsceremonie. Haal je al je spullen op. Dan heb ik op vrijdag de korte afstand. Op zaterdag de lange afstand. Dus dat is dan die 15 kilometer. Op de korte afstand is tussen de 3 en de 5 kilometer. En dan eindigt het evenement op zondag met de teamrace. En waarbij je dus een soort estafette doet. Dus iedereen doet ongeveer 3 kilometer met zijn eigen discipline. Dus je hebt iemand die doet snelheid, dus die doet van het parcours alleen maar het rennen. Iemand die doet techniek, die heeft dan allemaal hindernissen. En één iemand die doet kracht. Dus die moet een zandzak optillen of een stenen bal. Noem het zo gek en je kan het optillen, dat doen ze erin. En dan heb je nog een onderdeel wat je met z'n drieën moet doen. Bijvoorbeeld over een hele hoge muur heen. Dus daar komt het teamwork er wel bij kijken. En dan uiteindelijk sluiten ze daarmee het evenement af. En dan ga ik op zondag weer naar huis.
1: Waar ligt jouw grote kracht?
2: Ja, het is een beetje een combinatie van de krachtoefeningen en de snelheid, denk ik. Bij de hindernissen ben ik in de survival run eigenlijk het best. Alleen bij OCR zit dus die extra factor erbij van het bandje verliezen. En ook als je het dus wel kan, maar ja, als het bijvoorbeeld glad is, dat je hem dan nog moet inleveren, dat het gewoon domme pech eigenlijk. En dat zit heel vaak in mijn hoofd. Maar ik heb er nu dit kampioenschap wel vertrouwen in, dat ik de hindernis allemaal wel ga halen. Maar toch denk ik dat ik het sterkste ben in de krachtoefeningen.
1: Nu was je de vorig jaar op het WK had je nog zilver. Dat is natuurlijk een prachtige editie. Wat verwacht je daarmee van de aankomende editie?
2: Ik hoop weer op het podium te kunnen eindigen. Je weet van tevoren niet wie er allemaal meedoen en in welke categorie ze mee gaan doen. Dus het is wel afwachten en maar aan de startlijn zien hoe je ervoor staat. En dan, ik ga sowieso mijn uiterste best doen om het hoogst haalbare te kunnen halen. Dus dat zeker.
1: Nou, sterker nog, het was zelfs 2 keer zilver. Hoe zit het eigenlijk met je leeftijdsgroep? Want je deed vorig jaar mee aan 25 tot 29 jaar bij de vrouwen. Maar voor de komende jaren zit er misschien wel een switch naar de elite in?
2: Ja, misschien wel. Dat is altijd maar afwachten. Omdat OCR is ook een opkomende sport voor de Olympische Spelen. Maar dan niet als individuele sport. Dus hij zit bij de vijfkamp in. Dus moet je nog even 4 andere sporten erbij doen om naar de Olympische Spelen te kunnen gaan. En daarbij hebben ze waarschijnlijk dus ook wat veranderingen in het WK of EK of andere kwalificatiewedstrijden. Omdat ze dus graag willen dat iedereen naar de Olympische Spelen ook gaat. Dat gaan we zien in 2028 natuurlijk.
1: Nou ja, wie weet dan dat je binnenkort wel eens Olympiër mag zijn.
2: Dat denk ik niet, want in de vijfkamp zit schermen. Ik heb nog nooit de sport schermen gedaan. Die andere 4 sporten zou ik wel kunnen, want hardlopen is er eentje. Eentje is zwemmen. Nou, met hetgeen dat ik ook wel als een triathlon doe, kan ik ook wel zwemmen. En die andere is laserschieten. Dus dan doe je een rondje rennen. Dan moet je met een laserpistool een target raken. En dan moet je weer een rondje rennen. Dus dat zou ik wel kunnen. Maar het schermen heb ik nog nooit gedaan. En ik denk niet dat ik dat kan leren in 2 jaar tijd om op een Olympisch niveau mee te kunnen doen. Dus zeker niet in de komende editie om naar de Olympische Spelen toe te gaan.
1: Nou, precies. Eerst nog maar even dat wereldkampioenschap OCR van volgende week. Dat lijkt me een veel beter plan. Bo de Groot, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, bedankt jullie ook. All Sports Radio Live.

0: Wat doen topcoaches echt anders? Niet wat ze zeggen na een wedstrijd, maar wat ze dagelijks doen om een team tot grote hoogte te brengen. Mindset, voeding, herstel, gedragsverandering. De kleine interventies die grote resultaten leveren. Joris van Zoelen gaat elke week in gesprek met een topcoach. Van inspiratie naar activatie. Met handvatten die jij vandaag nog kunt gebruiken. For the love of the game. Elke dinsdag van 3 tot 4 bij All Sports Radio.
1: For the love of the game wordt je aangeboden door Daily Miles. De app die jouw dagelijkse stappen omzet in voordeel op gezonde boodschappen. Klaar, klaar, klaar.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Zelfs in een gemiddelde soapserie zitten nog niet zoveel plot twists als in dit seizoen in de MXGP. Waar we een aantal weken geleden hadden over hoe duur wellicht de twee extra uitvalbeurten zouden kunnen zijn voor Jeffrey Herlings in de strijd om het kampioenschap, is het inmiddels helemaal omgedraaid. De jonge Lucas Koenen die leek na Zuid-Afrika schier ongenaakbaar, maar de sport liet wederom zien dat het ongeluk in een klein hoekje zit. Een val in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zorgde ervoor dat hij een beknelde heupzenuw in zijn linkerbeen heeft. Hij probeerde het nog wel in Tsjechië, maar ja, het lukte hem gewoon niet. Hij moest opgeven. Herlings die won dan weer bij de Grand Prix en staat inmiddels 49 punten voor. Ik ga erover in gesprek met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen News Magazine. Steven, hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, elke keer als wij elkaar spreken is er wel iets nieuws gebeurd wat we allebei niet hadden zien aankomen. Wederom een plot twist.
2: Ongelooflijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erop kan zeggen. De kortste versie van het verhaal. Natuurlijk, we hebben een sport, motocross, die blessuregevoelig kan zijn. Risico's zitten in een klein hoekje, dus een foutje kan zwaar worden gestraft. En dat is in dit geval ook gebeurd tijdens de Grand Prix van Engeland. Tijdens de kwalificatiewedstrijd op zaterdagmiddag heeft Lucas Koenen een aanvaring gehad met de Fransman Maxime Renault. Een valpartij als gevolg. En in eerste instantie heeft hij de wedstrijd nog kunnen vervolgen en leek er eigenlijk niets aan de hand. Maar het tegendeel bleek waar. En de wedstrijd werd vroegtijdig, die kwalificatiewedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de volgende dag was er ook twee keer een nul score. Ja, in Tsjechië ging het helaas voor hem een week later niet veel beter. Dat heeft het kampioenschap compleet doen kantelen.
1: Ja, want zo stond Jeffrey Herlings een punt of 60 achter. En nu staat hij er bijna 50 voor. Nu kun je natuurlijk, als je concurrent uitvalt, kun je natuurlijk wel wat puntjes terugpakken. Maar hij dacht, ik pak gewoon de volle map terug. Ik win bij de Grand Prix. Eigenlijk het enige waar hij het misschien iets minder heeft gedaan, was in de kwalificatiewedstrijd dan van Groot-Brittannië. Waar hij dan 7 punten kreeg in plaats van 10. Maar voor de rest heeft hij gewoon de volle 100% gescoord.
2: Ja, vol in de aanval. Die kwalificatiewedstrijd begon heel chaotisch op het circuit van Fox Hill. Eerst in de eerste, tweede bocht gaat Lucas Koenen dus onderuit. Een paar bochten verder wordt Jeffrey Herlings aangereden door Romain Fèvre. Waardoor Herlings ten val komt, heel veel plaatsen verliest, maar toch nog terug weet te komen. Inderdaad, 7 WK-punten. En ja, in de wedstrijd in Tsjechië was er eigenlijk helemaal niemand opgewassen tegen Herlings. Ja, die ruikt natuurlijk bloed, schakel erbij. En ja, het resultaat is bekend. 49 punten los. Met nog een aantal wedstrijden op de kalender. Waaronder de Grand Prix van België komend weekend en de Grand Prix van Nederland. Nu weten we dat zowel Herlings als Lucas Koenen bijzonder sterk zijn op de zware zandcircuits. Maar ja, Lucas Koenen is niet fit. En wie moet dan Herlings in het zand kloppen? Ik heb geen idee.
1: Nee, dus daar gaat waarschijnlijk nog wel wat extra punten uitgelopen worden. Aan de andere kant, ja, Lucas Koenen, zolang hij niet rijdt, moet hij ook naar achter kijken. Inmiddels is het ook niet zo heel ver weer naar achter richting Romain Fèvre. Is de kans groot dat hij misschien toch in zijn thuis Grand Prix in Lommel toch voorbij gestoken gaat worden door Fèvre?
2: Die kans is er zeker. Het verschil met de Belg en de Fransman is teruggebracht naar slechts 25 punten. Een Grand Prix manche-overwinning is 25 punten. Ja, zoals gezegd, ik zie Herlings die wedstrijd absoluut domineren in Lommel. Maar ja, Fèvre is een oud-winnaar tijdens de Grand Prix van België op het circuit van Lommel. Dus die is absoluut ook heel goed daar om zijn mannetje te staan. En ja, als Koenen in actie kan komen, hoe dan? Tegen welke prijs wil hij die tweede plaats verdedigen? Zijn lichaam nog meer op de proef stellen? Of kiest hij ervoor om rust te nemen en misschien nog in die laatste wedstrijden nog misschien iets te kunnen doen aan die achterstand? Maar ja, Herlings kan zo dadelijk, wanneer alles een beetje mee zit, vanaf de Nederlandse Grand Prix op safe gaan rijden. Of dat de beste manier is om jouw titel binnen te halen, is een ander verhaal. Maar ja, er zijn absoluut nog mogelijkheden voor Lucas Koenen, maar die worden eigenlijk weekend na weekend kleiner. Zeker als hij niet in actie kan komen, dan is het met de Grand Prix van België definitief gedaan.
1: Want wat is eigenlijk de verwachting? Dat lijkt me natuurlijk de grootste vraag. Wanneer kan Lucas Koenen weer racen?
2: Nou, als er een Belgisch kampioenschap, / wereldkampioenschap voor stoppertjespelen gespeeld wordt, dan winnen de broers Koenen. Want die zijn natuurlijk al een tijdje in de Lappenmand. Sascha Koenen raakte geblesseerd tijdens hun uitstapje naar de wedstrijd in Amerika. Lucas Koenen bijna twee weken geleden tijdens de Britse Grand Prix. Maar er is mondjesmaat aan informatie bekend. En al helemaal geen officiële informatie. Dus ja, hoe de vork precies in de steel zit, is nog eventjes afwachten. Hoe zwaar de schade precies is. Het is een vorm van ischias, dat is wel bekendgemaakt door KTM. En dat kan 2 tot 12 weken duren. Nou, wanneer het 12 weken duurt, zijn we 3 maanden verder. Nou, dan zien we hem dit jaar helemaal niet meer in actie. Dat zou natuurlijk wel heel erg triest zijn. Dus het is gewoon simpelweg afwachten. Hij zal het verwacht ik gaan proberen tijdens de wedstrijd in Lommel op zaterdag. Lukt het? Ja, dan gaat hij de wedstrijd in. Maar ik zie hem ook zomaar niet in actie komen.
1: Dat is dus nog even afwachten. Als we het hebben over blessureleed dit seizoen, dan kom je ook wel wat Nederlanders tegen. Helaas, Calvin Vlaanderen ook weer niet in actie gekomen in Tsjechië. En Kai de Wolf, die is weer terug van blessure. En de reed in één man is gewoon naar de 6e plaats. Dus dat is dikke prima.
2: Ja, heel erg sterk optreden van de Wolf. Geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd in Montevacci in Italië. Vervolgens de wedstrijden in Portugal, Zuid-Afrika en in Foxhill moeten missen. Heeft zijn pijlen gericht op de komende zandwedstrijden. Die wedstrijd dus in België en in Nederland. En was daardoor, om puur nog eventjes achter het startdek te staan, aanwezig tijdens de Grand Prix in Tsjechië. Keurige 6e plaats in die eerste manche. Tweede manche, kleine schuiver in de openingsfase. Samen met Romain Fèvre ging hij in de eerste bocht onderuit. En koos daarna snel het hazenpad. En gingen we heel erg snel terug naar het remstier. Geen blessures, zal gewoon in actie komen komend weekend. Maar een extra wedstrijdje was misschien wel iets lekkerder geweest om die ook te volbrengen voor Kai de Wolf.
1: Baron van der Moosdijk is ook weer terug, heeft een aantal Grand Prix niet gereden op de KTM, maar komt terug met ook weer een keurige puntennotering.
2: Een erg knappe prestatie voor Van der Moosdijk. Heeft er ook een uitstapje gemaakt naar de wedstrijden in Amerika. Heeft daar 2 wedstrijden gereden. En daarbij, Van der Moosdijk richt zich volledig op de ADAC MX Masters. De Duitse internationale competitie. En pakt links en rechts een Grand Prixje mee. En in Duitsland is hij de titelverdediger. Dus het ziet er nu ook heel erg goed voor hem uit. En de wedstrijdjes voor de Grand Prix is eigenlijk puur om een beetje wedstrijdritme te houden. Ja, en misschien rijdt hij zich wel in de kijker van een Grand Prix team voor 2027. Want de Eindhovenaar pakt 23 punten en doet het daarmee bijzonder goed op het circuit van Loket. En daardoor, ondanks het missen van behoorlijk wat wedstrijden, bezet hij toch al de 20e plaats in de tussenstand van het kampioenschap.
1: Dan nog één naam te noemen, Rick Elsinga. Ook hij pakt weer wat puntjes. Wat voor weekend was het voor hem?
2: 7 WK-punten, daarmee een redelijke wedstrijd. Aan de andere kant, ja, Elsinga zit in moeilijkheden. Begin een huwelijk op de klippen zien lopen met Beta. Terwijl zijn toenmalige teamgenoot Jago Geerts nu wel heel erg sterk voor de dag kwam. De laatste wedstrijd al sterk voor de dag kwam. Maar Elsinga kon absoluut niet wennen aan die Beta. Zit nu op de KTM die hij over heeft genomen van Mattia Guadagnini. De Italiaan heeft een zware schouderblessure opgelopen. En daardoor is het Van Venrooy Racing Team op zoek gegaan naar een vervanger. Dat is de Elsinga geworden. Maar het is regelmatig puntjes scoren. Dat is absoluut denk ik het maximale voor Elsinga op dit moment. En dat doet hij eigenlijk voortreffelijk. Hij heeft de nodige Grand Prix gereden en daarvan, even kijken, 7 stuks en daarvan 2 nullen. Dan doe je het nog niet zo verkeerd.
1: Nou ja, dan ook nog even de MX2 meenemend. De titelverdediger Simon Lengevelder, die wordt denk ik naarmate het seizoen duurt steeds ongelukkiger. Want hij valt steeds verder terug in de ranking. Aan de andere kant hebben we Guillaume Fares, de Spanjaard. Ja, die is in bloedvorm de laatste tijd.
2: Inderdaad, Fares is helemaal in bloedvorm. Is eigenlijk de laatste 4-5 wedstrijden eigenlijk nagenoeg onklopbaar. De kwalificatiewedstrijd in Tsjechië kende hij een moeilijke openingsfase en kwam hij terug vanaf een 19e naar een 3e plaats. En de tweede manche in Tsjechië werd hij 2e achter Liam Everts, die eigenlijk weer eens een keer zijn tanden liet zien. Evans won die tweede manche, maar kende problemen door een valpartij in de openingsfase van de eerste manche. Dus voor de Grand Prix zegen deed hij absoluut niet mee. Maar Perez pakt overal 25 punten, of in ieder geval heel veel punten. En daarmee heeft hij de dus seconde inmiddels al op 31, nee, op 33 punten achterstand gezet.
1: Hoe staan de Nederlanders er in de MX2 voor?
2: Wisselvallig. Kraxmakers vecht om de 10e plaats met Julius Mikula. Alleen Kraxmakers heeft de pech. De jongeman in Boksel heeft al behoorlijk wat nulscores door machineproblemen. Krijgt eigenlijk rond de 10e, 8e, 10e, 12e positie. Dus eigenlijk wel een vaste waarde in de WK-punten. Maar echt een doorbraak forceren richting de top 8, zoals hij eigenlijk van plan was dit seizoen, lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. En Jens Walvoort is wel naar Tsjechië gereisd, maar is niet in actie gekomen. En ik heb eigenlijk geen idee waarom hij niet van start is kunnen gaan.
1: Toch even snel noemend Gian Doense, want die heeft Groot-Brittannië en Tsjechië weer gereden. Dat zijn zijn tweede en derde Grand Prix van dit seizoen in de MX2. En deed het eigenlijk ook behoorlijk. Hè? In Tsjechië zelfs twee keer 10e plaats.
2: Bijzonder knap optreden van de Limburger. Hij rijdt normaal in het EMX 250, zeg maar het laatste stapje richting de Grand Prix voor de MX2-klasse. Wil natuurlijk in 2027 de overstap maken naar de Grand Prix. Heeft daarvoor mogelijkheden gekregen om vast een aantal wedstrijden te proeven. En ja, rijdt zich ruim in de punten met twee keer in de top 10 notering. En dat geeft natuurlijk wel de burger moed ook voor de toekomst, voor 2027. Kiest hij ervoor om nog een jaar in het EMX actief te blijven? Of maakt hij al de overstap naar de Grand Prix? En dat zal de toekomst uitwijzen. Maar dit is absoluut heel positief. Zeker op het lastige circuit van Loket. Om daar zo dusdanig sterk voor de dag te komen. Ik hoop dat ze daar bij KTM ook aandacht voor hebben. En dat ze hem doorstoten naar de Grand Prix.
1: Tot slot, we gaan aankomend weekend dus in België rijden. In Lommel. Wat kunnen we van die Grand Prix verwachten?
2: Een hele, hele zware zandbak. Misschien wel het zwaarste circuit wat we op de kalender hebben staan. Misschien wel het zwaarste circuit überhaupt ter wereld. Lierop is natuurlijk ook erg zwaar. Eigenlijk voor nagenoeg alle rijders een thuis Grand Prix of een semi-thuis Grand Prix. Want in de wintermaanden, wanneer het hier qua weer de juiste kant op gaat, zijn eigenlijk alle teams nagenoeg in de regio van Lommel gevestigd. Dus er wordt heel veel op het circuit getraind en heel veel getest. Dus de rijders kennen het circuit, de omloop, helemaal perfect. Nu is het natuurlijk wel iets anders. Er wordt twee dagen volop gereden. Ski wordt op diverse puntjes eventjes aangepast. De layout wordt dan aangepast. Ja, normaal gesproken zie ik daar Camden McLellan eigenlijk zegevieren in de MX2-klasse. Hij is een zeer goede zandrijder. Hij woont in Lommel. Dus ja, voor hem heb ik eigenlijk heel veel verwachtingen van de Zuid-Afrikaan. Voor Perez zal dit een wedstrijd zijn om te overleven. Is niet de allerbeste zandhaas. Dan denk ik toch dat McLellan sterker is. En Sascha Koenen is natuurlijk erg sterk in het zand. Maar ja, die worstelt nu altijd met die sleutelbeenbreuk. Het is even afwachten. Wanneer hij een podiumplaats kan pakken, is hij denk ik tevreden. Maar ja, dan is dat eventjes afwachten wat Perez heeft gedaan. Loopt hij in of wordt die achterstand alleen maar groter?
1: De regerend WMX-kampioene, onze eigen Lotte van Drunen, die gaat meerijden in de MX2. In hoeverre is dat toch een voordeeltje om dat nog mee te pakken voordat zij weer in actie gaan komen in Nederland, in Arnhem?
2: Ja, de WK dames hebben nog twee wedstrijden te gaan. De eerste drie wedstrijden zijn erg moeizaam verlopen voor de dame uit Sliedrecht. Ik denk dat het puur een PR-stunt is om eens een keer weer te proeven aan het wereldkampioenschap. Ze is de Queen of Sand. Dus ja, in het zand kent ze absoluut zeer goed de weg. Ik hoop dat ze nog een aantal keren wat puntjes kan pakken. Maar het zal absoluut niet eenvoudig voor haar worden. Want ja, het verschil tussen mannen en vrouwen is nu eenmaal behoorlijk. Dus ja, misschien dat het al, als het allemaal een beetje mee zit, dat er één of twee puntjes in het verschiet liggen. En ja, goed, dan zet ze toch weer zichzelf weer in de boeken van de motocrossport.
1: Nou, dat zou mooi zijn uiteindelijk. En ja, bij de MXGP, we hebben er al een klein beetje over gehad, maar Jeffrey Herlings, de topfavoriet, toch?
2: Ja, absoluut. Met kop en schouders is hij voor mij de favoriet. Eigenlijk voor de komende wedstrijden. De manier waarop hij afgelopen weekend een keer ging in Tsjechië en ook eigenlijk al min of meer in Fox Hill in Engeland waren zeer indrukwekkend. En ja, onder normale omstandigheden is er eigenlijk momenteel niemand die hem het vuur aan de schenen kan leggen.
1: We gaan het allemaal meemaken. Aankomend weekend dus Lommel. Hoe is dat allemaal het beste te bekijken?
2: Alles is te bekijken uiteraard via de HBO Max app. En als alles goed gaat zijn er ook beelden te zien op Eurosport TV.
1: Steven van Kempen, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast heel erg veel succes en plezier komend weekend.
2: Dankjewel. Graag gedaan. All Sport Radio Live.

0: Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teerder wist. Het gaat om

0: beetje niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast? Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
2: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
3: De Radiofabriek.
4: All Sports Radio klokt. De tijd van 9 uur.
5: Hockey. Hoi, mijn naam is Carol Taten, voormalig tophockeyster. En je luistert naar All Sports Radio.
6: Voetbal.
7: Hoi, mijn naam is Maurice Stijn en je luistert naar All Sports Radio.
8: Volleybal. Mijn naam is Peter Blanger en je luistert naar All Sports Radio.
4: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na jarenlang succesvol in de wereldtop van het para-snowboarden te hebben geacteerd, maakte Lisa Bunschoten-Vos deze week via Instagram bekend een punt te zetten achter haar topsportcarrière. De meervoudige wereldkampioene, wereldbeker en paralympisch medaillewinnares groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse para-atleten op de banked slalom en de snowboard cross. Sterker nog, begin dit jaar bekroonde ze haar fantastische comeback als moeder nog met zilver op de banked slalom in Cortina d'Ampezzo. Nu kiest ze ervoor om haar aandacht volledig te richten op haar gezin, met natuurlijk man Chris Vos en dochter Jane. Lisa, hele goedemiddag.
2: Hoi hoi, goedemiddag.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want je hebt zo ontzettend veel mooie dingen mogen doen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die zilveren medaille in Cortina d'Ampezzo toch wel echt een ultieme bekroning is op al het werk eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat heb je helemaal goed. Het is wat je zegt. Ik heb natuurlijk onwijs veel mooie dingen mogen doen en bereikt. Maar dat is wel een van de speciaalste.
1: Ja, want je hebt daarvoor natuurlijk moeder geworden. Hard gewerkt om die comeback te maken. Daarna ook natuurlijk met sowieso de hele wereld rondgereisd met het gezin. Dat maakt het, ja, zo'n prestatie denk ik des te mooier, toch?
2: Ja, zeker. En zeker, weet je, toen ik zwanger was, had ik heel sterk het gevoel van ik wil nog door, in ieder geval tot Italië, en dan gaan we kijken. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag die comeback maken. Maar ja, het was voor ons ook voor het eerst dat we dat op die manier allemaal gingen doen. Dus ja, dat is best wel spannend of dat dan inderdaad gaat lukken. Het is natuurlijk altijd al spannend als je naar zo'n doel toe werkt, maar nu in een hele nieuwe vorm. Ja, en als dat dan, oké, ik ging natuurlijk voor goud, het werd zilver, maar als dat dan op deze manier uiteindelijk uitpakt, dan is het natuurlijk fantastisch.
1: Nu hadden we het in het begin inderdaad al even over, je hebt zoveel mooie dingen in je carrière meegemaakt. Hè? Je bent meervoudig wereldkampioen, je hebt op meer dan 80 podia gestaan in wereldbekers. Meerdere medailles, 2 keer zilver en brons op de Paralympische Winterspelen. Hoe kijk je eigenlijk terug op dit hele avontuur?
2: Ja, vooral heel trots op mijn eigen prestaties, maar ook op hoe we de sport hebben laten groeien. Want ja, toen ik binnenkwam in de sport was het gewoon compleet anders dan nu. Het niveau is onwijs gegroeid en ja, dat is gewoon heel tof, weet je. Dat maakt je prestaties ook gewoon veel meer waard. Dus ja vooral dat. Het is gewoon super gaaf geweest.
1: Ja, want ik las ook ergens dat het eigenlijk nog... Nou ja, misschien een klein beetje toeval was dat je in het snowboarden terecht bent gekomen, omdat die schoenen die zaten wat losser en beter. Dus dat ook zomaar gekund dat je het skiën in was gegaan. Wel blij dat het uiteindelijk snowboard geworden is?
2: Ja, zeker. Zeker. Het heeft onwijs veel gebracht. Dus ik had het zeker niet willen missen.
1: En nu heb je natuurlijk die keus gemaakt om te stoppen, om een punt achter je carrière te zetten. Hoe lang speelde dat al in je hoofd eigenlijk, dat je toch hebt nagedacht over het maken van zo'n keuze?
2: Zoals ik net al zei, toen ik zwanger was, had ik gewoon heel sterk het idee van ik wil in ieder geval nog naar Italië en ik wil een comeback maken. En dan gaan we gewoon kijken hoe het ervoor staat. Dus ja, weet je, dat gaat niet over 1 nacht ijs. En ik heb echt, ja, ik heb tot 2 weken terug gewoon getwijfeld. Dus ja, het speelde al wel wat langer. En ook misschien voor de Spelen dat ik... Ja, ik wist het gewoon niet. Maar ik wist wel dat er een reële kans was dat het de laatste zou zijn.
1: Ja, nu zeg je tot 2 weken terug heb ik eigenlijk nog getwijfeld. Wat gaf dan uiteindelijk de doorslag?
2: Ik denk dat ik gewoon... Ik ben gewoon heel blij dat ik het op deze manier kan afronden. Dat voelt gewoon heel goed. Op een positieve manier met een heel mooi resultaat. En ja, het voelt gewoon alsof het tijd is voor iets nieuws.
1: Ja, en dat nieuws heb je ook al aangegeven. Je wil je vol focussen op je gezin. Hoe bevalt dat leven eigenlijk? Want dat lijkt me ook eigenlijk prachtig.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook dit met het gezin gedaan. Hè? Dus dat is ook fantastisch. En ik wil ook echt wel iets nieuws opzetten. In welke hoek weet ik nog niet precies. En ik zal ook heus nog wel op de sneeuw staan. En ik stop echt niet met snowboarden, zeg maar. Maar ja, gewoon niet meer me op moeten delen in gezin en atleet zijn, zeg maar. Dat geeft wel rust. Ook iets wat ik wel ga missen, maar het geeft ook zeker wel rust.
1: Ja, want je hebt overigens ook gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iets wat in die lijn ligt qua opleiding wat je misschien ja, nu gaat opzetten?
2: Die heb ik niet afgemaakt. Dus dat gaat er niet worden. Dat was psychologie, maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik ben nu wel bezig met een personal trainer opleiding. Dus wat ik daar precies mee wil, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik ben er wel over uit dat ik niet klaar ben met sport. Want ik vind sport gewoon fantastisch. Ik wil ook kijken of ik nog op een bepaalde manier misschien wel iets kan blijven doen in onze sport. Want ja, ik vind het gewoon ook heel mooi wat we met z'n allen hebben neergezet. En ik hoop gewoon dat dat nog verder kan groeien. En als ik daar iets in kan betekenen, dan heel graag. En daarnaast ben ik gewoon heel erg aan het kijken nu wat ik wil. En dat heeft denk ik even tijd nodig ook.
1: Ja, want ongetwijfeld heb je daar nog ook over nagedacht. Maar hoe zit het eigenlijk met het rondreizende leven ook voor de sport? Want Chris gaat natuurlijk gewoon door. Jullie hebben dit de afgelopen tijd natuurlijk ook met het hele gezin gedaan. Jane is nog niet basisschool verplichte leeftijd. Dus je hebt alle vrijheid nog. Gaat dat gewoon door ook?
2: Ik denk niet dat we overal bij zullen zijn, want dat is veel en dat is natuurlijk ook financieel best wel pittig. Maar ik denk dat we waar we kunnen, dat we zeker wel proberen mee te gaan. Want ja, ik zie, omdat we dit zo samen hebben gedaan, zie ik het ook niet zitten om de hele winter thuis te zitten, dat hij de hele winter weg is, zeg maar. En ik vind het ook nog mooi om samen met die kleine hem aan te kunnen moedigen natuurlijk.
1: Ja, net zoals dat zij jou aanmoedigde natuurlijk tijdens je zilveren run in Cortina.
2: Ja, zeker. En alles wat zij daarvan mee kan krijgen is alleen maar heel mooi.
1: Nu maakt je het bekend via Instagram, maar ook via persbericht van de NSKV, de Nederlandse Skivereniging. Zijn daar veel reacties op gekomen ook?
2: Ja, onwijs veel reacties. Echt mooie berichten.
1: En wat is dan voor jou het mooiste?
2: Ik denk vooral dat mensen toch wel laten weten wat ik dan voor de sport heb betekend.
1: Ja, want dat is natuurlijk onwijs veel.
2: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, want heb je daar zelf eigenlijk ooit, je reactie waarschijnlijk niet, maar bij stilgestaan toch best wel wat impact heeft, zeg maar, wat je voor een gezicht aan de sport gegeven hebt.
2: Nou, ik denk wel, wat ik zeg, weet je, we hebben natuurlijk met z'n allen het niveau omhoog getild, dat wel. Maar dat komt nu wel naar voren met al die reacties.
1: Ja, en dan is het hoge woord eruit, voelt dat dan ook als wel een opluchting ook?
2: Een beetje dubbel. Aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant ook wel van oké, nu is het dus echt klaar.
1: Ja, nu kun je ook niet meer terug, hè? Dat...
2: Nee, zou wat zijn hè? Als ik er van het seizoen opeens toch sta.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is wel natuurlijk een mooie surprise-tactiek richting de Chinezen, die zelf natuurlijk ook wel eens verrassend.
2: Dat zou nog een tactiek kunnen zijn, maar nee, dat is niet het plan. Zeg nooit nooit, maar voor nu in ieder geval niet.
1: Nu duurt voordat het winterseizoen begint, misschien nog wel even in deze hittegolf met hoogzomer. Wat is het nu het eerste wat een beetje op jou wacht nu?
2: Nu eerst even gewoon nog lekker genieten van de rust. En nieuwe plannen maken en ook kijken hoe we dan deze winter inderdaad gaan invullen.
1: Nou, ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen bij het maken van de plannerij. En dat het maar mooi mag uitpakken. Voor nu, Lisa Bunschoten-Vos, mag ik in ieder geval hartelijk danken voor je tijd. En dank natuurlijk ook namens Nederland voor een prachtige sportcarrière.
2: Dankjewel. All Sports Radio Live.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: All Sport Radio Live.
1: Luke Littler, die heeft één missie dit seizoen. Het winnen van alle major titels in een jaar tijd. En om deze missie een vervolg te geven, moest hij afgelopen weekend de World Matchplay winnen. Dit zomer-WK is na het WK darts het grootste toernooi van het jaar. Dus makkelijk was het zeker niet. Toch liet hij het er weer ongelooflijk gemakkelijk uitzien. Nadat in de halve finale Dirk van Duivenbode had uitgeschakeld, moest ook in de finale Gerwin Price eraan geloven. Andermaal dus geen maatstaf eigenlijk op de nog altijd pas 19 jaar jonge Engelsman. Ik ga erover in gesprek met Damian Vlottes van de Sportnieuws.nl Darts Draait Door podcast. Damian, hele goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ja, die missie komt weer een stapje dichterbij voor Luke Littler. Staat er nog een maat op om het eigenlijk tijdens major toernooien?
2: Nou, het zou bijna een wonder zijn, heb je nu het idee, als die missie niet gaat lukken om alles in een jaar te winnen. Hè? Want het is ongelooflijk. Er is dit weekend of deze week niemand bij hem in de buurt gekomen. Dat is totale dominantie. Dus je moet vrezen voor de rest dat zij weinig prijzen gaan oprapen de rest van het seizoen.
1: Ja, Dirk van Duivenbode zei het nog wel heel erg mooi, ook na afloop van die halve finale. Die zei nog van, het was gewoon super intimiderend.
2: Ja. En hij zei nog puntje goed, hè, op zijn Westland, zei hij ook nog.
1: Ja, precies. Maar dat geeft wel even aan wat voor niveau die Littler dan aantikt in zo'n halve finale. Bijna 111 gemiddeld. Ging nog even overheen trouwens in de finale tegen Gerwin Price. Die halve finales, twee Nederlanders erin met Gian van Veen en Dirk van Duivenbode. Aan zich natuurlijk best wel lekker voor die twee.
2: Ja, zeker twee jongens waar je het misschien niet direct van had verwacht. Van Veen met een hele moeilijke loting. Hè? Dat die Ratajski, die net een Eurotour had gewonnen, kreeg hij in de eerste ronde. Daarna kreeg hij Nijman, die natuurlijk een topvorm is. Dus echt denk ik wel heel knap dat hij de halve finale heeft gehaald. En voor Van Duivenbode, die eigenlijk nog niet zo'n heel goed seizoen heeft, is het denk ik echt een wereldprestatie dat hij van Dobie weet te winnen. Dat hij van Gerwen weet te winnen, dat hij van Anderson weet te winnen. Ja, dat is een vrij goede week voor hem. Zeker gebaseerd op zijn vorm. We weten natuurlijk dat hij dat kan, zeker. Hij kan van die mannen allemaal winnen. Alleen zo achter elkaar in één toernooi. Ook allemaal best wel wat spannende wedstrijden. Tegen Anderson wist hij het eigenlijk nog onnodig spannend te maken. Denk ik dat hij gewoon echt een hele, hele goede week heeft gehad en heel tevreden mag zijn.
1: Ja, want dit is een heel belangrijk toernooi natuurlijk. Na het WK eigenlijk gewoon het grootste toernooi van het jaar. Het wordt niet voor niets ook het zomer-WK genoemd. Betekent dat je natuurlijk voor de wereldranking best wel lekker kan verdienen als Dirk van Duivenbode zijnde.
2: Zeker. Van Duivenbode is natuurlijk best wel een stukje gezakt op een gegeven moment. Hij was nu de nummer 28 van de wereld. Hij stijgt naar 23. Dus hij komt wel weer langzaam richting de top 20. Als je na het WK ook kijkt, komt hij heel dicht in de buurt van Gerwen. Wat ook een beetje aan Gerwen ligt. Maar goed, echt die top 20 van de wereld, die kan hij wel weer ruiken. En dan is het natuurlijk, zoals je bij wat hij mee ziet, maak je langzaam die stap naar de top 16 eventueel. Die zit daar nog net buiten, maar ja, dat scheelt allemaal niet veel. En dat is wel weer echt even de positieve lijn die Van Duivenbode nodig had. Net natuurlijk een paar jaar geleden met zijn blessure veel last gehad. Dat hij best wel dalende is geweest. Hij stond gewoon de top 16 van de wereld en viel bijna uit de top 32. Dus het is echt wel weer nu eventjes de lijn omhoog. Wat voor hem denk ik wel heel fijn is.
1: Nou, plus natuurlijk ook geen schande als je dan verliest van Luke Littler in topvorm.
2: Nee.
1: Gian van Veen die verloor zijn halve finale van Gerwin Price. Daar viel misschien meer te halen, toch?
2: Ja, daar viel denk ik zeker meer te halen. En het was eigenlijk een beetje die finishes waar hij best wel het verschil mee maakte tegen bijvoorbeeld Nijman en verder rest in het toernooi, tegen Weet ook. Die liet hem eigenlijk een beetje in de steek tegen Price. En dat had hij juist nodig om van Price denk ik te kunnen winnen. Want scorend is het eigenlijk het hele toernooi niet geweldig voor hem geweest, maar finishend wel. En ook dat finisher bleef nu een beetje achter, waardoor hij denk ik dan uiteindelijk tegen de Price gewoon tekort komt. Het was ook van Price, wat je zegt, niet een geweldige wedstrijd. Dus er viel wat te halen. Maar helaas, wat ik zeg, dat is echt die finishes waar hij het op heeft laten liggen.
1: Nou, Gian van Veen natuurlijk ook een fantastische WK gespeeld. Nu heeft hij natuurlijk een hele drukke periode achter de rug. Natuurlijk volop de Premier League meegedraaid. Zie je dat dat ook wel invloed heeft op een darter als Gian van Veen? Dat het nu toch wel heel erg druk is ook met het schema?
2: Ja, je had bij hem wel het idee dat hij misschien ook wel even blij was dat die Premier League erop zat. En dat je eigenlijk, had ik eigenlijk deze week voor het eerst pas het gevoel dat je denkt hij is echt hersteld van die operatie. En ik wil niet alles daar naartoe schuiven, maar je merkte wel dat wel echt een bepaalde impact heeft gehad. Misschien net even iets te vroeg begonnen. En dat met die Premier League, dat het daarmee is afgesloten. Dat met de Eurotour is nog wat moeizaam geweest, maar dit voelde echt denk ik een beetje als een herstart. Ik denk dat je eerder bij bijvoorbeeld Luke Humphries wel merkte dat die Premier League zijn tol heeft geëist.
1: Ja, want die was natuurlijk al vrij snel uit het toernooi op, laten we zeggen, verrassende wijze.
2: Ja, dat was eigenlijk de stunt van het toernooi natuurlijk. Hè. Ik ken maar mensen die in de eerste ronde van hem wisten winnen. In best wel een spannende close partij. Was ook geen slechte wedstrijd van Humphries. Alleen had niet die dominantie of eigenlijk dat goede spel wat bijvoorbeeld een Lidl neerzet. Nou is dat ook niet de standaard, vind ik. Maar het zat er ook niet echt in de buurt.
1: Vooruitspoelend naar de finale. Het was natuurlijk dus Luke Littler tegen Gerwin Price. Gerwin Price ook eigenlijk speelde scorend althans. Ook echt best wel een goede wedstrijd. Ik bedoel, het is niet elke dag dat je 105 gemiddeld aantikt. Maar ja, als je dan die Dekselse Littler tegenover je heeft, die gewoon richting de 111,5 gemiddeld gaat, dan wordt het wel heel lastig.
2: Ja, dan wordt het zeker lastig. Price, je wil zeggen, het had beter gekund nog, maar ja, 105 gemiddeld. Wat kan je nog meer bijna van iemand vragen, zou je zeggen. Alleen je ziet gewoon Littler, die blijft scoren als een gek. Gaat eigenlijk altijd na 9 pijlen bijna wel, zeker op een finish, maar soms ook wel gewoon onder de 100. Weet je, er zit geen maat op die jongen. En als Price zijn, ja, dan moet je continu 140, 180 blijven gooien. Dat is buitenaards. En dat is denk ik gewoon de conclusie wat we over Littler kunnen zeggen. Hij is buitenaards.
1: Ja, want eerder had deze maandag Kevin Doets nog het record van hoogste verliezend gemiddelde. Nou ja, daar is zondag Gerwin Price nog even ietsjes overheen gegaan.
2: Ja, inderdaad. Uiteindelijk heeft Price hem op zijn naam gezet. En dat is denk ik ook wel vrij typerend. Dat je hem uiteindelijk in de finale over zo'n lang format. Hij heeft totaal niet meegedaan eigenlijk in die finale. Maar je zet wel het hoogste gemiddelde neer. Dat zegt denk ik genoeg over en Price en ook over Littler.
1: Ja, wat doet deze zegen met Littler?
2: Ja, het is zijn missie, hè, zoals je hem eigenlijk al aftrapt. Het is een missie om alle majors in een jaar te winnen. Hij gaat nu ook Play Championship toernooien spelen om zich te plaatsen voor de World Series, voor de Play Championship Finals einde van het jaar, waar dat voor nodig is. En ik denk dat hij daar nu naartoe gaat werken om zich daarvoor te plaatsen. Hij zal het EK heel graag willen winnen. Die heeft hij als enige nog nooit gewonnen. Dan heeft hij sowieso al alles gewonnen. En ja, eigenlijk ook voor World Grand Prix. Je ziet niemand die bij hem in de buurt gaat komen. Hè. Dat is het eerst volgende grote ranking toernooi. Ja, zeg het maar wie er in de buurt gaat komen. Ik zie hem niet.
1: Ja, maar dit is toch die dominantie van Luke Littler. Ja, als je erover gaat terugdenken, denk je misschien nog aan tijden van Phil Taylor. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik zie het ook eigenlijk niet misgaan voor hem. Als hij dit gewoon op deze manier volhoudt, die vorm die hij heeft, ja, dan kan het bijna niet mis, zou je zeggen.
2: De enige die hem echt tot de max kan triggeren, en dat heeft hij meermaals bewezen, is wel Luke Humphries. Alleen winnen, dat gebeurt zelden uiteindelijk. Dat is de enige die nog goed uit eten zou kunnen gooien. En eigenlijk had ik het gevoel wel toen Humphries verloor van Menzies. Toen kon je eigenlijk Littler denk ik al feliciteren met de toernooiwinst. Dat is echt de enige die hem een wedstrijd kan geven op dit moment. Dus dat zou de enige speler kunnen zijn denk ik die goed in het eten gooit.
1: Nou ja, World Matchplay zit er nu op. Wat zijn de eerstvolgende toernooien die er aan zitten te komen?
2: Nou, als dartliefhebber kan je in de maand augustus rustig aan doen. Want dan gebeurt er niet heel veel. Heb je wel wat World Series toernooi in Australië. Maar daar heeft ook de absolute top, Littler, Humphries, Vergeven, die doen daar allemaal niet mee. Dus dat is eigenlijk een hele rustige maand. En daarna komen de World Series Finals naar Nederland natuurlijk in de AFAS Live. En dan is het langzaam toewerken naar de World Grand Prix, het EK, de Grand Slam of Darts, Play Championship Finals en dan het WK alweer.
1: Ja, dan gaat het hard, hè? Zo'n tweede helft van het jaar.
2: Ja, het eerste deel van het seizoen eigenlijk zit erop. En nu gaat er eigenlijk om de echte knikkers ook worden gespeeld, hè, met alle grote toernooien die nu komen.
1: Precies. En daar is natuurlijk ook weer alles over te horen tijdens de Sportnieuws Dartstrijd Door podcast. Damien Vlottes, mag ik je voor nu hartelijk danken voor deze terugblik en spreek je ongetwijfeld snel weer.
2: Ja, morgen weer te beluisteren en geen enkel probleem.
0: All Sports Radio Live.

0: Elke tweede woensdag van de maand tussen 3 en 4. De BV Sport op All Sport Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen.
1: De BV Sport wordt verbonden door KPN, het netwerk van Nederland.

0: Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig Unlimited speciaal voor tieners tot ultra snel super Unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy. Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 10 uur. Voetbal.
2: Mijn naam is John van der Brom. Je luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Ik ben Barbara de Loor. En je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, Jalle Kalf hier, autosporter. En je luistert naar All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt. Je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Na een mooie voorbereidingsperiode staat er alweer een nieuw seizoen in het golfsurfen voor de deur. Het afgelopen jaar boekte ons voormalig talentboektalent van de maand, Elien Geerlings, enorme progressie. Ze steeg op de wereldranglijst naar plek 32, deed mee aan het WK in Peru en werd technisch ook alsmaar beter. En nu is ze inmiddels met volle moed begonnen aan een nieuw seizoen. En uiteraard zijn we bij ons Sport Radio wel heel erg benieuwd hoe dat er eigenlijk precies uitziet. Laten we dan er gaan vragen. Elien, hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Vanuit Frankrijk, een beetje onder de rook van Bordeaux. En dan gelukkig niet de rook van de bosbranden, want dat kan in Frankrijk ook nog wel eens verkeerd aflopen. Hoe is het daar?
2: Ja, goed. Lekker weer, dat zeker. Kleine golven wel. Hopelijk binnenkort een beetje goede swell, dus een beetje goede golven die er aankomen. Maar veel trainen, veel uren maken, dus dat is altijd fijn.
1: Ja, je staat eigenlijk niet op het punt van beginnen, want het wedstrijdseizoen is geloof ik net begonnen voor je. Maar hoe is je voorbereiding geweest?
2: Goed, ik heb heel veel kunnen trainen eigenlijk daarvoor. En wel een drukke periode gehad, ook met eindexamens. Gelukkig allemaal goed gegaan. En veel tijdens de eindexamens veel gymuren gemaakt. Trainingsstages in het buitenland, korte trainingsstages in de wavepool. Dus goed kunnen voorbereiden op het wedstrijdseizoen die vorige week is afgetrapt hier in Frankrijk.
1: Ja, nu zeg je ook even eindexamen nog even tussendoor. Is het fijn dat het dan een beetje in zo'n periode als nu plaatsvindt, dat het vorige seizoen afgelopen is en dat je eigenlijk een beetje in een klein soort offseizoen zit?
2: Ja, dat was wel fijn. Het was wel fijn dat ik niet echt helemaal mijn wedstrijdseizoen was. Maar ik had wel de dag voor mijn natuurkunde-examen nog wedstrijd. En toen vloog ik in de avond terug. En in de ochtend zat ik in de examenzaal. Dus het paste allemaal precies.
1: Ja, hoe is dat voor jou trouwens om dat dan te combineren? Want dat klinkt als een vrij hachelijk avontuur zo vlak voor een examen.
2: Ja, het is heftig en het is wel veel. Maar ja, je bereidt je daar natuurlijk ook wel eerder op voor. Het is niet dat je ineens een week van tevoren weet dat je eindexamen hebt. Dus je kan er wel al vooruit plannen en dan leren voordat je weggaat. Dus dat is natuurlijk wel heel fijn. En dat is ook wel fijn aan de eindexamens. Dat ze gewoon voor iedereen op hetzelfde moment zijn. Maar is natuurlijk wel ook kan wel ingewikkeld zijn. Als de wedstrijd net een dag later was geweest, dan had dat natuurlijk overlap gehad. Dus het is wel moeilijk plannen, maar je leert er ook heel veel van. Omdat je natuurlijk nu wel voor volgende keer dat je iets moet plannen, hopelijk dan niet bij je eindexamen, is het dan wel fijn dat je die skill wel hebt.
1: Elien, neem ons eens even mee terug naar het afgelopen seizoen. Want we kenden jou natuurlijk hier bij All Sports Radio, of we leerden jou bij All Sports Radio vorig jaar ook kennen. Een topjaar gedraaid, meegedaan aan het WK in Peru. Enorm gestegen op de wereldranglijst. Je staat nu 32e. Ook nog eens een keer, natuurlijk qua skills gewoon enorm beter geworden. Hoe kijk jij naar dat afgelopen seizoen? Is dat allemaal een beetje conform verwachting gegaan?
2: Ja, het was eigenlijk voor mij wel een heel mooi seizoen natuurlijk met het WK erin. En toen de laatste wedstrijden van het seniorenseizoen wat zo goed gingen. Ik had natuurlijk vorig jaar als doel gesteld om ook de volgende generatie aan terug te doen. En daar samen met eigenlijk iedereen die toen met die crowdfunding ook achter mij heeft gestaan ook dit doel kunnen halen. Uiteindelijk super mooi op de Koningsspelen kunnen afmaken. En dit was eigenlijk wel heel mooi, omdat ik natuurlijk begon op mijn eigen verjaardag. En dan de verjaardag van de koning het dan soort van af te sluiten met het doel gehaald. Zoveel kinderen ook blij te zien. En dat, dat geeft je ook een soort van extra energie. Om dan, daarna had ik mijn laatste wedstrijd dan. Mijn laatste wedstrijd. Ja, dat geeft je dan toch een stukje extra energie en een stukje blijheid. En hoeveel die kinderen daar ook. Ja, van opsteken is zo mooi om te zien. En dan dat jij zelf zoveel leert van zoiets. Maar ook dat je zoveel kan meegeven aan de volgende generatie is heel mooi. Dus eigenlijk ben ik heel tevreden met vorig seizoen. En dit jaar hopelijk alleen maar beter. En alleen maar heel veel mooie dingen die eraan gaan komen.
1: Ja, zijn er wat jonge surfers en surfstertjes in de sport blijven hangen?
2: Nou, ik weet dat natuurlijk zelf niet helemaal. Maar dat weet ik bij me bijna zeker. Want ze waren zo enthousiast en ook. Ja, er is wel natuurlijk aan de ouders doorgegeven waar ze dan verder zouden kunnen gaan. Maar iedereen is super enthousiast. En ook kinderen die normaal misschien niet uitkeken naar een koningsspelen en een dag vol sporten. Dan, als je dan zo'n les krijgt van iemand die eigenlijk niet van je normale gymjuf of gymmeester is, dan is dat toch net anders en dan worden ze daar toch net wat energieker van. Dus dat is altijd heel leuk.
1: Dus misschien dat we over een jaar of 5 of 10 gewoon een hele generatie surfers op topniveau hebben rondlopen in Nederland die ooit door jou zijn opgeleid.
0: Ja, dat hopen we dan maar. Dat zullen we zien.
1: Vooruitspoelend naar dit jaar. Je zegt afgelopen weekend of afgelopen week het wedstrijdseizoen eigenlijk afgetrapt. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, ging goed. Ik ben nu de eerste wedstrijd. Het is bij ons de beste 3 uit mijn hoofd wedstrijden tellen. En we hebben dan meerdere events en dan tellen je beste resultaten. Dus het is niet per se dat deze al telt. Dat weet je dan natuurlijk nog niet. Maar de eerste plek aftrapt met een 32e plek. Dus dat is op zich fijn. Dat is namelijk waar ik vorig jaar ben geëindigd. Dus dat is op zich goed. En dan hopelijk op de andere wedstrijden kan ik nog naar boven. En dat zullen we zien.
1: Ja, wat zijn de plannen voor dit jaar? Wat is de doelstelling?
2: Top, ja, het liefst als het zou lukken, zou ik heel graag top 25 eindigen. Het is natuurlijk wel een grote sprong die je dan maakt. 7 plekken is heel veel, maar ja, wie weet. Doelstelling is altijd goed om te hebben.
1: Ja, want hoe kom jij vanaf plek 32 richting de top 25? Wat is daarvoor nodig?
2: Ik doe nog de andere events, maar ook vooral heel veel trainen, veel trainingstages. En ja, als je veel traint, dan op een gegeven moment moet het zeker lukken. Maar ik heb nu nog eerste wedstrijd in Engeland, dan in Spanje, dan in Portugal en dan nog 1 in Spanje. En dan eventueel nog 1 in Marokko, maar die is nog niet helemaal zeker. En als je best 3 events tellen, dan kan je natuurlijk daar zeker nog omhoog gaan. En het hangt er natuurlijk ook vanaf hoeveel er als optie is om daarvoor te trainen. Hangt er vanaf of er golven zijn om in te trainen of niet. Dus dat hangt eigenlijk van heel veel natuurlijke factoren ook af.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook weer het golfsurfen in de dop natuurlijk. Je bent behoorlijk afhankelijk van weersomstandigheden en zeeomstandigheden. Maar dat klinkt wel weer als een enorme wereldreis die je gaat maken, Helien. Hoe zit dat eigenlijk? Dat gaat je ook niet in de koude kleren zitten, toch?
2: Nee, het is zeker veel en het is zeker ook... Het is heel veel op en neer reizen en heel veel reizen, maar ja, je hebt het er wel zeker voor over, zeg maar. Als je dan zo'n wedstrijd bent en met ook het niveau op die wedstrijden ziet, het is zo hoog en dan zie je al die andere surfers daar en alle andere surfers. En we hebben nu ook meer internationale surfers die nog meer meedoen, dus in plaats van heel veel Frankrijk hebben we nu ook Brazilië zit erin, Peru, Hawaii. Echt over de hele wereld komen de volgende events allemaal mensen meedoen. En dat maakt het niveau nog moeilijker. Maar dat maakt het ook heel mooi om te zien en heel leuk om aan mee te doen. En heel gaaf om die kans te krijgen.
1: Is het ook zo dat je dan dit jaar wel echt volledig gaat richten op de sport? Of ga je tussen alle wereldreizen door je toch ook nog wagen aan een vervolgopleiding?
2: Ik doe mijn examenjaar verspreid. Dus ik heb nog 2 vakken volgend jaar. Maar mijn focus is natuurlijk wel op surfen. Maar ik zou ook graag die 2 vakken nog wel willen afsluiten volgend jaar. Zeker weten.
1: Betekent dat je dan het hele schooljaar de tijd hebt om eigenlijk je te focussen op 2 vakken?
2: Ja, klopt. Het is dan, omdat ik hem heb opgesplitst, heb ik vorig jaar de andere vakken gedaan. Waardoor ik dit jaar alleen nog maar 2 vakken moet maken aan toetsen en examens. Dus dat is heel fijn. En ik heb een school die heel goed meedenkt in mijn sport en mijn reis, mijn reis voor wedstrijden. Dus dat is heel erg fijn.
1: Dat klinkt wel heel voorzichtig als iets wat je wel behoorlijk wat tijd oplevert.
2: Ja, zeker. 100%. Ja, dat geeft heel veel vrijheid en dat is heel fijn. Soms moet je wel gewoon naar school, helaas.
1: Ja, nou ja, dus ergens zul je dan ook wel gewoon weer in het Nederlands te vinden zijn. Ondanks alle wedstrijden in het buitenland. Wat is echt jouw stip op de horizon wat het wedstrijdseizoen betreft? Zit er weer net zoiets gaafs als dat WK in Peru bijvoorbeeld aan te komen waar je echt vol op focust?
2: Nou, ik ben nu vanaf dit jaar ben ik senioren. Dus ik ga me dit jaar vooral focussen op de seniorenwedstrijden van WSL, de World Surf League. En het eerste seizoen dat ik ook echt in deze categorie zit. Ik ben nog een 2 jaar wel een junior in de Junior Pro's. Dus dat is ook van de World Surf League. En dat is dan onder 21. Dus daar heb ik ook nog 2 jaar om in te groeien. Maar het is het eerste jaar dat ik eigenlijk geen onder 18 junioren meer ben. Dus zeker een mooi doel om voor mij dit jaar echt al die events mee te doen. En ja, natuurlijk ook voor het eerste jaar alleen reizen. Omdat ik natuurlijk ook 18 ben en nu meer dingen alleen doe. Dus dat is ook allemaal nieuw. Dus vooral ja, wennen en ja, al die events doen en hopen dat het veel je best doen. En dan meer dan dat kan je niet doen.
1: Ja, precies, maar dat lijkt me dan ook inderdaad wel een jaar van heel veel aanpassen, nieuwe dingen leren, veel in je eentje doen. Daar kan denk ik ook wel een kleine focus op, toch? Ik bedoel, of wil je gelijk wel echt hoog presteren dit eerste jaar? Of is het ook een beetje een seizoen van, nou ja, acclimatiseren in hoe het leven er nu uitziet?
2: Ja, ik denk vooral ook heel veel acclimatiseren in het leven. Hoe het leven er nu uitziet, er verandert natuurlijk heel veel als je 18 wordt. Dus ja, het is zeker wennen. En het is ook, je merkt dan toch wel dat als je de wedstrijden doet en je bent alleen, dan moet je ineens toch wel ook veel meer dingen doen waarvoor je normaal natuurlijk niet, misschien dan als kind toch iets minder over nadenkt. Dus ja, dat is wel wennen. Maar ik denk dat je er ook heel veel van leert. Naast de wedstrijden leer je ook heel veel zelfstandigheid als je dan zoveel reist.
1: Heb je nog wel dan wat landgenoten slash teamgenootjes met wie je het samen kan doen? Of is het echt een solo-avontuur?
2: Ik doe wel de wedstrijden soms alleen, maar ik heb ook teamgenoten waarmee ik reis. En dat is ook, naast dat het natuurlijk heel leuk is, is dat ook eigenlijk wel heel fijn, want dan kan je het met z'n tweeën doen. Of
1: Ja,
2: meer.
1: precies. Want anders wordt het leven ook saai, toch?
2: Ja, dat zeker.
1: Wanneer staat je eerst grote of je eerste echt volgende wedstrijd op het programma?
2: De wachtperiode is van 5 tot 9 augustus uit mijn hoofd. Dus dan hangt het vanaf wanneer de golven het best zijn.
1: En waar gaat die wedstrijd zijn?
2: In Cornwall, in Engeland. Dus helemaal aan het verste puntje, kust.
1: Nou, dan gaan we dat mooi in de gaten houden. Eline Geerlings, dank voor het ons bijpraten. En ja, alvast natuurlijk heel erg veel succes met het aankomende seizoen. En ja, als er wat is, dan ben je natuurlijk weer gewoon lekker in de uitzending.
2: Komt goed. Heel erg bedankt. All Sports Radio Live.

mooiste sportmomenten, anekdotes en drijfveren van iconen uit de Nederlandse topsport. Hoor je in bloed, zweet en tranen. Oud-topvoetbalscheidsrechter Mario van de Ende gaat in gesprek met oud-topsporters en vraagt naar hun bijzondere verhalen, ervaringen en muziek. Bloed, zweet en tranen met Mario van de Ende. Elke laatste vrijdag van de maand tussen 3 en 4 uur op All Sports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast via de bekende podcastkanalen. De Kick.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is een woensdagmiddag, zo rond een uur of half één. En dat betekent hier bij All Sports Radio deze zomer één ding. En dat is dat we weer gaan bellen met onze beachman Arnoud Wildschut over de Summer Beach Live Tour. Ja, het blok in Huizen zit er inmiddels op. En vooraf wisten we dat het een wisselvallig weekend zou worden. En dat is gebleken. Het was zaterdag zon, zondag regen. Ja, hoe is dat eigenlijk geweest? En nu verhuist de tour weer terug naar de kust. En om precies te zijn, naar het strand bij Kijktuin. Ik ga er met Arnoud over in gesprek. Arnoud, hele goedemiddag.
2: Een hele goedemiddag.
1: Ja, terugkomend op het afgelopen weekend. Je hebt eigenlijk twee prachtige weekenden in Huizen gehad. Dat afgelopen weekend, we hadden het er vorige week al over. Hè, hoe dat zou zijn met die wisselvalligheid. Nou ja, dat was inderdaad nog een soms een regenachtige zondag. Het was een prachtige zaterdag. Die zat ook echt wel vol. Hoe is het uiteindelijk geweest?
2: Nou, het was eigenlijk een supermooi weekend zoals we inderdaad voorspeld hadden met op zaterdag mooi weer. We zagen ook de inschrijvingen tot en met vrijdag eigenlijk steeds voller raken. Dus we hadden een plek voor maximaal 20 velden. Die zaten ook propvol. Dat is mooi om te zien, want je ziet dan ook de inschrijvingen gewoon, die komen binnen. En als je dan denkt, hey, we hebben nog een plekje, dan zetten we weer een plekje open. En in no time is dat plekje dan ook weer opgevuld. Dus ja, zaterdag was echt een lekkere dag om op het strand van Huizen te zijn. Ondanks de blauwalg die er zit. We hebben in ieder geval het strand volledig gevuld gekregen. En dan heb je inderdaad de omslag een beetje naar de zondag. Want dan staat er nog maar de helft van het aantal velden. En dan zie je inderdaad van dat de ochtend begint met regen. En is weer droog, regen droog. Dus dat was een wisselvallige zondag. Maar desalniettemin was dat ook nog een prima speeldag voor de beachers.
1: Ja, want maakte het soort regen dan eigenlijk nog uit voor het strand? Want het was natuurlijk niet echt dat het een beetje miesert of zo. Tenminste, ik weet niet hoe het in Huizen was. Maar als ik even op mezelf betrek, in Veenendaal was het een aantal keer keihard plensen. En dan was het ook weer gewoon droog.
2: Ja, en zeker heeft dat effect. Eigenlijk is het heel vervelend als je de hele dag in een beetje miezerregen staat te spelen. We hebben nu een aantal verschillende soorten buitjes inderdaad gehad. Kijk, als het op het moment dat het echt een plensbui wordt, dan zie je dat de spelers eventjes gaan schuilen. Ja, en wij als organisatie kijken even hoe lang duurt deze piek. En meestal is dat dan maar een paar minuten, 20 minuten, half uurtje. En dan kan er weer prima gespeeld worden. En als er gewoon wat regen uit de lucht valt, ja, dan spelen er ook gewoon de meeste teams die spelen gewoon door. Ja. Zolang het maar niet met bakken naar beneden stort, dan wordt het even schuilen.
1: Precies, dan past wel een beetje dat gezegd, we zijn niet van suiker gemaakt, er een beetje bij dan.
2: Dat past er zeker bij. En zeker hoe hoger het niveau, hoe meer de mensen blijven spelen. De recreanten 4-4, die denken op een gegeven moment van, ik vind het wel prima. Maar zeker de hogere niveaus, die spelen lekker door.
1: Gezondheid. Is het voor aankomend weekend misschien een heel ander verhaal. Want voor de mensen die misschien niet in de airco zitten. Het is vrij pittig warm op dit moment. Misschien een klein hittegolfje wat er nog een beetje aankomt. Dat levert denk ik weer andere uitdagingen met zich mee, zeg maar. Want als het te warm is, is het ook niet lekker sporten, toch?
2: Nee, te warm is niet lekker sporten. Maar het voordeel wat wij natuurlijk hebben, we gaan nu weer naar de kust toe. En aan de kust is het zelden dat ik denk van, joh, nu is het echt te warm. Want er staat altijd wel een klein briesje. Dus dat verwacht ik ook aankomend weekend weer. Een paar weken geleden natuurlijk, toen we Ameland hadden, was Nederland helemaal code rood. Maar konden wij lekker spelen. En nu gaan we dat zien hoe we dat in Kijkduin gaan ervaren.
1: Ja, want is dat natuurlijk wel het lekkere aan het spelen aan de kust in plaats van Huizen, wilde ik zeggen. Maar dat ligt natuurlijk iets centraler gelegen in het land.
2: Ja, Kijkduin is echt wel een supermooie locatie met ontzettend mooi zacht zand. En dan is als je aan de zee zit, is het grote verschil met bijvoorbeeld het binnenland ook. En dat merkten we nu voornamelijk in het binnenland. Dat we daar in Huizen hadden we last van zwanen en zwanenpoep op het strand. Hadden we last van muggen 's avonds en knutten wat er allemaal rond binnenlandse meren allemaal rondvliegt. Ja, en dat heb je eigenlijk aan de kust natuurlijk helemaal niet. Aan de kust zit je gewoon lekker aan het strand met een zeebriesje, met echte golven. Dus dat heeft ook wel eigenlijk onze voorkeur om gewoon lekker aan de kust te staan.
1: Ja, en ik denk ook geen blauwalg in zout zeewater. Gok ik even, vraagteken.
2: Nee, Nee, dat klopt. Dat komt ook meestal voor, als ik het goed heb begrepen, uit stilstand water en ondiep water. Waardoor dat wordt veroorzaakt.
1: Nou ja, dus goed om te zeggen erbij dat ik geen bioloog ben. Daarom ben ik radiopresentator geworden. Nu weten we ook, elke week is er wel weer iets anders te vinden natuurlijk bij jullie qua sport. Er komen de verschillende takken, disciplines in actie. Wat kunnen we verwachten van de eerste week Kijkduin?
2: De eerste week Kijkduin, daar hebben we nog recreatie beachtennis. We hebben niet de KNLTB Tour, die komt volgende week weer. Dus dit weekend verwachten we recreanten qua beachtennis erbij. En we hopen, en dat is nog steeds een lastige tak van sport, het footvolley, om daar op de zondag ook nog een toernooi van te kunnen spelen. Het zal niet een groot toernooi zijn, maar we hopen eigenlijk op minimaal 8 teams. Zodat we ook footvolley weer wat meer leven kunnen inblazen.
1: Ja, dat zou mooi zijn, want toch voor de mensen die dat gemist hebben, het is wel echt fantastisch om naar te kijken.
2: Ja, footvolley is echt een mooie sport. En zeker als ik nu ik het afgelopen jaar nog meer volg, dan zie je internationaal ook gewoon echt hele mooie toernooien. Hè, goed bezette tribunes. En absoluut een heel hoog niveau. Nou, dat hoeft bij ons allemaal nog niet. Wij willen gewoon weer de recreant aan het footvolley krijgen. En dan hopen we dat we in Scheveningen nog een Nederlands kampioenschap uit de grond kunnen stampen.
1: Nou, dan hierbij de oproep aan de mensen die luisteren. Ga lekker footvolleyen. Hoe zit het met de plekken qua inschrijvingen voor dit prachtige weer?
2: Nou, met dit prachtige weer zijn er echt nog voldoende inschrijvingen mogelijk. We zitten weer aan de kust. We zitten in Kijkduin en daar is echt het strand weer immens groot. We zitten bij de strandmotor. Daar wordt allemaal zand, komt daar allemaal... allemaal bij elkaar gegooid. Maar we hebben gewoon een heel groot strand in Kijkduin waar we echt heel veel velden kwijt kunnen. Dus de inschrijvingen zijn eigenlijk bij ons onbeperkt.
1: Nou, dat is goed om te horen. Meer informatie, summerlybeachlife.nl, toch?
2: Juist, helemaal goed. Daar kunnen mensen zich inschrijven voor alle verschillende disciplines en alle verschillende sporten.
1: Arnoud de Wildschut, mag ik je weer onwijs bedanken voor het ons bijpraten deze week. En wij spreken elkaar volgende week weer. Veel succes dit weekend.
2: Zeker, dankjewel. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. En tot zover. Tijd voor koffie of thee? Je kent het wel. De koffie op de sportclub is vaak niet de meest lekkere koffie. De oplossing? Dat is Club Café. Een gebruiksvriendelijke, professionele machine gemaakt voor bediening door vrijwilligers. Met groot gemak schenk je espresso, koffie, cappuccino en latte van de hoogste kwaliteit. Met als gevolg aantoonbare omzetverhoging. En dat is lekker voor de clubkas. Het onderhoud van de machine en de investering, dat doen wij. Bel voor info gratis naar 0800 0046 of ga naar clubcafé.nl. Club Café schrijf je met dubbel F en 1 E. Club Café. Eindelijk lekkere koffie op de club.
1: All Sports Radio klokt. De tijd van 11 uur.
2: Voetbal. Mijn naam is Alex Pastoor en jij luistert naar All Sports Radio.
3: Schaatsen. Hallo, ik ben Antoinette Rijpma de Jong en je luistert naar All Sports Radio.
4: Autosport.
5: Hey, mijn naam is Ger van der Zanden en je luistert naar All Sports Radio.
6: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Het is weer de eerste vrijdag van de maand, dus is het ook weer hoog tijd om een nieuw talentboek Talent van de Maand aan je voor te gaan stellen. En voor jullie is dit de 19-jarige Jip Schoeren, een wielertalent in toch wel de breedste zin van het woord. Hij combineert namelijk de disciplines, het wegwielrennen, het veldrijden, het mountainbiken en ook nog eens een keer het gravelen. En naast alle trainingen die hij doet, studeert hij ook nog eens HBO Sportkunde aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven en werkt hij ook nog eens een keer regelmatig in de avonturen om zijn sport te kunnen bekostigen. Nou, ik ga met hem in gesprek over wie hij is, hoe hij zijn sport beleeft, zijn toekomstdromen en uiteraard zijn spaardoel op Talentboek. Jip, hele goedemiddag.
2: Hele goedemiddag. Hoi.
1: Zoveel trainen, zoveel wedstrijden, studeren en dan ook nog eens een keer in de avonduren ook nog eens een keer een bijbaantje erbij om toch je sport te kunnen betalen. Slaap jij wel überhaupt, Jip?
2: Nee, ik slaap zeker heel goed. En dat is natuurlijk de basis van alles. Slapen, dat komt zeker goed. De avonduurtjes werken, dat valt vaak ook wat tegen. Dat is vaak maar één avondje per week.
1: Ah, okay.
2: Om het allemaal geregeld te kunnen krijgen.
1: Ja, precies. Maar ik was wel benieuwd, want ik weet niet of jij een ander dagritme had uitgevonden dat er bij jou meer dan 24 uur in een dag zit. Maar ik vind het behoorlijk knap in ieder geval.
2: Nee, helaas heb ik dat nog niet uitgevonden. Dus het is allemaal passen en meten, maar dat maakt het ook juist wel leuk.
1: Hey, laten we eens beginnen bij het begin. Jip, je bent een wielrenner. Je komt uit Limburg. Is 1-1 dan automatisch 2? Want ja, Limburg is natuurlijk een wielerprovincie puur sang.
2: Ja, bij mij eigenlijk niet echt. Ik heb vroeger altijd gevoetbald. En we deden af en toe in de winter een keertje een mountainbike toertochtje met mijn vader. En toen ging ik een nieuwe fiets kopen, want ik was echt aan mijn fiets gegroeid. En toen zei de fietsenmaker daar van, kom een keertje mee trainen op de woensdagavond in Venlo. Ik zeg, ja, dan heb ik niks, weet je. Ik deed op donderdag voetballen. Dus toen ben ik een keertje mee gaan trainen. En zodoende is het echt uitgegroeid om mijn passie. En ben ik besloten om echt voor de wielersport te gaan.
1: Ja, is dat dan iets wat er al van jongs af aan toch ergens in zat? De liefde voor de koers, of is dat ook wel iets wat gegroeid is?
2: Nee, de liefde voor de koers is echt wel gegroeid. Ik ben altijd wel liefhebber geweest van sporten. Dus ik beweegde altijd heel graag. Ik rende graag. Ik deed mijn voetbal. Ik was altijd super fanatiek. Maar de liefde van de koers is echt gegroeid. Ik heb dat ergens wel in me zitten, denk ik, vanuit mijn opa. Maar het is er niet met de paplepel ingegoten, zeg maar.
1: Maar ik neem aan dat je op een gegeven moment dan wel een keuze maakt tussen het voetballen en het wielrennen. Wanneer kwam voor jou dat moment en was dat ook een moeilijk besluit?
2: Het was voor mij een niet echt heel erg moeilijk besluit. Het kwam eigenlijk vrij logisch doordat veel wielerwedstrijden die waren op de zaterdag. Heb ik het daar een keertje thuis met mijn ouders over gehad. En er stonden eigenlijk beide hetzelfde in. Kijk, als je bij een teamsport meedoet, dan moet je gewoon, vind ik, iedere zaterdag klaar kunnen staan op het veld. En dat lukte niet, omdat ik toen die wielerwedstrijdjes wou gaan rijden. En toen heb ik eigenlijk vrijwel gelijk de knoop doorgehakt van we gaan alleen nog maar fietsen, zeg maar. En buiten dat werd het sowieso dan ook wel druk, aangezien ik al op de middelbare school zat.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Wat vonden je ouders van dat besluit? Want wielrennen is niet bepaald een goedkopere sport dan voetballen.
2: Die vonden dat eigenlijk goed. Ja, die hebben daar natuurlijk geen moment op gezeurd van we willen niet dat je gaat wielrennen. Dus die hebben me daar altijd in gesteund.
1: Ja, en nu is het mooie. Je hebt natuurlijk heel veel verschillende disciplines binnen het wielrennen. Meestal zie je dat jongens in de zomer op de weg zitten en in de winter in het veld rijden. Maar jij doet daarnaast ook eens een keer het mountainbiken en het gravelen. Natuurlijk het laatste discipline wat de laatste jaren natuurlijk heel populair geworden is. Hoe is dat voor jou allemaal te combineren?
2: Ik stem dat veel af samen met mijn trainer. Sowieso het wielrennen en veldrijden, dat is eigenlijk de makkelijkste combi. Omdat het veldrijden is echt het winterseizoen, zeg maar. Dus dat is juist een goede manier om de winter een beetje te overbruggen. Gepaard met wat trainingskampen in het buitenland. Voor de basis weer te bouwen voor het wegseizoen. Veel uren maken. Alleen een mountainbike is voornamelijk de lastigste om te blijven combineren. Omdat dat precies overloopt met het wegseizoen. Maar dan kijk ik naar wat wedstrijden dicht bij huis wat mooi zijn. En waar gaatjes zitten in de wegkalender. Maar daar ligt duidelijk niet meer de prioriteit op, zeg maar. Ik heb ook nog maar één mountainbike wedstrijd gereden dit seizoen. En het gravel rijden is eigenlijk gewoon dezelfde soort inspanning als een wegwedstrijd. Dus qua extra of andere trainingsaanpak is er eigenlijk bijna niet voor nodig. Dus die kan je wel makkelijk ertussendoor inplannen, zeg maar.
1: Wat is nou het grootste voordeel voor jou als renner van het combineren van al die disciplines?
2: Ja, ik denk toch wel een stukje techniek wat je opdoet. Zeker met de veldrijden en mountainbiken. Daar ben ik ook mee begonnen met die twee disciplines eigenlijk. Daar leer toch wel spelenderwijs leer je zo die techniek. Wat je toch wel in gevaarlijke situaties en in een peloton en zo vaak wel kan redden. En ook met efficiëntie, zeg maar, tijdens een wegwedstrijd. Dat komt natuurlijk altijd, kan het goed van pas komen als je een beetje goede basistechniek hebt. Dus ik denk dat vooral wel.
1: Ja, dan denken we als voorbeelden natuurlijk heel snel aan een Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Dat zijn natuurlijk twee echte klasbakken op de fiets. En laat het nu zo zijn, en dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. Jij hebt dit jaar de Zilvercross in Mol gereden. En daar stond je gewoon in hetzelfde startvak met die jongens.
2: Ja, klopt. Klopt, dat was inderdaad wel gaaf, ja. Ja.
1: Sta je jezelf dan nog even in de arm te knijpen of is het wel full focus op de race?
2: Nee, het is natuurlijk wel full focus op de race. Ja, je bent dat natuurlijk gewoon voor jezelf en er zelf zo'n mooi mogelijke race te maken. Dus eigenlijk denk je daar niet zoveel aan van dat die aan de start staan. Dat is natuurlijk wel gaaf zo voor en na dat je ergens over kan praten, zeg maar, met mensen. Maar uiteindelijk ben je dat toch gewoon voor jezelf. Dus gewoon volle focus op de race inderdaad.
1: Ja, en met hoe hard die jongens rijden is waarschijnlijk het startvak ook het dichtste bij wat je bij die jongens geweest bent gedurende de race.
2: Ja, zeker daar. Deden veel mannen mee. Was een kort rondje, lastig weer. Dus die verschillen werden gelijk super groot. Dus het was aanpoot inderdaad. Ja.
1: Heb je dan nog wel de kans om contact te leggen met die twee? Of is dat dan is dat eigenlijk onmogelijk?
2: Nee, je kan natuurlijk na de wedstrijd, als je daar behoefte aan hebt, kun je ze even aanspreken of zo. Maar nee, verder recht nauw contact. Ja, je kan natuurlijk altijd proberen te leggen, maar nee, dat heb ik in principe niet, zeg maar. Of heb ik eigenlijk helemaal niet met die gasten.
1: Maar zijn dat soort jongens dan ook echt jouw grote voorbeelden? Als je toch een beetje kijkt naar het profiel renner, wat jij ook bent. Je past wel in het rijtje natuurlijk.
2: Ja, ik moet natuurlijk nog flinke stappen zetten om me daarmee te kunnen vergelijken. Maar dat is inderdaad, dat zijn wel type renners wat toch wel het hedendaagse wielrennen toch wel gemaakt hebben, denk ik. Door vroege aanvallen, gewoon echt strijd en daar ook wel van, dat vind ik wel gaaf.
1: En nu heb je natuurlijk heel veel plekken om te wielrennen in Nederland. Hoe ziet jouw wielerleven er wat dat betreft uit?
2: Ja, ik rijd nu nog bij een clubploeg. Bij wielerploeg Groot Amsterdam. Maar dat is wel al jarenlang eigenlijk een van de betere clubploegen van Nederland. We krijgen ook een heel mooi internationaal wedstrijdprogramma aangeboden. Ik ben hier eerstejaars belofte. Dus ik heb vorig jaar hier de overstap naar gemaakt. Ik ga dan nu gewoon ervaring opdoen, maximaal uit mijn wedstrijden proberen te halen. En dan gaan die stappen vanzelf komen als ik die kan zetten.
1: Ja, nu is de weg richting de top altijd heel erg lang. Maar hoe ziet die voor jou eruit? Waar sta je nu in je carrière en waar hoop je naartoe te kunnen groeien?
2: Ja, ik sta nu natuurlijk nog wel redelijk in het begin van mijn carrière. Ik heb wel mooie stappen kunnen zetten. Met dit jaar toch wel mooie resultaten en ook een UCI-koers. Dus dat is op internationaal niveau. Met na een ronde van Albanië heb ik de jongere trui gewonnen. Dus de beste onder 23 renner. En vijfde in het algemeen klassement. Dus die stappen worden zeker wel gezet. Maar voor echt door te groeien naar richting de profs moet je gewoon consistent goed zijn. En het is ook natuurlijk een lastige sport om een uit te blinken. Dus je moet echt wat vinden wat goed bij je past. En waar je de beste in kan worden, zeg maar. En dan word je interessant voor ploegen.
1: Ja, want op de weg, wat is een beetje de rol die bij jou past? Want we weten allemaal, ja, weet je, als je veel wil winnen, dan moet je niet aan wielrennen doen.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad daarin ook wel een lastige sport. En ja, je rijdt vaak is het ook een teamsport. Dus als een mannetje van je ploeg mee zit, dan kan jouw wedstrijd eigenlijk al om zijn, zeg maar, als het ware. Dus je houdt je gewoon aan de team-eisen. En als je zelf een keertje ervoor voor kan gaan, dan doe je dat natuurlijk. Absoluut.
1: Want hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type renner ben jij?
2: Ik ben een vrij explosief type renner. Ik denk dat het ook een beetje uit mijn achtergrond van het veldrijden en mountainbiken komt. Dus kortere inspanningen, echt heel hard, zeg maar. Dus er mogen echt zware koersen zijn. En dan als er een zware koers is geweest en we gaan met een wat uitgedunde groep naar de finish, heb ik ook wel een goede eindsprint. Ja, dus vooral gewoon zware koersen, denk ik.
1: Ja, dus daar past dat prachtige woord puncheur past daar wel bij.
2: Ja, zo zou je kunnen stellen. Ja. Als ik me dan toch een kaartje aan moet hangen wat mij het beste ligt, dan zou het inderdaad een puncheur zijn, ja.
1: Hoe ziet voor jou dit seizoen er eigenlijk uit? Wat voor koersen staan er nog op het programma?
2: Ik rij morgen de Ronde van Twente. Dat is een onder 23 roadseries. En dan is eigenlijk een tijdje lang niet echt grote koersen. Dan ga ik wat kermiskoersen rijden. Dus wat criteriums en wat omloopjes in België. Dan zou ik 26 juli ga ik met Limburg Cycling op de Nordschleife rijden. Het oude circuit van de Nürburgring. Daar staan wedstrijd. En dan ga ik in augustus op campagne in het Baskeland. Dan ga ik daar bij kennis van me zitten. En dan ga ik daar vijf koersen rijden. En dan is eigenlijk alweer EK Gravel. Waar ik ook besloten om mee te gaan doen. En dan zo nog een paar wedstrijden. Wat er dan precies op de planning staat is nog niet duidelijk. Maar dan komt langzaam het wegseizoen alweer ten einde.
1: Nou, dat klinkt in ieder geval wel als een heel gaaf avontuur. Dan moeten we het zeker natuurlijk nog even hebben over je toekomstdromen. En nu kan ik wel een paar koersen voor de geest halen die wel misschien heel vet zijn om te rijden. Zeker in jouw profiel. Maar vertel, wat is nou echt jouw ultieme wielerdroom?
2: Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk toch wel het ultieme dat om in het thema te blijven wat vandaag begint, de Tour de France. Kijk, dat is natuurlijk, ik denk dat dat echt de top of the bill is van van de wielrennerij. Dus ik denk dat zeker een fantastisch doel mag zijn om daar ooit aan de start te mogen verschijnen.
1: Ja, wat zou voor jou de meest ultieme zege zijn in je carrière? Is dat een nationaal Europees wereldkampioenschap? Is dat in het veldrijden, in het wegwielrennen? Is het een tour-etappe? Wat zou jij dan kiezen?
2: Als ik dan zou mogen kiezen, zou WK op de weg zijn. Dat zou denk ik de meest ultieme zege zijn wat een wielrenner om een eendagsrace kan behalen, zeg maar. Nou, dus ik denk, jaren die mooie regenboogtrui, ik denk dat het ultiem is.
1: Nou, hopelijk kom je daar ook. Nou, om in ieder geval daarbij op weg te helpen, heb je natuurlijk ook een spaardoel lopen op Talentboek bij het Yvonne van Gennep Talentfonds. Nu zeg je al, hè, zelf werk je ook nog eens een keer ernaast en studeer je ernaast. Maar ja, wij als publiek kunnen je natuurlijk daar gewoon een handje bij helpen, zodat je nog meer de focus op je sport kan houden. Wat is je spaardoel momenteel?
2: Ik heb mijn spaardoel nu op €6.000 staan, geloof ik. Dat gaat voornamelijk uit richting reiskosten. Ik ben bijvoorbeeld al in Canada, Albanië geweest. Ik zou voor komende winter moet ik eigenlijk ook gaan kijken voor nieuwe veldritfietsen. En verder gewoon alle onkosten rondom de wielersport eigenlijk. Om het totaalplaatje compleet te maken. Dus ik heb nu mijn tweede campagne is nu gaande volgens mij. En nee, die staat nu op 6.000 euro, dacht ik. Een doel.
1: Nou, dat is natuurlijk de meest logische vraag. Want ik geef er altijd even de ruimte voor aan het talent. Maar toch even een klein reclamepraatje voor jezelf. Jip, waarom moeten mensen nou massaal nu naar Yvonne van Ginnen op talentfonds.nl toe gaan, klikken op jouw naam en jou steunen?
2: Ja, omdat ik de volgende stap wil zetten in mijn wielersport. En ik kan er alles bij gebruiken. Ik heb zelf niet de mogelijkheid om helaas meer te werken voor mijn... voor mijn centen bij elkaar te krijgen, omdat de tijd gewoon op is in de week. Dus ja, ik kan altijd natuurlijk afspreken met mensen. Een leuke tegenprestatie van wat vindt een bedrijf of een eenling, wat is die gewenst, hoe wil die gepromoot worden daarin of niet. Dus ja, dat eigenlijk. Ik wil de volgende stap zetten. Ik heb een droom en ik wil er alles voor doen.
1: En hoe gaaf zou het zijn als we over, weet ik veel, 10 jaar, 15 jaar terugkijken hierop. En dat mensen dan kunnen zeggen van, goh, hè, die wereldkampioen op de weg. Diegene die nu in de regenboogtrui rijdt, daar heb ik nog ooit eens een keer geld aan gedoneerd.
2: Zo, ja, dat zou heel gaaf zijn. En ik denk voor ons beiden dan.
1: Jip Schoeren, met onze talentboek talent van deze maand. Mag ik je hartelijk danken voor je tijd. En natuurlijk heel erg veel succes met wat eraan komt.
2: Ja, heel erg bedankt. Gaat goed komen.
0: All Sports Radio Live.

luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sport Radio Live.
1: Een groot succes voor de Nederlandse padelsport. De KNLTB en Advanced Sports, wat we voorheen kenden als Sportworks. Die hebben de handen ineengeslagen en hebben het voor elkaar gekregen om het EK in 2027 naar Nederland toe te halen. Het toernooi, dat bestaat uit 3 fases, zal door heel Nederland worden gespeeld. En de toewijzing komt voor de sport in Nederland op precies het goede moment. Nu het padel hier een nieuwe fase ingaat. Hoe is het binnenhalen van het EK eigenlijk tot stand gekomen? Wat betekent dit voor de padelsport in Nederland? En wat kunnen we eigenlijk verwachten volgend jaar? Ik ga erover in gesprek met Wilco Nijland, die CEO padel is bij Advanced Sports. Wilco, hele goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Allereerst van harte gefeliciteerd natuurlijk met het binnenhalen.
2: Ja, dankjewel. Dit is echt, het is echt heel erg mooi nieuws. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
1: Ja, het is natuurlijk niet iets wat zomaar even over één nacht ijs gaat. Hè. Daar zit een heel bidprocedure en alles erop en eraan zit daarvoor. Kun je ons eens even meenemen in die weg na het nu uiteindelijk binnenhalen van dat EK toe?
2: Ja, dat kan zeker. Ik kan er denk ik wel een boek over schrijven. Het is zo dat... Kijk, de padelsport is nog best wel een jonge sport. En dat merk je ook wel in de structuren en in de ontwikkeling. Dus de Internationale Padelbond, die is ook best nog wel, laat ik zo zeggen, zoekende naar de beste structuren om uiteindelijk georganiseerd te zijn. En dat gaat de afgelopen jaren wel een stuk beter. Maar toen ik 2 jaar geleden voor het eerst contact met ze opnam om eens een keertje te vragen van hoe gaat dat dan als wij een Europees kampioenschap padel in Nederland willen organiseren in 2027. Toen was hun eerste antwoord, ja, maar het is nu 25. We moeten het eerst nog maar toewijzen voor 25. En dan komt 26 nog. We zijn nog helemaal niet bezig met 27. Dat is een heel lang traject geweest. En uiteindelijk hebben ze speciaal voor ons dan ook een biddingprocedure in het leven geroepen. Want eigenlijk was het in het begin gewoon dat de mensen van het bestuur van de Internationale Padelbond gewoon gingen kijken waar een plek was. En toen gingen ze daar een EK organiseren. Maar dat hebben ze echt wel de afgelopen 2 jaar dan een stuk beter gedaan. Waardoor het ook wel wat meer tijd kostte voor ons om uiteindelijk de toezegging te krijgen. Maar ik moet zeggen, ze hebben nu alles vrij goed en strak neergezet. En we hebben volgens mij 3 weken geleden te horen gekregen dat we officieel het bid hadden gewonnen van 3 andere landen, van Spanje, Portugal en Duitsland.
1: Ja, overigens Duitsland niet getreurd, want die mogen het dan een jaar later organiseren.
2: 2 jaar later.
1: 2 jaar later, ja.
2: Ja, van die 4 biedingen waren er 2 echt heel goed, vonden ze. Wij en of ons bid en die van de Duitsers. En nu kennen wij de Duitse partij daar ook heel erg goed. En toen hebben ze de vraag gesteld vanuit de Internationale Padelbond. Dit zijn 2 zulke grote toernooien die jullie willen organiseren. En zulke mooie bids. Wat nou als 1 van jullie in 27 gaat en de andere in 29? Kunnen jullie daar samen uitkomen? Toen zeiden wij, dat gaat ons wel lukken. Dus toen zeiden wij van, wij gaan naar 27 en de Duitsers in 29. Dat heeft ook te maken met de ontwikkeling van het padelsport in Duitsland. Dat loopt nog ietsje achter ten opzichte van Nederland. Dus dan past 29 ook heel goed in hun traject.
1: Ja, dus het is niet zo dat je met de Duitsers even een muntje opwerpt van wie wat mag organiseren.
2: Nou, ik kan je wel zeggen, ze wilden ook wel heel graag 27. Maar na een paar goede gesprekken kwamen zij ook wel tot de conclusie dat het beter was om het op deze manier te doen. En wij konden echt niet naar 29 gaan. Dat vonden we te laat. En 27 is ook een heel goed jaar voor grotere sportevenementen, want er zijn er ietsje minder. En in 28 en 29 komen weer in Nederland weer heel veel andere grote sportevenementen. Dus vandaar dat wij voor 27 zijn gegaan.
1: Maar het is wel interessant dat je dus eigenlijk al helemaal klaar bent om echt een goed bid in te dienen. Nou ja, we kennen jullie als partij natuurlijk, daar zijn jullie wel goed in. Maar dat dan eigenlijk de Internationale Padelbond dus op dat moment nog niet zo ver was.
2: Ja, eigenlijk is het gewoon bizar. Wij waren helemaal klaar. We hadden overlegd met de verschillende partijen, de verschillende steden. De verschillende partijen die je in Nederland sowieso nodig hebt om zo'n evenement te kunnen organiseren qua overheden. En toen zeiden ze gewoon echt, ja, wij zijn gewoon nog niet zo ver. Het spijt ons. We zijn zo blij dat jullie al zo ver zijn, maar we zijn nog niet dusdanig georganiseerd dat het kan. Maar toen hebben we wel samen met hen opgetrokken. En dat is dan ook alweer heel erg mooi om dat dan samen te kunnen doen. En de rol van de KNLTB moeten we hier ook niet in onderschatten. Want die hebben natuurlijk een heel goed netwerk met de Internationale Padelbond. Dus die zijn daar ook een paar keer geweest. En uiteindelijk, wat ik zei, 3 weken geleden te horen gekregen dat wij dit gewonnen hebben voor 27.
1: Nou, je zegt al, 27 is voor ons heel belangrijk in Nederland. Omdat de sport zich zo snel ontwikkelt. Hoe staat de sport er momenteel eigenlijk voor?
2: Ja, dat is echt heel erg goed. Ik denk dat wij allemaal of zelf aan het padellen zijn, of mensen kennen die meerdere keren in de week aan het padellen zijn. Er zijn heel veel banen bijgekomen de afgelopen jaren. De sport is ook steeds volwassener aan het worden qua competities die iedereen eigenlijk wekelijks wel kan spelen. En je ziet het ook in de ontwikkeling van de nationale teams. Het Nederlands herenteam is vierde geworden op het EK 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden. En het Nederlands damesteam vijfde op het wereldkampioenschap. Dus die ontwikkeling is heel erg in gang gezet. En dan de volgende stap is een dusdanig groot kampioenschap zoals een Europees kampioenschap padel. En we dachten ook eerst moeten we misschien voor het wereldkampioenschap gaan. Maar het EK eerst is een hele mooie stap. En dan kunnen we misschien later nog een keertje kijken naar het wereldkampioenschap.
1: Ja, inmiddels zijn er 876.000 actieve padelspelers in Nederland, blijkt uit onderzoek. Dat is een behoorlijk aantal. Hoe gaat dit organiseren van dit EK bijdragen aan ook die groep aan breedte sporters?
2: Ja, het gaat daar enorm aan bijdragen. We hebben meerdere speelsteden en de speelsteden gaan we later pas bekendmaken. Dat kan nu nog niet. Maar in al die speelsteden, en er zijn ook een aantal provincies betrokken, komen er grote maatschappelijke projecten om meer mensen in aanraking te laten komen met padel. En dan ook vooral de jeugd. Want daar gaan we ons echt nog veel meer op richten. Want kijk, dat de mensen tussen de 30 en de 45 jaar padel spelen, dat begrijpen we. Dat vindt iedereen hartstikke leuk. Maar we willen juist ook de jonge doelgroep gaan bereiken. En omdat er steeds meer padelbanen zijn, is het voor hen ook makkelijker om structureel te gaan trainen en te gaan spelen. En we gaan ook met meerdere padelbanen door Nederland reizen om de jeugd enthousiast te maken om te gaan padellen. En ik denk dat de hele ontwikkeling, wat we net ook al zeggen, van padel in Nederland. En dan het enthousiasme en ook de zichtbaarheid en de grootsheid van een Europees kampioenschap. Dit gaat heel Nederland uiteindelijk gewoon echt meemaken. We gaan het met z'n allen echt zien.
1: Ja, dat is wat betreft ontwikkeling op breedte sportniveau. Hoe zit het eigenlijk met ontwikkeling op topsportniveau in Nederland?
2: Ja, wat je ziet is dat er een brede groep spelers en speelsters is. Bij de dames die al de top 100 aan het bestormen zijn van de wereldranglijst. En de heren zitten daar nog net boven. Maar als je kijkt naar de afgelopen 3 jaar, hoe goed de KNLTB en ook de individuele spelers dat aan het doen zijn. Er zijn meerdere spelers en speelsters die gewoon structureel in Spanje wonen. En die daar elke dag aan het trainen zijn bij hele goede academies. En er is ook een heel traject in Nederland waar de goede spelers dagelijks kunnen trainen met de bondscoaches. En dat is gewoon echt nodig wanneer je de volgende stap wil zetten. En die wordt door de spelers en speelsters en ook door de bond gezien als we moeten die top 50 in. We willen nog relevanter worden. Daar gaat ook een EK heel erg aan bijdragen. Want hier gaat gewoon ook commercieel gezien zoveel meer steun voor komen. Zodat spelers zich nog sneller en beter kunnen ontwikkelen.
1: Nu gaat het EK in 3 fasen gespeeld worden. Zo is dat Europees kampioenschap naar je maar opgebouwd. Je hebt een fase 1 en 2, 7 tot en met 13 maart. En daarna 7 tot en met 11 juli de Final 8. Dat lijkt me ook iets anders organiseren dan een enkel toernooi van een week.
2: Ja. Ik ben er eigenlijk wel blij mee, want dan hebben we dus eigenlijk een half jaar lang toernooi, dat we relevant zijn. We werken eerst toe naar die eerste en tweede fase in maart. Daarvan zijn de speelsteden nog niet bekend. Dus we werden de afgelopen dagen sinds publicatie ook al heel veel benaderd door verschillende gemeenten die zeggen, maar wij willen hier onderdeel van zijn. Nou, dat kan ook zeker nog. Maar die eerste fase, daar doen het alle landen aan mee die nog niet gekwalificeerd zijn voor de tweede fase of de Final 8. Dus dat is als het ware de instapfase waarin iedereen zich kan inschrijven. In die tweede fase, dat is dan op 11, 12 en 13 maart, daar zijn al 12 teams geplaatst. En dat is eigenlijk de top 5 tot en met 16 van het afgelopen EK. Bij de Nederlandse damestak, daar zitten de dames ingedeeld in die tweede fase. En die gaan dan met 16 teams in totaal, want van die eerste fase komen ook 4 teams bij. Die zitten voor die tweede fase kwalificeren. Met 16 teams gaan ze uitmaken welke 4 teams de resterende 4 plekken gaan invullen in die Final 8. Want daar zijn al 4 teams voor geplaatst. En daar zitten de heren bij Nederland ook bij, vanwege die top 4 resultaat wat ze de vorige keer op het EK hebben gehaald. Dus zo is dat helemaal opgebouwd. En wij vinden het eigenlijk wel fijn dat die verschillende fases er zijn. Wat ik al aangaf, dan zijn we gewoon langer relevant. En kunnen we gewoon meer mensen bereiken in een langere periode.
1: Wat kunnen we verwachten van de aankleding van het toernooi zelf? Want in Nederland weten we toch altijd heel erg goed. Altijd topsport een beetje te combineren met dingen als innovatie, entertainment, fanbeleving. Is dat ook iets wat we heel erg kunnen verwachten van dit EK?
2: Ja, je gaat straks, we gaan het in september aankondigen, maar je gaat ook hele opvallende locaties zien waarvan je dacht van, kan daar gepadeld worden? Dus dat was sowieso wel een hele leuke ontwikkeling. En voor de rest is het gewoon op en top entertainment, sport met elkaar gemixt. Wat je ook van ons kent, vanuit evenementen die je in het verleden hebt georganiseerd, vanuit Sportworks nu Advanced Sports. Heel veel entertainment rondom de evenementen. Het is echt een avondje of een middag uit met je vrienden of familie. En dat willen we ook, dat mensen na afloop kunnen zeggen zo van, ik heb echt een unieke ervaring gehad en het geld meer dan waard.
1: Wilco, nu zei je al, er gaan verspreid over de komende tijd weer wat dingen meer bekend worden over dat aankomende EK. Welke data moeten mensen een beetje in de gaten gaan houden?
2: Nou, rond 10 september, dan hebben wij ook onze Padel Coppa in Utrecht. Rond die periode zullen we meer bekend gaan maken. We mikken daarop. Je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat, maar dat is de eerste richtdatum. En dan kunnen we het hele programma bekendmaken met alle speelsteden, alle speeldata. En in die Final 8 is het ook zo dat we gaan ervan uit dat de Nederlandse dames zich ook kwalificeren voor die Final 8. En dan heeft elke speelstad een avond een Nederlandse dames en een Nederlandse heren. Op zaterdag dan de halve finales en op zondag de finale. Daar zijn ook meerdere media bij betrokken die het willen en ook gaan uitzenden. Want wat ik al zei, de relevantie is gewoon enorm groot op dit moment.
1: We gaan ons er alvast op verheugen. En ik heb zo het vage vermoeden dat wij elkaar rond die 10e september weer eens gaan spreken. Wilco Nijland van niet meer Sportworks wilde ik zeggen, maar Advanced Sports. Dank voor je tijd en spreek je snel weer.
2: We hebben weer contact. Dankjewel.
0: All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Welkom terug bij de podcast. Vandaag hebben we het over de gouden formule voor het runnen van een succesvol bedrijf. Jeroen,
5: ja.
4: Jij hebt de formule gevonden. Vertel.
5: Nou ja, het is eigenlijk super simpel. Veel dat ik teren wist. Het gaat en dat je niet.
4: Ho, ho, ho, ho. Wacht even. Een onverstaanbare podcast?

0: Dat kan niet. En dat weten wij bij de Radiofabriek als geen ander.
1: De Radiofabriek. Audio doet ertoe. De Radiofabriek. Voor al je podcast, radio, voice-over en andere audioproducties.
2: De Radiofabriek.
3: All Sports Radio klokt. De tijd van 12 uur.
4: Voetbal. Mijn naam is Juri Mulder en je luistert naar All Sports Radio.
5: Hockey. Hoi, ik ben Frederik Matla en je luistert naar All Sports Radio.
6: Autosport.
7: Hallo, ik ben Jeroen Blekemolen, autocoureur van beroep.
8: En je luistert naar All Sports Radio.
3: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport. Afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

0: All Sports Radio Live.
1: Dan nu even iets totaal anders op All Sports Radio. Want waar we het nu over gaan hebben, heeft gewoon een introductie nodig volgens het bekende rijmschema AABBA. Dus daar gaan we. Bo de Groot uit Veenendaal gaan we nu horen op dit sportkanaal. De presentator van dienst is niet zo goed snik, maar volgende week is het WK OCR in Limerick. Verwoordt dit tot een succesverhaal? Nou, laten we het dan naar gaan vragen. Bo, hele goedemiddag.
2: Een goedemiddag.
1: Ja, als jij naar Limerick gaat, dan hoort daar natuurlijk ook gewoon een Limerick bij.
2: Ja, blijkbaar wel. Ja, dat is wel een leuke introductie.
1: Nee, sowieso. Ik vind het helemaal leuk dat ik jou kan spreken. Want de mensen horen al Veenendaal. Nou, de meeste mensen hier weten wel dat ik ook uit Veenendaal kom. Dus, en zo vaak komt het niet voor dat ik een plaatsgenoot kan interviewen die op het hoogste niveau van de sport actief is. Bo, allereerst voordat we over dat WK obstacle course running gaan hebben. Je doet survivalen, obstacle course running, ook nog triathlon. Kun je eerst eens even uitleggen, survivalen, obstacle course running, wat voor sport is het?
2: Survival run is eigenlijk een sport waarbij je het hardlopen combineert met hindernissen. En dan vooral vaak combinatiehindernissen. En je moet hierbij denken aan een monkey bars. Dus veel mensen zullen misschien bijvoorbeeld Strong Viking of Mudmasters wel kennen. Survival run is eigenlijk dat, maar dan wel technischer. Dus je hebt wel echt daadwerkelijk een training nodig om dat te kunnen doen. Dus je kan niet daar zo voor inschrijven en zeggen, nou, ik ga het wel even doen. Strong Viking kan je bijvoorbeeld zeggen met een paar vrienden. Zeg je, nou, we gaan dit even met z'n allen doen en we maken een mooie dag van. En obstacle run is meer in het rijtje van een Strong Viking. Dus het is wat gemakkelijker eigenlijk. De hindernissen zijn beter te doen. Je hebt nog steeds training nodig, anders kan je niet meedoen op het hoogste niveau natuurlijk. Maar ja, je hebt wel, het is toegankelijker voor iedereen eigenlijk. En dat is dus bij survival iets minder. En ja, de grootste verschillen zijn dus vooral de hindernissen. Het lopen is nog steeds door verschillende terreinen. Je gaat soms door een sloot heen, door weilanden heen, sommige stukjes over de weg. Ja, daar moet je eigenlijk een beetje aan denken.
1: En ja, wat is dan ongeveer zeg maar het deel hardlopen tegenover zeg maar de obstakels?
2: Bij survival run heb je bijvoorbeeld 8 kilometer en dan heb je 40 hindernissen. Bij obstakel run is dat iets minder. En zijn langere afstanden, dus dat is meestal de middenafstand, de standard course noemen ze dat, is 15 kilometer. En daar zitten dan soms maar 30 hindernissen in. En van die 30, dan tellen zij bijvoorbeeld over een muur heen gaan ook als een hindernis. En bij survival is bijvoorbeeld in een touw klimmen is er 1. Maar een hele combinatie hindernis is bijvoorbeeld ook maar 1. Dus ja, daar ben je in verhouding ook wel iets langer mee bezig.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk benieuwd. Wat zijn nou de leukste hindernissen in jouw ogen? Wat is jouw favoriet?
2: Mijn favoriet is wel survival run, maar daarbij is het probleem eigenlijk dat alleen maar in Nederland en een klein deel van België wordt gedaan. Er zit nog 1 club in Zweden, maar die organiseren niks of die hebben geen wedstrijd. En er zit er ook eentje in Duitsland, maar verder is het dus echt een hele Nederlandse sport. Dus dat is jammer. Bij OCR heb je dat, of obstacle course racing, heb je dat het gewoon veel meer internationaal is. En dan heb je dus bijvoorbeeld inderdaad ook een WK in Limerick, in Ierland.
1: Ben ik ook wel benieuwd naar, als je het hebt over hoe de sport werkt. Wat is uiteindelijk waar ze het op rekenen? Gaat het om tijd of krijg je ook nog een score door de hindernissen? Of is het gewoon als je het niet goed doet, moet je opnieuw?
2: Bij survival run heb je andere regels dan bij obstacle run ook nog. Dat is ook nog zo. Bij survival run, stel je valt eruit. Je hebt 1 bandje, een rode bandje, en die is een soort van heilig. Dus haal jij die hindernis niet, kan je gewoon nog een keertje opnieuw proberen. Maar ga jij dat 20, 30 keer opnieuw proberen, ja, ergens moet je voor jezelf de grens trekken en denken, ik ga het niet redden. Dus laat je dat bandje doorknippen, kan je nog wel doorgaan. Maar daartegenover staat wel een tijdstraf van 3 uur of 4 uur. Dus kan je eigenlijk al niet meer meedoen in de ranking. En staat er ook een 1 achter je naam dat jij die hindernis niet hebt gehaald. Maar ja, je staat wel in de uitslagen. Bij obstacle course racing is het anders. Dan krijg je 3 bandjes. En als jij een hindernis niet haalt, gewoon omdat het bijvoorbeeld regent en je hand glijdt weg, je kan het gewoon, maar je valt, dan mag je niet opnieuw en moet je gelijk jouw bandje knippen. Dus heel erg streng. En in tegenstelling tot dat je dus dat bandje knipt, moet je aan het eind, voor de finish, moet je een penalty ronde doen. Dus dat kan 2 minuten zijn, 3 minuten. De afgelopen Europees kampioenschap was dat bijvoorbeeld een rondje van 300 meter met een jerrycan van 20 kilo.
1: Zo.
2: Waarbij je ook nog over muurtjes heen moest en onder een net door. Dus je gaat geen tijdswinst meer halen. Dus het was bijvoorbeeld zo bij de elite, die mevrouw die lag op kop. Die had helaas 1 bandje moeten knippen, moest de penalty doen en die werd 5e. Dus ja, dus soms moet je toch even iets langer wachten voordat je begint in die hindernis. En waarbij je dus dat bandje niet verliest. En je kan van die 3, moet je er met eentje over de finish komen. Dus je mag eigenlijk maar 2 keer zo'n fout maken. En daarbij moet je in tegenstelling dus 2 keer zo'n ronde doen. Nou, eentje is al zwaar, dus dan gaan 2. En als jij dus alle 3 kwijt bent, dan sta je gewoon niet in uitslagen. Dan kun je gelijk stoppen. Dus ben je gedisqualificeerd en doe je helemaal niet meer mee in de ranking.
1: Nou, dat is wel best wel streng. Hoe ziet jouw leven als behorende tot de wereldtop in deze sport er eigenlijk uit?
2: Ik werk momenteel ook nog 40 uur in de week. Ik werk dus 40 uur in de week. Dan daarnaast train ik zo ongeveer 20 uur, 25 uur in de week. Ik woon gelukkig nog wel thuis, maar niet zo heel lang meer. In oktober krijg ik de sleutel van mijn huis, dus dan ga ik op mezelf. Nu is het nog allemaal veel passen en meten en plannen en gaat het soms allemaal maar net. Dus ben ik heel blij dat ik als ik thuis kom, bijvoorbeeld eten voor me klaarstaat. Of dat de was gedaan is. Dat soort dingen allemaal. En het is wel rennen, vliegen soms een beetje om alle trainingen te kunnen doen. Maar ja, je moet er ook wel een beetje wat voor laten natuurlijk. Als je een doel hebt, dan moet je er wel voor gaan, vind ik.
1: Ja, en je komt natuurlijk op heel veel verschillende plekken in de wereld. Zo dus ook volgende week Limerick in Ierland. Dat wereldkampioenschap, hoe gaat dat voor jou eruit zien?
2: Ja, je mag. Ik vertrek daarheen op dinsdag. Dan hebben we op woensdag heb je een soort mogelijkheid om de hindernissen te oefenen. Dus mag je gaan kijken hoe je het wil gaan doen. En dan op donderdag is de openingsceremonie. Haal je al je spullen op. Dan heb ik op vrijdag de korte afstand. Op zaterdag de lange afstand. Dus dat is dan die 15 kilometer. Op de korte afstand is tussen de 3 en de 5 kilometer. En dan eindigt het evenement op zondag met de teamrace. En waarbij je dus een soort estafette doet. Dus iedereen doet ongeveer 3 kilometer met zijn eigen discipline. Dus je hebt iemand die doet snelheid, dus die doet van het parcours alleen maar het rennen. Iemand die doet techniek, die heeft dan allemaal hindernissen. En één iemand die doet kracht. Dus die moet een zandzak optillen of een stenenbal. Noem het zo gek en je kan het optillen, dat doen ze erin. En dan heb je nog een onderdeel wat je met z'n drieën moet doen. Bijvoorbeeld over een hele hoge muur heen. Dus daar komt het teamwork er wel bij kijken. En dan uiteindelijk sluiten ze daarmee het evenement af. En dan ga ik op zondag weer naar huis.
1: Waar ligt jouw grote kracht?
2: Ja, het is een beetje een combinatie van de krachtoefeningen en de snelheid, denk ik. Bij de hindernissen ben ik in de survival run eigenlijk het best. Alleen bij OCR zit dus die extra factor erbij van het bandje verliezen. En ook als je het dus wel kan, maar ja, als het bijvoorbeeld glad is, dat je hem dan nog moet inleveren, dat het gewoon domme pech eigenlijk. En dat zit heel vaak in mijn hoofd. Maar ik heb er nu dit kampioenschap wel vertrouwen in, dat ik de hindernis allemaal wel ga halen. Maar toch denk ik dat ik het sterkste ben in de krachtoefeningen.
1: Nu was je de vorig jaar op het WK had je nog zilver. Dat is natuurlijk een prachtige editie. Wat verwacht je daarmee van de aankomende editie?
2: ik hoop weer op het podium te kunnen eindigen. Je weet van tevoren niet wie er allemaal meedoen en in welke categorie ze mee gaan doen. Dus het is wel afwachten en maar aan de startlijn zien hoe je ervoor staat. En dan, ik ga sowieso mijn uiterste best doen om het hoogst haalbare te kunnen halen. Dus dat zeker.
1: Nou, sterker nog, het was zelfs 2 keer zilver. Hoe zit het eigenlijk met je leeftijdsgroep? Want je deed vorig jaar mee aan 25 tot 29 jaar bij de vrouwen. Maar voor de komende jaren zit er misschien nog wel een switch naar de elite in?
2: Ja, misschien wel. Dat is altijd maar afwachten. Omdat OCR is ook een opkomende sport voor de Olympische Spelen. Maar dan niet als individuele sport. Dus hij zit bij de vijfkamp in. Dus moet je nog even 4 andere sporten erbij doen om naar de Olympische Spelen te kunnen gaan. En daarbij hebben ze waarschijnlijk dus ook wat veranderingen in het WK of EK of andere kwalificatiewedstrijden. Omdat ze dus graag willen dat iedereen naar de Olympische Spelen ook gaat. Dat gaan we zien in 2028 natuurlijk.
1: Nou ja, wie weet dan dat je binnenkort wel eens Olympiër mag zijn.
2: Dat denk ik niet, want in de vijfkamp zit schermen. Ik heb nog nooit de sport schermen gedaan. Die andere 4 sporten zou ik wel kunnen, want hardlopen is er eentje. Eentje is zwemmen. Nou, met hetgeen dat ik ook wel als een triathlon doe, kan ik ook wel zwemmen. En die andere is laserschieten. Dus dan doe je een rondje rennen. Dan moet je met een laserpistool een target raken. En dan moet je weer een rondje rennen. Dus dat zou ik wel kunnen. Maar het schermen heb ik nog nooit gedaan. En ik denk niet dat ik dat kan leren in 2 jaar tijd om op een Olympisch niveau mee te kunnen doen. Dus zeker niet in de komende editie om naar de Olympische Spelen toe te gaan.
1: Nou, precies. Eerst nog maar even dat wereldkampioenschap OCR van volgende week. Dat lijkt me een veel beter plan. Bo de Groot, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en alvast heel erg veel succes daar.
2: Ja, bedankt jullie ook. All Sport Radio Live.

0: All Sports Radio Live.
1: Zelfs in een gemiddelde soapserie zitten nog niet zoveel plot twists als in dit seizoen in de MXGP. Waar we een aantal weken geleden het nog hadden over hoe duur wellicht de twee extra uitvalbeurten zouden kunnen zijn voor Jeffrey Herlings in de strijd om het kampioenschap, is het inmiddels helemaal omgedraaid. De jonge Lucas Koenen die leek na Zuid-Afrika schier ongenaakbaar, maar de sport liet wederom zien dat er ongeluk in een klein hoekje zit. Een val in de kwalificatie voor de Grand Prix van Groot-Brittannië zorgde ervoor dat hij een beknelde heupzenuw in zijn linkerbeen heeft. Hij probeerde het nog wel in Tsjechië, maar ja, het lukte hem gewoon niet. Hij moest opgeven. Herlings die won dan weer bij de Grand Prix en staat inmiddels 49 punten voor. Ik ga erover in gesprek met Steven van Kempen van Kemco Sports PR Management, Eurosport, HBO Max en Noppen Nieuws Magazine. Steven, een hele goede middag.
2: Een hele goede middag.
1: Ja, elke keer als wij elkaar spreken is er wel iets nieuws gebeurd wat we allebei niet hadden zien aankomen. Wederom een plot twist.
2: Ongelooflijk. Dat is eigenlijk het enige wat ik erop kan zeggen. De kortste versie van het verhaal. Natuurlijk, we hebben een sport, motocross, die blessure gevoelig kan zijn. Risico's zitten in een klein hoekje, dus een foutje kan zwaar worden gestraft. En dat is in dit geval ook gebeurd tijdens de Grand Prix van Engeland. Tijdens de kwalificatiewedstrijd op zaterdagmiddag heeft Lucas Koenen een aanvaring gehad met de Fransman Maxime Renault. Een valpartij als gevolg. En in eerste instantie heeft hij de wedstrijd nog kunnen vervolgen en leek er eigenlijk niets aan de hand. Maar het tegendeel bleek waar. En de wedstrijd werd vroegtijdig, die kwalificatiewedstrijd werd vroegtijdig beëindigd. En de volgende dag was er ook twee keer een nul score. Ja, in Tsjechië ging het helaas voor hem een week later niet veel beter. Dat heeft het kampioenschap compleet doen kantelen.
1: Ja, want zo stond Jeffrey Herlings een punt of 60 achter. En nu staat hij er bijna 50 voor. Nu kun je natuurlijk, als je concurrent uitvalt, kun je natuurlijk wel wat puntjes terugpakken. Maar hij dacht, goh, ik pak gewoon de volle map terug. Ik win bij de Grand Prix. Eigenlijk het enige waar hij het misschien iets minder heeft gedaan, was in de kwalificatiewedstrijd dan van Groot-Brittannië, waar hij dan 7 punten kreeg in plaats van 10. Maar voor de rest heeft hij gewoon de volle 100% gescoord.
2: Ja, vol in de aanval. Die kwalificatiewedstrijd begon heel chaotisch in op het circuit van Fox Hill. Eerst in de eerste, tweede bocht gaat Lucas Koenen dus onderuit. Een paar bochten verder wordt Jeffrey Herlings aangereden door Romain Vijveren. Waardoor Herlings ten val komt, heel veel plaatsen verliest, maar toch nog terug weet te komen. En inderdaad, 7 WK-punten. En ja, in de wedstrijd in Tsjechië was er eigenlijk helemaal niemand opgewassen tegen Herlings. Ja, die ruikt natuurlijk bloed, schakel erbij. En ja, het resultaat is bekend. 49 punten los. Met nog een aantal wedstrijden op de kalender. Waaronder de Grand Prix van België komend weekend en de Grand Prix van Nederland. Nu weten we dat zowel Herlings als Lucas Koenen bijzonder sterk zijn op de zware zandcircuits. Maar ja, Lucas Koenen is niet fit. En wie moet dan Herlings in het zand kloppen? Ik heb geen idee.
1: Nee, dus daar gaat waarschijnlijk nog wel wat extra punten uitgelopen worden. Aan de andere kant, ja, Lucas Koenen, zolang hij niet rijdt, moet hij ook naar achter kijken. Inmiddels is het ook niet zo heel ver weer naar achter richting Romain Vijveren. Is de kans groot dat hij misschien toch in zijn thuis Grand Prix in Lommel toch voorbij gestoken gaat worden door Vijveren?
2: Die kans is er zeker. Het verschil met de Belg en de Fransman is teruggebracht naar slechts 25 punten. Een Grand Prix manche-overwinning is 25 punten. Ja, zoals gezegd, ik zie Herlings die wedstrijd absoluut domineren in Lommel. Maar ja, Vijveren is een oud-winnaar tijdens de Grand Prix van België op het circuit van Lommel. Dus die is absoluut ook heel goed daar om zijn mannetje te staan. En ja, als Koenen in actie kan komen, hoe dan? Tegen welke prijs wil hij die tweede plaats verdedigen? Zijn lichaam nog meer op de proef stellen? Of kiest hij ervoor om rust te nemen en misschien nog in die laatste wedstrijden nog misschien iets te kunnen doen aan die achterstand? Maar ja, Herlings kan zo dadelijk, wanneer alles een beetje mee zit, vanaf de Nederlandse Grand Prix op safe gaan rijden. Of dat de beste manier is om jouw titel binnen te halen, is een ander verhaal. Maar ja, er zijn absoluut nog mogelijkheden voor Lucas Koenen. Maar die worden eigenlijk weekend na weekend kleiner. Zeker als hij niet in actie kan komen. Dan is het met de Grand Prix van België definitief gedaan.
1: Want wat is eigenlijk de verwachting? Dat lijkt me natuurlijk de grootste vraag. Wanneer kan Lucas Koenen weer racen?
2: Nou, als er een Belgisch kampioenschap, / wereldkampioenschap voor stoppertjespelen gespeeld wordt, dan winnen de broers Koenen. Want die zijn natuurlijk al een tijdje in de lappenmand. Sascha Koenen raakte geblesseerd tijdens hun uitstapje naar de wedstrijd in Amerika. Lucas Koenen bijna twee weken geleden tijdens de Britse Grand Prix. Maar er is mondjesmaat aan informatie bekend. En al helemaal geen officiële informatie. Dus ja, hoe de vork precies in de steel zit, is nog eventjes afwachten. Hoe zwaar de schade precies is. Het is een vorm van ischias, dat is wel bekendgemaakt door KTM. En dat kan 2 tot 12 weken duren. Nou, wanneer het 12 weken duurt, zijn we 3 maanden verder. Nou, dan zien we hem dit jaar helemaal niet meer in actie. Dat zou natuurlijk wel heel erg triest zijn. Dus het is gewoon simpelweg afwachten. Hij zal het, verwacht ik, gaan proberen tijdens de wedstrijd in Lommel op zaterdag. Lukt het? Ja, dan gaat hij de wedstrijd in. Maar ik zie hem ook zomaar niet in actie komen.
1: Dat is dus nog even afwachten. Als we het hebben over blessureleed dit seizoen, dan kom je ook wel wat Nederlanders tegen. Calvin Vlaanderen ook weer niet in actie gekomen in Tsjechië. En Kai de Wolf, die is weer terug van blessure. Reed in 1 man is gewoon naar de 6e plaats. Dus dat is dikke prima.
2: Ja, heel erg sterk optreden van de Wolf. Geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd in Montevaccio in Italië. Vervolgens de wedstrijden in Portugal, Zuid-Afrika en in Fox Hill moeten missen. Heeft zijn pijlen gericht op de komende zandwedstrijden. Die wedstrijd dus in België en in Nederland. En was daardoor, om puur nog eventjes achter het startdek te staan, aanwezig tijdens de Grand Prix in Tsjechië. Keurige 6e plaats in die 1e manche. 2e manche, kleine schuiver in de openingsfase. Samen met Romain Fèvre ging hij in de 1e bocht onderuit. En koos daarna snel het hazenpad. En gingen we heel erg snel terug naar het renstier. Geen blessures, zal gewoon in actie komen komend weekend. Maar een extra wedstrijdje was misschien wel iets lekkerder geweest om die ook te volbrengen voor Kai de Wolf.
1: Baron van der Moosdijk is ook weer terug, heeft een aantal Grand Prix niet gereden op de KTM. Maar komt terug met ook weer keurige puntennotering.
2: Een erg knappe prestatie voor Van der Moosdijk. Heeft ook een uitstapje gemaakt naar de wedstrijden in Amerika. Heeft daar 2 wedstrijden gereden. En daarbij, Van der Moosdijk richt zich volledig op de ADAC MX Masters. De Duitse internationale competitie. En pakt links en rechts een Grand Prixje mee. En die in Duitsland is hij de titelverdediger. Dus het ziet er nu ook heel erg goed voor hem uit. En de wedstrijdjes voor de Grand Prix is eigenlijk puur om een beetje wedstrijdritme te houden. Ja, en misschien rijdt hij zich wel in de kijker van een Grand Prix team voor 2027. Want de Eindhovenaar pakt 23 punten en doet het daarmee bijzonder goed op het circuit van Loket. En daardoor, ondanks het missen van behoorlijk wat wedstrijden, bezet hij toch al de 20e plaats in de tussenstand van het kampioenschap.
1: Dan nog 1 naam te noemen, Rick Elsinga. Ook hij pakt weer wat puntjes. Wat voor weekend was het voor hem?
2: 7 WK-punten, daarmee een redelijke wedstrijd. Aan de andere kant, Elsinga zit in moeilijkheden. Begin een huwelijk op de klippen zien lopen met Beta. Terwijl zijn toenmalige teamgenoot Jaco Geerts nu wel heel erg sterk voor de dag kwam. De laatste wedstrijd al sterk voor de dag kwam. Maar Elsinga kon absoluut niet wennen aan die Beta. Zit nu op de KTM die hij over heeft genomen van Mattia Guadagnini. De Italiaan heeft een zware schouderblessure opgelopen. En daardoor is het Van Venroy Racing Team op zoek gegaan naar een vervanger. Dat is de Elsinga geworden. Maar het is regelmatig puntjes scoren. Dat is absoluut denk ik het maximale voor Elsinga op dit moment. En dat doet hij eigenlijk voortreffelijk. Hij heeft de nodige Grand Prix gereden en daarvan, even kijken, 7 stuks en daarvan 2 nullen. Dan doe je het nog niet zo verkeerd.
1: Nou ja, dan ook nog even de MX2 meenemend. De titelverdediger Simon Lengenvelder, die wordt denk ik naarmate het seizoen duurt steeds ongelukkiger. Want hij valt steeds verder terug in de ranking. Aan de andere kant hebben we Guillaume Fares, de Spanjaard. Ja, die is in bloedvorm de laatste tijd.
2: Inderdaad, Fares is helemaal in bloedvorm. Is eigenlijk de laatste 4-5 wedstrijden eigenlijk nagenoeg onklopbaar. De kwalificatiewedstrijd in Tsjechië kende hij een moeilijke openingsfase en kwam hij terug vanaf een 19e naar een 3e plaats. En de 2e manche in Tsjechië werd hij 2e achter Liam Everts, die eigenlijk weer eens een keer zijn tanden liet zien. Evans won die tweede manche, maar kende problemen door een valpartij in de openingsfase van de eerste manche. Dus voor de Grand Prix zegen deed hij absoluut niet mee. Maar Fares pakt overal 25 punten, of in ieder geval heel veel punten. En daarmee heeft hij dus Sekunde inmiddels al op 31, nee, op 33 punten achterstand gezet.
1: Hoe staan de Nederlanders er in de MX2 voor?
2: Wisselvallig. Krachtsmakers vecht om de 10e plaats met Julius Mikula. Alleen Krachtsmakers heeft de pech. De jongeman in Boksel heeft al behoorlijk wat nulscores door machineproblemen. Krijgt eigenlijk rond de 10e, 8e, 10e, 12e positie. Dus eigenlijk wel een vaste waarde in de WK-punten. Maar echt een doorbraak forceren richting de top 8, zoals hij eigenlijk van plan was dit seizoen, lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. En Jens Walvoort is wel naar Tsjechië gereisd, maar is niet in actie gekomen. En ik heb eigenlijk geen idee waarom hij niet van start is kunnen gaan.
1: Toch even snel noemend Gian Doense, want die heeft Groot-Brittannië en Tsjechië weer gereden. Dat zijn zijn tweede en derde Grand Prix van dit seizoen in de MX2. En deed het eigenlijk ook behoorlijk. Hè? In Tsjechië zelfs twee keer 10e plaats.
2: Bijzonder knap optreden van de Limburger. Rijdt normaal in het EMX 250, zeg maar het laatste stapje richting de Grand Prix voor de MX2-klasse. Wil natuurlijk in 2027 de overstap maken naar de Grand Prix. Heeft daarvoor mogelijkheden gekregen om vast een aantal wedstrijden te proeven. En ja, rijdt zich ruim in de punten met twee keer in de top 10 notering. En dat geeft natuurlijk wel de burger moed, ook voor de toekomst, voor 2027. Kiest hij ervoor om nog een jaar in het EMX actief te blijven? Of maakt hij al de overstap naar de Grand Prix? En dat zal de toekomst uitwijzen. Maar dit is absoluut heel positief, zeker op het lastige circuit van Loket, om daar zo dusdanig sterk voor de dag te komen. Ik hoop dat ze daar bij KTM ook aandacht voor hebben en dat ze hem doorstoten naar de Grand Prix.
1: Tot slot, we gaan aankomend weekend dus in België rijden, in Lommel. Wat kunnen we van die Grand Prix verwachten?
2: Een hele, hele zware zandbak. Misschien wel het zwaarste circuit wat we op de kalender hebben staan. Misschien wel het zwaarste circuit überhaupt ter wereld. Lierop is natuurlijk ook erg zwaar. Eigenlijk voor nagenoeg alle rijders een thuis Grand Prix of een semi-thuis Grand Prix. Want in de wintermaanden, wanneer het hier qua weer de juiste kant op gaat, zijn eigenlijk alle teams nagenoeg in de regio van Lommel gevestigd. Dus er wordt heel veel op het circuit getraind en heel veel getest. Dus de rijders kennen het circuit, de omloop, helemaal perfect. Nu is het natuurlijk wel iets anders. Er wordt twee dagen volop gereden. Squee wordt op diverse puntjes eventjes aangepast. De layout wordt daar aangepast. Ja, normaal gesproken zie ik daar Camden McLellan eigenlijk zegevieren in de MX2-klasse. Hij is een zeer goede zandrijder. Hij woont in Lommel. Dus ja, voor hem heb ik eigenlijk heel veel verwachtingen van de Zuid-Afrikaan. Voor Fares zal dit een wedstrijd zijn om te overleven. Is niet de allerbeste zandhaas. Dan denk ik toch dat McLellan sterker is. En Sascha Koenen is natuurlijk erg sterk in het zand. Maar ja, die worstelt nu altijd met die sleutelbeenbreuk. Het is even afwachten. Wanneer hij een podiumplaats kan pakken, is hij denk ik tevreden. Maar ja, dan is het eventjes afwachten wat Fares heeft gedaan. Loopt hij in of wordt die achterstand alleen maar groter?
1: De regerend WMX-kampioenen, onze eigen Lotte van Drunen, die gaat meerijden in de MX2. In hoeverre is dat toch een voordeeltje om dat nog mee te pakken voordat zij weer in actie gaan komen in Nederland, in Arnhem?
2: Ja, de WK-dames hebben nog twee wedstrijden te gaan. De eerste drie wedstrijden zijn erg moeizaam verlopen voor de dame uit Sliedrecht. Ik denk dat het puur een PR-stunt is om eens een keer weer te proeven aan het wereldkampioenschap. Ze is de Queen of Sand. Dus ja, in het zand kent ze absoluut zeer goed de weg. Ik hoop dat ze nog een aantal keren wat puntjes kan pakken. Maar het zal absoluut niet eenvoudig voor haar worden. Want ja, het verschil tussen mannen en vrouwen is nu eenmaal behoorlijk. Dus ja, misschien dat het al, als het allemaal een beetje mee zit, dat er één of twee puntjes in het verschiet liggen. En ja, goed, dan zet ze toch weer zichzelf weer in de boeken van de motocrosssport.
1: Nou, dat zou mooi zijn uiteindelijk. En ja, bij de MXGP, we hebben er al een klein beetje over gehad, maar Jeffrey Herlings, de topfavoriet, toch?
2: Ja, absoluut. Met kop en schouders is hij voor mij de favoriet. Eigenlijk voor de komende wedstrijden. De manier waarop hij afgelopen weekend een keer ging in Tsjechië en ook eigenlijk al min of meer in Fox Hill in Engeland waren zeer indrukwekkend. En ja, onder normale omstandigheden is er eigenlijk momenteel niemand die hem het vuur aan de schenen kan leggen.
1: We gaan het allemaal meemaken. Aankomend weekend dus Lommel. Hoe is dat allemaal het beste te bekijken?
2: Alles is te bekijken uiteraard via de HBO Max app. En als alles goed gaat zijn er ook beelden te zien op Eurosport TV.
1: Steven van Kempen, mag ik je hartelijk danken voor het ons bijpraten. En alvast heel erg veel succes en plezier komend weekend.
2: Dank u wel. Graag gedaan. All Sports Radio Live.

0: All Sports Radio. Met perfect internet voor mobiel en thuis is het hele huis happy. Bijvoorbeeld met een van onze mobiele KPN Unlimited abonnementen. Van voordelig unlimited speciaal voor tieners tot ultrasnel super unlimited. Zo geregeld op kpn.com/happy.
1: Sport brengt ons allemaal bij elkaar. Daarom is Univé supporter van sport. We maken sport en bewegen voor iedereen toegankelijk door evenementen en initiatieven te ondersteunen. Landelijk, regionaal en lokaal. Weten wat er in jouw buurt gebeurt? Check univé.nl/supporter van sport. Univé, daar plukt u de vruchten van.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister. Bestel op andymeister.com.
0: All Sports Radio klokt. De tijd van 1 uur. Snowboarden.
3: Hoi, mijn naam is Nicolien Sauerbrei en je luistert naar All Sports Radio.
4: Cricket.
5: Hi, ik ben Hidde Overdijk, Nederlands Cricket International en je luistert naar All Sports Radio.
4: Atletiek.
6: Hi, ik ben Suzanne Krummins, 10 kilometer loopster en dit is All Sports Radio.
0: Welke sport er ook speelt, je hoort ze allemaal op All Sports Radio. De beste verhalen uit de sport, afgewisseld met non-stop hits. All Sports Radio.

5. Bij Allsports Radio trakteren we je elke werkdag tussen 12 en 1 op een lekkere sportieve lunch. In Allsports Radio live. Met studiogasten, updates, reportages, interviews en bijzondere verhalen achter de sport. Welke sport het ook is en op wat voor niveau dan ook. Als het verhaal goed is, hoor je het hier. Allsports Radio. Alle afleveringen zijn ook te beluisteren als podcast. Via de bekende podcastkanalen.

Je luistert naar All Sports Radio. Hier speelt elke sport een rol. Voetbal, tennis, hockey, darts, autosport, schaatsen. Welke sport ook speelt. All Sports Radio.

0: Sports Radio Live.
1: Na jarenlang succesvol in de wereldtop van het parasnowboarden te hebben geacteerd, maakte Lisa Bunschoten-Vos deze week via Instagram bekend een punt te zetten achter haar topsportcarrière. De meervoudig wereldkampioene, wereldbeker en paralympisch medaillewinnares groeide uit tot een van de meest succesvolle Nederlandse para-atleten op de banked slalom en de snowboard cross. Sterker nog, begin dit jaar bekroonde ze haar fantastische comeback als moeder nog met zilver op de banked slalom in Cortina d'Ampezzo. Nu kiest ze ervoor om haar aandacht volledig te richten op haar gezin, met natuurlijk man Chris Vos en dochter Jane. Lisa, hele goedemiddag.
2: Hoi hoi, goedemiddag.
1: Ja, nu ben ik eigenlijk wel heel erg benieuwd, want je hebt zo ontzettend veel mooie dingen mogen doen, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat die zilveren medaille in Cortina d'Ampezzo toch wel echt een ultieme bekroning is op al het werk eigenlijk.
2: Ja, zeker. Dat heb je helemaal goed. Het is wat je zegt. Ik heb natuurlijk onwijs veel mooie dingen mogen doen en bereikt. Maar dat is wel een van de speciaalste.
1: Ja, want je daarvoor natuurlijk moeder geworden. Hard gewerkt om die comeback te maken. Daarna ook natuurlijk met sowieso de hele wereld rondgereisd met het gezin. Dat maakt het, ja, zo'n prestatie denk ik des te mooier, toch?
2: Ja, zeker. En zeker, weet je, toen ik zwanger was, had ik heel sterk het gevoel van ik wil nog door, in ieder geval tot Italië, en dan gaan we kijken. Dus ja, ik wilde gewoon heel graag die comeback maken. Maar ja, het was voor ons ook voor het eerst dat we dat op die manier allemaal gingen doen. Dus ja, dat is best wel spannend of dat dan inderdaad gaat lukken. Het is natuurlijk altijd al spannend als je naar zo'n doel toe werkt, maar nu in een hele nieuwe vorm. Ja, en als dat dan, oké, ik ging natuurlijk voor goud, het werd zilver, maar als dat dan op deze manier uiteindelijk uitpakt, dan is het natuurlijk fantastisch.
1: Nu hadden we het in het begin inderdaad al even over, je hebt zoveel mooie dingen in je carrière meegemaakt. Hè? Je bent meervoudig wereldkampioen, je hebt op meer dan 80 podia gestaan in wereldbekers. Meerdere medailles, twee keer zilver en brons op de Paralympische Winterspelen. Hoe kijk je eigenlijk terug op dit hele avontuur?
2: Ja, vooral heel trots op mijn eigen prestaties, maar ook op hoe we de sport hebben laten groeien. Want ja, toen ik binnenkwam in de sport was het gewoon compleet anders dan nu. Het niveau is onwijs gegroeid en ja, dat is gewoon heel tof, weet je. Dat maakt je prestaties ook gewoon veel meer waard. Dus ja vooral dat. Het is gewoon super gaaf geweest.
1: Ja, want ik las ook ergens dat het eigenlijk nog... Nou ja, misschien een klein beetje toeval was dat je in het snowboarden terecht bent gekomen, omdat die schoenen die zaten wat losser en beter. Dus dat ook zomaar gekund dat je het skiën in was gegaan. Wel blij dat het uiteindelijk snowboard geworden is?
2: Ja, zeker, zeker. Het heeft onwijs veel gebracht, dus ik had het zeker niet willen missen.
1: Nu heb je natuurlijk die keus gemaakt om te stoppen, om een punt achter je carrière te zetten. Hoe lang speelde dat al in je hoofd eigenlijk, dat nou ja, je toch hebt nagedacht over het maken van zo'n keuze?
2: Nou ja, zoals ik net al zei, toen ik zwanger was had ik gewoon heel sterk het idee van ik wil in ieder geval nog naar Italië en ik wil een comeback maken. En dan gaan we gewoon kijken hoe het ervoor staat. Dus ja, weet je, dat gaat niet over één nacht ijs. En ik heb echt, ja, ik heb tot 2 weken terug gewoon getwijfeld. Dus ja, het speelde al wel wat langer. En ook misschien voor de Spelen ik wist het gewoon niet. Maar ik wist wel dat er een reële kans was dat het de laatste zou zijn.
1: Ja, nu zeg je tot 2 weken terug heb ik eigenlijk nog getwijfeld. Wat gaf dan uiteindelijk de doorslag?
2: Ja, ik denk dat ik gewoon... Ik ben gewoon heel blij dat ik het op deze manier kan afronden. Dat voelt gewoon heel goed. Zeg maar op een positieve manier met een heel mooi resultaat. En ja, het voelt gewoon alsof het tijd is voor iets nieuws.
1: Ja, en dat nieuws heb je ook al aangegeven. Je wil je vol focussen op je gezin. Hoe bevalt dat leven eigenlijk? Want dat lijkt me ook eigenlijk prachtig.
2: Ja, en we hebben natuurlijk ook dit met het gezin gedaan. Hè? Dus dat is ook fantastisch. En ik wil ook echt wel iets nieuws opzetten. In welke hoek weet ik nog niet precies. En ik zal ook heus nog wel op de sneeuw staan. En ik stop echt niet met snowboarden, zeg maar. Maar ja, gewoon niet meer me op moeten delen in gezin en atleet zijn, zeg maar. Dat geeft wel rust. Ook iets wat ik wel ga missen, maar het geeft ook zeker wel rust.
1: Ja, want je hebt overigens ook gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Iets wat in die lijn ligt qua opleiding wat je misschien nu gaat opzetten?
2: Die heb ik niet afgemaakt. Dus dat gaat er niet worden. Dat was psychologie, maar dat heb ik niet afgemaakt. Ik ben nu wel bezig met een personal trainer opleiding. Dus wat ik daar precies mee wil, dat weet ik nog niet. Maar ja, ik ben er wel over uit dat ik niet klaar ben met sport. Want ik vind sport gewoon fantastisch. Ik wil ook kijken of ik nog op een bepaalde manier misschien wel iets kan blijven doen in onze sport. Want ik vind het gewoon ook heel mooi wat we met z'n allen hebben neergezet. En ik hoop gewoon dat dat nog verder kan groeien. En als ik daar iets in kan betekenen, dan heel graag. En daarnaast ben ik gewoon heel erg aan het kijken nu wat ik wil. En dat heeft denk ik even tijd nodig ook.
1: Ja, want ongetwijfeld heb je daar nog ook over nagedacht. Maar hoe zit het eigenlijk met het rondreizende leven ook voor de sport? Want Chris gaat natuurlijk gewoon door. Jullie hebben dit de afgelopen tijd natuurlijk ook met het hele gezin gedaan. Jane is nog niet basisschool verplichte leeftijd. Dus je hebt alle vrijheid nog. Gaat dat gewoon door ook?
2: Ik denk niet dat we overal bij zullen zijn, want dat is veel en dat is natuurlijk ook financieel best wel pittig. Maar ik denk dat we waar we kunnen, dat we zeker wel proberen mee te gaan. Want ik zie, omdat we dit zo samen hebben gedaan, zie ik het ook niet zitten om de hele winter thuis te zitten, dat hij de hele winter weg is, zeg maar. En ik vind het ook nog mooi om samen met die kleine hem aan te kunnen moedigen natuurlijk.
1: Ja, net zoals dat zij jou aanmoedigde natuurlijk tijdens je zilveren run in Cortina.
2: Ja, zeker. En alles wat zij daarvan mee kan krijgen is alleen maar heel mooi.
1: Nu maakt je het bekend via Instagram, ook via persbericht van de NSKV, de Nederlandse skivereniging. Zijn daar veel reacties op gekomen ook?
2: Ja, onwijs veel reacties. Echt mooie berichten.
1: Wat is dan voor jou het mooiste?
2: Ik denk vooral dat mensen toch wel laten weten wat ik dan voor de sport heb betekend.
1: Ja, want dat is natuurlijk onwijs veel.
2: Ja, blijkbaar wel.
1: Ja, want heb je daar zelf eigenlijk ooit, je reactie waarschijnlijk niet, maar bij stilgestaan toch best wel wat impact heeft, zeg maar, wat je voor een gezicht aan de sport gegeven hebt?
2: Nou, ik denk wel, wat ik zeg, we hebben natuurlijk met z'n allen het niveau omhoog getild, dat wel. Maar dat komt nu wel naar voren met al die reacties.
1: Ja, en dan is het hoge woord eruit, voelt dat dan ook als wel een opluchting ook?
2: Een beetje dubbel. Aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant ook wel van oké, nu is het dus echt klaar.
1: Ja, nu kun je ook niet meer terug, hè? Dat...
2: Nee. Nee, zou wat zijn hè? Als ik er van het seizoen opeens toch sta.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is wel natuurlijk een mooie surprise tactiek richting de Chinezen, die zelf natuurlijk ook wel eens verrassend.
2: Dat zou nog een tactiek kunnen zijn, maar nee, dat is niet het plan. Zeg nooit nooit, maar voor nu in ieder geval niet.
1: nu duurt voordat het winterseizoen begint misschien nog wel even in deze hittegolf met hoogzomer. Wat is het nu het eerste wat een beetje op jou wacht nu?
2: Nu eerst even gewoon nog lekker genieten van de rust. En nieuwe plannen maken en ook kijken hoe we dan deze winter inderdaad gaan invullen.
1: Nou, ik ga je in ieder geval heel erg veel succes bij wensen bij het maken van de plannerij. En dat het maar mooi mag uitpakken. Voor nu, Lisa Bunschoten-Vos, mag ik in ieder geval hartelijk danken voor je tijd. En dank natuurlijk ook namens Nederland voor een prachtige sportcarrière.
2: Dankjewel. All Sport Radio.